0: 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de relschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Goed bewakingsbeeld van een man die een gezin de stuip op het lijf jaagt door 's nachts een explosief te laten ontploffen bij hun woning. Ook beeld van een man die een andere man mishandelt in Hartje, Utrecht. Het slachtoffer raakte flink gewond. Hij brak onder meer zijn arm. En we gaan het ook hebben over een bijzondere winkeldiefstal. 3 meiden stelen een winkelkar vol boodschappen uit een supermarkt.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: zangeres Marcia Heinz. Heet eigenlijk Marcia Eileen Heinz. Wij hebben ook een Eileen trouwens. Schiet naar nu
1: binnen. Die komt net gezellig.
0: Die komt net binnen. Ja, op de redactie zit ze. Ja, misschien wil ze even wat zeggen in de uitzending zo meteen.
1: Nou.
0: deze Marcia Eileen Heinz had bij ons een succes. Zangeres bij ons in Nederland hebben we het natuurlijk over. Met dat nummer wat we zojuist lieten horen. Onder andere Your Love Still Brings Me To My Knees. Het is 6:07 inmiddels geworden. Nou, goedemorgen voor iedereen.
1: Goedemorgen.
0: Gezellig dat jullie er zijn. Dit is Utrecht is Wakker. Nieuws, weer, verkeer, fijne muziek op woensdag. Rare dag natuurlijk, want morgen is het een soort weekend.
1: Ja,
0: morgen.
1: We hebben ineens een vrije dag tussen de week door. Ja.
0: Maar vandaag gaan we er nog even lekker tegenaan als zijnde een gewone werkdag. En dat is het ook. En wat voor weer krijgen we nou vandaag? Nou, niet echt altijd best volgens mij.
1: We gaan niet op hopen, hè, dat het lekker wordt.
0: Nee, ja, hopen helaas. Wel, maar het gaat hem niet worden wat dat er gaat. We hebben wel diverse onderwerpen. Licht jij er even eentje toe als je wilt?
1: Ja, we hebben om 6:15 iemand die een app heeft ontwikkeld. Ze heeft uitgevonden, als het ware, om een hele slimme wandelroute uit te rekenen. Dus als je houdt van mooie gebouwen of van horeca, ja, dan kun je dat invullen in die app.
0: De natuur ook, of niet?
1: Ja, natuur ook.
0: Oh,
1: en dan past hij de hele route aan op dat thema.
0: Wat leuk.
1: Ja, dat is in Utrecht nu te doen. Dat is leuk, met hemelvaart misschien.
0: Ja. Als het met de paraplu ook te doen.
1: Oh ja.
0: Wow. Maar dat geeft niet. Je kunt wel sowieso hier gaan wandelen. Dat is een van de onderwerpen van morgen.
1: Ja,
0: in Utrecht is Wakker. Met muziek van James Morrison onderweg. Wonderful World, zeggen wij. Goedemorgen. Utrecht is Wakker. En dit is Jérôme. Si Jérôme, c'est moi.

0: James. Een van de grote successen ook bij ons in Nederland van deze James Morrison. Wonderful World. Ja, de wereld is niet altijd even mooi, maar je moet er wel het beste van maken, zeg ik dan. Maar...
1: Dat zeg je heel mooi deze woensdag.
0: Aan de andere kant moet je ook denken van, je moet niet te negatief kijken naar de wereld. Los van wat er om je heen gebeurt, probeer je eigen omgeving een beetje gezellig te houden.
1: Ja, en vriendelijk en vrolijk. Misschien ook maar gewoon een beetje uit de kleine dingen geluk halen, hè?
0: Ja, dat gebeurde vroeger ook al. Er zijn zelfs liedjes over gebouwd, ook in het Nederlands. Zijn de kleine dingen die je doet, van... Saskia en Serge, die schiepen dan een te binnen. Maar los daarvan is dat wel waar natuurlijk, hè?
1: Ja, weet je, uiteindelijk als je dag dan even tegen zit... of je wordt wakker, je denkt, ik heb er even geen zin in vandaag... is het ook belangrijk om wat leuke dingen te plannen. Of dingen waar je wat plezier uit haalt.
0: Dus als lichtpuntje zoek al in je gedachten... van wat er op zo'n dag kan gaan gebeuren of wat je wil gaan doen. Of zo.
1: Ja, of ik ga lekker koken voor mezelf. Nou, alles deze dag was stom. Ja. Dan ga ik lekker koken.
0: Goed, wat ga je koken van? Of was je nog niet zo ver met gedachten? Wat ga je koken
1: jawel,
0: vanavond?
1: Jawel, jawel. Ja, ik ga sticky tempeh ga ik maken vanavond.
0: Oh, ik heb tempeh ooit wel eens gegeten. Dat is, dat is tofu, ben ik.
1: Ja, een beetje een soort van plantaardige...
0: Oh ja, nu weet ik het weer. Ja.
1: Ik weet even niet meer waar het van gemaakt is. Heel stom, maar het is zo lekker. En dan een beetje met aubergine erbij en rijst. En een beetje een soort...
0: Hoe laat gaan we eten?
1: Nou, bel je aan om 5 of 6, dan staat het eten klaar.
0: Heerlijk, ja, lekker. Maar met aubergine, zo, maar dat is wel lekker, die combinatie. Ook.
1: Ja, ik heb een recept opgezocht. Nou, ik ga eens wat proberen. Mm-hmm. Dus soms moet je wat uitproberen. Om te kijken wat
0: dat is dan voor jou een lekker vooruitzicht. Leuk vooruitzicht, lekker vooruitzicht.
1: Ja, ik weet al dat ik helemaal zin in vanavond. Dat ik lekker ga eten. Ja, ik ben dan echt zo...
0: Ja, leuk is dat, ja. Koken. Nou, wel een goed idee. Ik ga eens even denken wat ik dan in mijn hoofd opge... Wat komt opborrelen, zeg maar. Heel niet goed. Borrelen, maar voor het eten vanavond. Leuk idee. En voor de rest gaan we er gewoon een leuke dag van maken. En diverse onderwerpen in Utrecht is wakker. En we hadden het net over wandelen. Dat is op zich leuk. Vooral als het beter weer is. Maar ik mag graag een stukje lopen, zeg maar. Wandelen, daar houden we ons de hele dag eigenlijk mee bezig, toch?
1: Ja, wat zijn mooie wandeltochten? Wandel je graag? En wat zijn jouw wandeltips? Nou, we horen graag jouw verhaal. Van de Santiago de Compostela tot een boswandeling om de hoek. Of lekker door de stad. Ja, we zijn benieuwd wat je doet graag qua wandelen of lopen of wat je leuk vindt. Want we hebben het daarover. Omdat we dus om 7:15 praten, zoals we net kort al even benoemden, met Melvin. En de Utrechtse Melvin is een ontwikkelaar van een speciale app voor stadswandelingen. Die zich dus volledig aanpassen op een thema wat jij leuk vindt. Dus wat je leuk vindt om te zien tijdens een wandeling. En dan kun je dan invoeren en dan AI berekent dan een soort perfecte wandeling voor wat je leuk vindt.
0: Oh, we hebben weer een positieve toepassing van kunstmatige intelligentie.
1: Precies. Dus. Oh. Het is gewoon, hoe helpen we de mens op een gelukzalige wandeling, zou ik het zo zeggen.
0: Ik kan me voorstellen, als je die app hebt... Dan maak je een leuke wandeling, dat voer je dan in... en een ander kan daar weer van profiteren. Is dat een beetje de achterliggende gedachte?
1: Ja, we zullen het hem even vragen zometeen. Ja. Maar het is wel een, inderdaad een gedachte daarachter. En inderdaad over kleine dingen waar je geluk uit kunt halen gesproken. Mm-hmm. Wandelen is ook wel zoiets voor mij persoonlijk dan... maar ik denk voor veel mensen ook wel.
0: Om je een beetje... Een beetje tot rust te komen? Of,
1: Juist, ja, ontspannen, frisse neus halen. Ja, lekker. Voordelen.
0: Ja. Goed, reageer maar.
1: Ja, wat zijn mooie wandelingen die je doet? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Wat staat er op de voorpagina's van de kranten? Dat gaan we hier zo meteen met de doeken doen. Eerst noem je...

0: spelen als je muziek van de Beach Boys hoort. En ik heb dat ook. Dan heb ik de neiging om de zwembroek uit de kast te gaan halen. Maar...
1: Nou, kijk maar uit eigenlijk. Vries
0: precies,
1: vast.
0: Dat bedoel ik maar. Zonnige muziek. Ja, we blijven het zonnig inzien. Op een dag als vandaag, deze woensdag. Hier bij Radio M Utrecht. Voor degenen die er net bij zijn gekomen, die hebben dat misschien gemist, maar hier zijn ze, de voorpagina's van de kranten. Even in de notendop wat de kranten op pagina 1 brengen. Begin ik even met de politieke onrust die er al een tijd is. De politieke kudde rond Starmer, de Engelse premier, dat staat onrustig te trappelen. Die kudde dus, zo schrijft NRC vanmorgen. Binnen Labour trekken steeds meer fractieleden hun steun voor Starmer in. Maar het gaat niet helemaal lekker, want ze zijn het oneens hoe het allemaal verder zou moeten. Ja, als je dan de neus niet dezelfde kant op krijgt, dan kun je zeggen, die Starmer die is niet oké, die moet weg. Maar dat gaat dan nog niet gebeuren, want dan moet je wel met een goed plan komen. Nou, daar moeten ze zich echt de komende tijd flink over gaan buigen.
1: Nou, gaan we naar de Telegraaf, die je pakken uit met na hek geen compensatie. Odido, topman, biedt klant wel excuses aan, maar dus geen compensatie. Ze weigeren een algemene schadevergoeding te betalen na de enorme hek eerder dit jaar, waarbij persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders op straat belanden. Dat zegt de topman tegen de krant, dus de Telegraaf. Ja, meer daarover in die krant. Ja, jongens, kijk uit, hè. Het was een enorme site en natuurlijk online gegaan met allemaal telefoonnummers.
0: Ja, hè?
1: En wie weet gaan de criminelen er wel mee aan de haal. Dus ik waarschuw, mens telt voor twee.
0: Ja.
1: Ja, en dan een grote foto van een Citroën SM. Hier, kijk.
0: Oh, dat is een hele oude, even kijken. Een
1: hele oude bak.
0: Ja, maar wel leuk. Wat is er mee?
1: Ja, dat is dus voor een auto van 54 jaar oud. Staat hij er opvallend netjes bij. Hij zat in een Johan Cruijff. Oh nee, dat is niet waar. De Citroën SM, waarin Johan Cruijff in de jaren 70 rondreed. Op de snelwegen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het exemplaar is nu pronkstuk van een expositie gewijd aan het iconische model. Dus daar kun je heen om te kijken.
0: Oh ja, dus het is een auto waar Johan in gereden heeft. Dus,
1: ja.
0: Dat heeft iemand gezien. Of online of wat dan ook, een fotootje. En die heeft dan die auto helemaal opgeknapt of zo, denk ik.
1: Ja, en die staat nu tentoongesteld. Dus misschien leuk als je denkt, nou, ik weet nog niet wat ik doe dit weekend. Of met hemelvaart. Je kan opzoeken waar je deze auto kunt zien.
0: Geinig. Ja. Dan naar de Volkskrant met een grappige foto. Een vrolijke foto van de ontmoeting tussen Donald Trump en de president van China.
1: Oh.
0: Maar dat is een foto van 2017, want toen ontmoeten ze elkaar. Xi en Trump staat erbij, onvoorspelbare krachtmeting. De Volkskrant, want ja, het gaat gebeuren. De Amerikaanse president arriveert vanavond in Beijing voor gesprekken met zijn Chinese collega Xi. Maar de ontvangst zal deze keer minder feestelijk zijn dan het vorige bezoek dus in 2017. Ja, en het koelige onthaal weerspiegelt de verslechterde relatie tussen de twee grootste economieën van de wereld. Hoe de top gaat verlopen hangt allemaal af van wat er in Trumps hoofd omgaat, zo schrijft de Volkskrant. En dat zul je toch wel een klein beetje herkennen, denk ik.
1: Ja, ik weet precies hoe dat gezicht er dan uitziet ook. Ja, och.
0: En, wat heb je nog meer?
1: Gaan we doen naar het AD Utrecht Nieuwsblad. Die een groot verhaal over 170 miljoen onbetaalde studieschuld. Oud-studenten zijn onbereikbaar. In de staat loopt 170 miljoen euro mis door tienduizenden oud-studenten die in het buitenland wonen en hun schuld niet terugbetalen. Het kabinet zint op maatregelen. En lang niet iedereen met een fikse schuld zal zich met opzet verschuilen in een ander land, luidt het stuk. Maar ja, het is wel een probleem, want het wordt niet betaald. En dan wordt het achterstallig en dan gaat het kabinet waarschijnlijk maatregelen nemen.
0: Ja.
1: Ja, en dan een groot verhaal over Lenny Koer, de zangeres die overigens ook te gast was in Aan Tafel recentelijk. In Nederland worden Joden niet beschermd, is haar statement. Door toenemend antisemitisme vertrekt de zangeres voorgoed naar Israël. Meer daarover in het AD.
0: En Trouw, ik ga eerst een vraag bij jou neerleggen. Jij leest graag, denk ik.
1: Jazeker.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Maar weet je dat bijvoorbeeld Andries BV elke dag 10 boeken schrijft?
1: Oh.
0: Dat lees je nergens, zo komt Trouw vanmorgen. Het is dat Zuid-Hollandse bedrijf dat biedt ruim 1000 intussen door kunstmatige intelligentie geschreven boektitels aan. Bijna alle verkoopplatforms verzwegen die AI inbreng.
1: Wow.
0: Dus ja, is dat dan erg? Het ligt er aan wat voor soort boeken het zijn, denk ik dat.
1: Mag dit zomaar? Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ik denk het wel. Ik denk dat we daar nog steeds geen goede regels voor hebben.
1: Wie is dan de schrijver?
0: Ja.
1: AI. Oh my
0: god. Ja. Andries BV.
1: Gaat het heen?
0: Het is wat, hè?
1: Ja. Oh,
0: Trouw brengt dat grote verhaal op de voorpagina. Dat kun je dan wel lezen.
1: Ja, ik ben nieuwsgierig. Ik ga het zo meteen even lezen, hoor. Maar dan niet met mezelf gewoon, hè, zonder AI.
0: Dat snap ik. Dit is Utrecht is wakker met Lionel.

0: Savage in All Night Long. Ja, daar kan ik het wel heel kort even over hebben, maar dan begin ik toch even over iets anders. Eerst. Vandaag passeren vele buien, overdag dus in Midden-Nederland. En het zijn stevige exemplaren met kans op onweer, hagel ook erbij. En een maximumtemperatuur van een graad of, ja, 12, 13. Meer kunnen we er niet van maken, laat Margot Ribberink al even weten. We spreken haar uitgebreid in Utrecht Zwakker zo meteen om 6:50. Oh ja, vanavond en ook vannacht valt er nog een enkele bui. En de afkoeling gaat er komen naar een graad of 5.
1: Utrecht is wakker met Bob van

0: Marilyn Monroe bezongen in Norma Jean, Who Wants to Be a Movie Star? Want dat was natuurlijk haar eigen naam, Norma Jean. Cunningham in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Komt geregeld voorbij, vonden we leuk om hem vandaag nog een keertje te laten horen. Over horen gesproken, luister goed, hier is de stem van... Wie is dit?
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat weten wij natuurlijk wel.
1: Oh ja, in ieder geval,
0: is het de kunstmatige, intelligente Robert-Jan Boy? Dat laatste wel intelligent, maar Robert-Jan, goedemorgen. Goed dat je er bent. Ja, live and kicking, zeg maar. Jij gaat voor Utrecht eens wakker weer op pad vandaag, zoals elke dag. Met de microfoon, met de reporterset, zoals dat vroeger heette. En waar ga je vandaag naartoe? En
1: Amersfoort. Wat is Amersfoort.
0: Amersfoort, de Keistad.
1: Fietswerkplaats, een soort fietsrecycling. Mm-hmm. Ik zat er even over na te denken over dat woord fietsrecycling. Daar zit het woord fiets al in, dat is eigenlijk wel mooi. Ze knappen fietsen op die anders naar de kraak zouden gaan. Niet meer zouden fietsen, zeg maar. Die worden gebracht door diverse mensen die hun fiets kwijt willen. Mm-hmm. En dat doen ze nu al een tijdje, neem ik aan. Want de 11.000ste fiets is inmiddels ingeleverd.
2: Zo heen.
1: Opgeknapt en weer onderweg. Vandaag... komt burgemeester Bolsjes om de boel feestelijk bezoek te brengen, zeg maar.
0: Die komt de fiets uitkiezen.
1: Ja, die 11.000ste fiets was een feestje waard, kennelijk. Het is klein begonnen. Het zijn geen elektrische fietsen, dus de originele fiets zouden we kunnen zeggen. Mm-hmm. En er zit een ideeel gedachte achter, een maatschappelijke gedachte. Ze gaan ook onder meer naar Tanzania, heb ik begrepen.
0: Oh, ze blijven niet in Nederland, die fietsen.
1: Dus hoe dat precies zit, gaan we allemaal vragen. Ja. In ieder geval, fietsen die eigenlijk zouden worden afgeschaft, worden weer gebruikt.
0: Ja, want niet iedereen is even handig. Ik denk nog steeds dat ik nu nog maar één fiets in de schuur heb staan. Waarvan alles al mankeert. Je kunt er niet meer op fietsen, zeg maar. Die staat echt al 10 jaar te... verstoffen is niet
1: dat zou een fiets kunnen zijn, bijvoorbeeld.
0: Maar dat is een fiets, denk ik, want ik ga er niks mee doen.
1: Nee.
0: Dan kan ik hem wel naar de kringloop brengen, heb ik gezien. Want als ik daar wel eens kom, dan zie ik dat ze ook een hele fietsenmakersafdeling
1: hebben. Dat
0: hebben
1: ze daar ook, inderdaad.
0: Dus dat is wel handig, inderdaad. Ik weet
1: niet hoe ver dat gaat. Ik ga natuurlijk vragen, wat soort reparaties met name voorkomen, natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Dus, maar goed, we gaan het allemaal eventjes bekijken zometeen. Dus in ieder geval, kijken. Oké. Okay. Voordat ik het verkocht. Dus kun je toch voor een mindere prijs, een lagere prijs, kun je zo'n fiets aanschaffen.
2: Ja, dat vind ik ook mooi.
0: Want als je sowieso een fiets wil kopen...
1: Als je tegenwoordig een nieuwe fiets... Nou, het is echt...
2: Ik vind het heel duur, hoor. Nou, ik heb laatst nog gekeken. Ik schrok ervan.
0: Ja,
2: dat zijn euro of zo, zeker.
1: Vele honderden euro's, inderdaad.
0: Ja.
1: En deze zijn niet elektrisch, ook dat is mooi. Want er rijden eigenlijk natuurlijk veel te veel elektrische fietsen rond. Laten we eerlijk zijn. Spierkracht is hard nodig voor de gezondheid.
0: Zo.
1: Doe het gewoon op eigen kracht.
0: Zo.
1: Laat je benen gewoon spreken. Als jij inderdaad zwakker bent van lijf verleden,
0: dan moet je het wel
1: dan
0: doen.
1: Elektrisch.
0: Ja, ja, jonge
1: mensen,
0: niet.
1: Kom op, zeg. De deur uit. Over die vreet het stroom.
0: Ja?
1: Nee.
0: Kijk.
1: Wij komen op voor de echte mooie fiets.
0: Op eigen kracht ergens komen met de fiets.
1: Als je in zo'n fietshouding zit en niet in zo'n poephouding. Kijk nou hoe die fietsen tegenwoordig. Er is onderuit gezakt zoals zo'n fietsje.
2: Op een fatbike is
1: dat. Die fatbikes hebben we het helemaal niet over natuurlijk.
2: Ja, dat zijn ook nog
1: echt jongens in zo'n... tegen de wind in duwhouding, weet je wel.
2: Fanatieke man is.
1: Ja, heel goed.
0: Vooral op de stalen ros mag je graag zitten, weet ik. Dus
1: precies.
0: Jij bent echt wel een fietser bij uitstek.
1: Dat zou je wel
0: we kunnen daar uren over praten.
1: Jij gaat er op locatie doen.
0: Ik ga er vandoor.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Hoe de liefde gaat van René Vroger en Waylon.
5: Liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
3: De Nationale Nieuwe.
4: Bij Radio M Utrecht.

0: M.E. King en Stand By Me. Even de grote successen van deze band. Kwart voor zeven inmiddels geworden. Utrecht is wakker, Radio M. Utrecht. Kijk even naar de website die wij hebben. Dat is een bepaalde inlog. Ik geef even een kijkje in de keuken van de AWB. Het rijdt heel goed door in Midden-Nederland. Ben nog even gaan checken. Her en der wel wat drukker, zie ik op de digitale kaarten. Maar het zijn nog geen files. En dat is eigenlijk alleen maar mooi om te vermelden. Ook, ja, dat is nieuws, zeg maar, hier bij Radio M Utrecht.
1: Geen files. Nou, dat is toch wel lekker.
0: Zeker. Maar gewoon Ribbering, zometeen het weer voor Midden Nederland. Over lekker gesproken, laten we het hopen. Ik heb al wat gezegd over het weer. Schijnt morgenochtend wel nog wat regenachtig te zijn. Kom ik ergens tegen. Morgenmiddag toch wat droger.
1: Oh, dat scheelt. Nou, dan kunnen we misschien nog wel de deur uit.
0: Toch een wandelingetje maken of fietsen.
1: Nou, bijvoorbeeld.
0: In welke houding ga je nou zitten op de fiets?
1: Laten we Robert Jan maar niet vragen.
0: Dat is Chris Ria.

0: Sophia, I can hear your heartbeat. Utrecht is wakker, het is 7:11 geworden. Nou, daar hebben we zin in. Zo zin in een lekkere dag. We moeten ook wel niet te veel klagen. We hebben vanmorgen gezegd, Margot, goedemorgen by the way.
1: Goedemorgen.
0: Dat wij de lichtpuntjes moeten vinden om een dag als het minder weer is... of als je een bepaalde tegenslag hebt gehad... om toch proberen een lichtpuntje te vinden.
1: En dat gaan we altijd.
0: En gaan we misschien in het weerbericht wel horen van jou. Zit er ergens de komende dagen een echt lichtpunt?
1: Er zitten altijd lichtpuntjes in de dag. En ik probeer altijd ook het mooie van het weer natuurlijk naar boven te brengen. Dus we starten met dit moment, want het is droog in onze provincie. De zon is prachtig opgekomen. Het is lekker fris in Kamerik bij Piet van der Mel. Was het 5 graden, nu 7 graden. Met een zwak windje uit een zuidwestelijke richting. Dus wat dat betreft ziet het er in onze provincie op dit moment puik uit. Maar gaan we eventjes uitzoomen. Dan zien we de eerste buien al over de noordelijke provincies trekken. Mm-hmm. Met onweer ook daarbij. Dus dan heb ik het over de Waddeneilanden, Friesland, Groningen, Overijssel, Flevoland. Maar wij starten deze dag hartstikke mooi met die zon ook daarbij. Als we naar het westen kijken op de Noordzee, daar liggen ze klaar, de buien. En volgens de modellen kunnen ook wij die buien weer ontvangen. Tussen 9 en 10 komen de eerste. En dat zijn echt weer stevige buien vandaag, moet ik zeggen. Want de lucht hoog in de atmosfeer is hartstikke koud. Mm-hmm. En hoe groter het verschil tussen de grondtemperatuur en de lucht hoog in de atmosfeer, hoe actiever die buien zijn. En wat zijn dan actieve buien? Nou, buien die in korte tijd veel regen kunnen geven. Kleine korrelhagel kan erbij zitten. Een onweersklap is niet uitgesloten. En als je zo'n donkere lucht op je af ziet komen, dan kan het ook even flink gaan waaien. En bij dit alles zal het natuurlijk hartstikke fris blijven, zeg maar, guur, met temperaturen die net als gisteren onder de 13 graden blijven steken. Dus het is een beetje wisselend.
0: Ja.
1: En dan toch even wat positief. Het is vandaag, net zoals gisteren, regenbogenweer.
0: Oh, het is mij niet opgevallen. Maar jij ongetwijfeld hebt dat wel gezien.
1: Ja, als je zon hebt en je hebt buien, dan moet je natuurlijk in de goede richting kijken. Hè? Met je rug tegen de zon in. Naar een prachtige regenbui. En dan zou je vandaag een grote kans kunnen hebben dat je ze weer kunt zien. Regenbogen.
0: Over lichtpuntjes gesproken, altijd prachtig om te zien natuurlijk. Hè?
2: Ja, pot met goud erbij. Oh nee.
1: Zeker, ja. Altijd zoeken, hè.
0: Zou iemand het ooit gevonden hebben? En aan welke kant van de regenboog dan? Links of rechts?
1: Ja, daar moet ik eventjes opzoeken.
2: Zal ik eens even dat weet ik niet, hoor.
1: Ja, precies, altijd hoe dat is.
0: Potje goud erbij en je gaat niet meer werken, denk ik.
2: Nou, heerlijk. Nee. Kom maar door met dat gaaf. Oh nee, kan ik eindelijk weer tanken. Nee.
0: Goed. Voor de mensen die morgen willen gaan wandelen... want daar gaan we het volgende uur uitgebreid over praten... met een wandel-app die er is. Maar met name door de binnenstad, volgens mij. De ochtend nog buiig, in de middag ziet het er droger uit, denk ik dan dus.
1: Droger, ja. Ik zeg niet dat het kurkdroog wordt... maar er is wel een verschil, hè, tussen de ochtend. Sowieso zijn de buien minder actief morgen.
0: Ja.
1: Maar morgenochtend is het inderdaad nog behoorlijk buiig. Morgenmiddag worden de drogere perioden langer. Komt de zon er ook bij... die temperatuur die blijft ook morgen behoorlijk laag. 18 graden is de norm voor deze tijd van het jaar. En morgen blijven we steken bij 12 graden. Dus het is een uitgesproken koele meiweek. Juist tijdens de ijsheiligenperiode.
0: Ja.
1: En daar valt dus ook de hemelvaartsdag onder, helaas.
0: De dag van
1: jasje aan.
0: Ja, precies. Hey, Margot, we spreken elkaar volgend uur.
1: Ja.
0: Vanaf ongeveer 10:50. Tot zometeen.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Dorold Negens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
1: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
3: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
4: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
5: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. Wij willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
1: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: 7:02 en een beetje. Goedemorgen. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht inmiddels binnengekomen. Maar hij Drent, die druk aan de voorbereiding bezig was van het regionale nieuws hier bij Radio M Utrecht. Het uitgebreide bulletin van 7:30. Goedemorgen, Marije.
7: Goedemorgen.
6: En nu even in het korte nieuws uit de regio.
7: De TBS-maatregel van de man die veroordeeld is voor de moord op de Utrechtse studenten Nadia van der Ven in 2002 moet stoppen. Dat zeiden zowel een TBS-deskundige als de reclassering gisteren tijdens een zitting in de rechtbank. Het Openbaar Ministerie wil juist verlenging omdat de man nooit duidelijk heeft gemaakt waarom hij de studenten destijds heeft vermoord. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Alhoewel de makers van onderwijsplatform Canvas een deal hebben gesloten met de hackers die het systeem vorige week binnendrongen, kunnen studenten en docenten van de Hogeschool Utrecht vandaag nog niet inloggen op het onderwijsplatform. De hogeschool meldt dat het platform nog sowieso tot en met vandaag offline is. Hackers wisten het systeem vorige week binnen te dringen en onder meer studentnummers en cijfers te stelen van studenten wereldwijd. En gisteravond was de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival, hoorden we net natuurlijk ook bij de NOS. Daar was de afgelopen tijd veel om te doen. Ons land doet niet mee vanwege de deelname van Israël. Fans hebben er gemengde gevoelens bij. Ben ik ook gisteravond in Café Kalf in Utrecht. Meer hierover om 7:30.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
6: Radio M Utrecht. En gelijk niet op de fiets, maar je gaat het wel over fietsen hebben. Naar Robert-Jan Boy. Goedemorgen, Robert-Jan.
9: Ja, goedemorgen. Onderweg naar Amersfoort, naar de fietswerkplaats. Die afgedankte fietsen, zeg maar, een tweede leven geeft. Er zijn nu zo'n 11.000 fietsen ingeleverd en die worden onder handen genomen. Ja, dat is een feestje waard. De burgemeester komt op bezoek. Kortom, we willen eens even kijken wat daar nou precies gebeurt.
6: Ja, de fiets, wat zei je, fabriek?
9: De fietswerkplaats.
6: Werkplaats. Oké, ja, ja. Nou, we zijn zeer benieuwd naar dit verhaal. Horen we je uitgebreid na 7:30 in Utrecht is wakker. Tot zo, Robert-Jan. Klein stukje rijden nog, neem ik aan, hè?
9: 28 inderdaad, naar okay. Amersfoort. Oh, maar en dan gaan wij de binnenstad in. Welk bedrijventerrein zal het wel zijn.
6: Oké, okay. Mooi op tijd straks om in Utrecht te zwakken je zegje te doen vanuit deze fietsoplapplaats, zeg ik dan maar. Ik ben heel benieuwd. We hebben het over fietsen in dit uur, we hebben het ook over wandelen.
7: Ja, we spreken zo meteen om 6:15 de Utrechtse Melvin. Hij bouwde zelf een eigen slimme wandel-app die precies uitrekent op basis van jouw wensen wat voor mooie wandelingen je kunt maken.
6: Nou, vind je het leuk om te wandelen? Kun je ook nog in onze omgeving begeven, zeg maar. Door even te reageren over wandelen, hè?
7: Zeker, ja. Wij willen weten wat jouw mooie wandeltochten zijn. Ja, wandel je graag en wat zijn je tips daarvoor? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.

0: Michael Bublé met de M van Radio M Utrecht erbij. Everything. Het is 14 minuten voor 19:30 inmiddels geworden. Hoog tijd om eens even lekker te gaan wandelen, dachten wij zo.
1: Ja, geen vaste toeristische route meer, maar een wandeling precies afgestemd op wat jij mooi vindt. Dat is het idee achter de app Slenter. Daarmee krijg je wandelroutes door Utrecht binnen, specifiek afgestemd op jouw wensen. Ja, of dat nou natuur is, of architectuur, horeca, kun je zelf bepalen. Ja, is dit het wandelen van de toekomst? Daar spreken we de Utrechtse Melvin Broen over, ontwikkelaar van de app. Goedemorgen, Melvin.
2: Goedemorgen.
1: Hey, hoe is het idee voor Slenter ontstaan? Was er een moment waarop je dacht, dit mist echt in Utrecht?
2: Nou, ik ben zelf weer in Utrecht gaan wonen. Ik heb hier al heel erg lang gewoond en daarna jarenlang in Amsterdam. En ik kwam hier weer wonen en ik liep door de stad en ik dacht, ja, goh, dit is toch veel veranderd, maar ook weer veel hetzelfde gebleven. En waar moet ik nou eigenlijk zijn? En toen stond er eigenlijk dat idee voor een app waarbij je hoogtepunten langs een wandelroute krijgt. Die eigenlijk afgestemd zijn op wat je zou willen zien. Want ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen wensen. Maar misschien wil je wel winkelen of wil je door een groene omgeving of wil je juist met je kinderen op pad. En het leek me handig om te kunnen afstemmen hoe goed je de stad kent.
1: Ja.
2: Want ik ken natuurlijk Utrecht eigenlijk best wel goed. Maar misschien zijn er ook wel weer nieuwe dingen. Maar je kan je ook voorstellen dat mensen daar voor het eerst een dagje naar Utrecht gaan. En dan wil je misschien wat meer de hoogtepunten zien. Dus zo is eigenlijk het idee ontstaan om voor een app op maat.
1: Ja, dus je ging weer in Utrecht wonen en je dacht, ik wil de stad weer even een beetje opnieuw analyseren of opnieuw leren kennen als het ware.
2: Ja, precies. Ja.
0: Maar dat heb jij ingegeven dan, die gegevens? Of is dat ook door AI gegenereerd allemaal? Want ik kan me voorstellen, als je niet uit Utrecht kwam, dat jij dit niet kunt ontwikkelen, zo'n app.
2: Nee, precies. Het is beide eigenlijk. Het is, in eerste instantie gaat hij door Google Places heen. Dus dat is eigenlijk Google Maps. Dus dan kijkt hij naar recensies van mensen. En ook hoe vaak mensen er komen. Dus dan kan je goed filteren van, nou, zijn plekken nou heel erg vaak bezocht of zijn het wat meer hidden gems. En dan gaat de AI er nog een keer doorheen en die maakt een selectie op wat de AI denkt dat nieuwe plekken zijn. Of denkt van, nou, daar zijn laatst veel recensies op gekomen. Maar de AI kijkt bijvoorbeeld ook naar je eigen wandelgeschiedenis. Dus als je meerdere wandelingen hebt gemaakt en je hebt vaak gezegd, nou, ik vond deze wandeling leuk of ik vond dit hoogtepunt erg leuk. Dan leert de AI daar weer van en weet, nou ja, jij bent wat vaker geïnteresseerd in dat soort plekken. Dus dan raad ik dat wat vaker aan.
1: Ja, precies. En is jouw mening dan er ook nog in meegenomen in dat proces?
2: Nee. Nee, mijn mening zit er niet in. Je wordt altijd een route op maat gemaakt. En ik cureer niet. Ik kan me zo voorstellen dat mocht de app groter worden, dat het leuk is om ook wat gecureerde routes van mensen bijvoorbeeld te hebben. Hè? Mensen die ook de stad goed kennen. Maar dat is op dit moment nog niet zo.
0: Maar dat kan wel in de toekomst, dat je zeg maar de inbreng van de mens zeg maar dan ook wel in kunt in verwerken in die nieuwe app?
2: Ja hoor, dat is geen probleem. Het is op dit moment gewoon niet zo. Maar ik kan me zo voorstellen dat er nieuwe functies komen en dan kan het gewoon erbij gebouwd worden.
1: Ja, is het niet zo, zeg maar, op dit moment heb je ook wandelingen met stadsgidsen, bijvoorbeeld in Utrecht stad. Dat een gids die rondleidt door de stad met verhalen over de historie en de geschiedenis van de stad. Ja, kunnen ze er altijd nog voor terecht? Is dat ook iets wat in de app nog te verkrijgen is? Of...
2: Op dit moment niet. Ik denk dat een persoonlijke tour is natuurlijk een ervaring op zich. Maar dat is natuurlijk wel iets wat je moet gaan plannen of wat je moet gaan regelen. Dus dat is natuurlijk een hele unieke ervaring. En dit, ja, met de app kan je meteen een route laten maken. Dus je bent wat sneller gereed om te gaan wandelen. Ik kan me wel zo voorstellen dat ik later misschien iets van een audiotour of zo erin zou kunnen verwerken. Of in ieder geval dat je instructies krijgt in je oortjes waar je naartoe moet lopen. Want het is ook weer niet de bedoeling dat je het op je telefoon zit natuurlijk.
1: Ja.
2: Het is juist bedoeld om lekker te gaan wandelen en lekker naar buiten te gaan. Maar goed, dat zijn functies die ik eventueel nog later erbij. Ik wil nu zo snel mogelijk eigenlijk dat de app er was. En dat mensen hem ook vooral kunnen uitproberen. Want ja, ik kan natuurlijk wel zelf een leuk idee hebben.
1: Ja.
2: Maar de ervaring is altijd toch wel dat je even moet weten van hoe vinden de mensen het eigenlijk. En wat vinden ze het eigenlijk wel leuk om te gebruiken. Dus vandaar dat ik daar eerst eigenlijk heel erg benieuwd naar ben.
1: Ja, Hemelvaart staat voor de deur. Morgen zijn velen een dagje vrij. Wat vind jij de mooiste wandelroute door Utrechtstad?
2: Nou, de mooiste, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ik ben zelf weer gaan wonen aan het Merwedekanaal. Ik woon in de wijk Nieuwe Defensie. En dat is toch wel een leuk stukje stad, wat misschien mensen niet heel goed kennen. Dan begin je eigenlijk bij de Veilinghavenkade. Wat een erg mooie plek is met allemaal oude historische boten. En als je dan loopt richting Oog en Al, dan kom je langs de Munt en richting Strand Oog en Al. Dan heb je eigenlijk al een heel mooi, ja, heel mooi stuk. Ja, je loopt niet echt door de stad, uh-huh, maar wel een stuk Utrecht wat groen is met ook wat horeca langs de weg.
0: Ja, nou Melvin, richten we ons op Utrecht, want daar vragen we ook naar. En daar woon je zelf ook natuurlijk. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat iemand nu heel enthousiast geworden is. Zegt, hey, ik woon in Amersfoort bijvoorbeeld. Of in een andere gemeente in de provincie Utrecht. Kan diegene ook met jouw hulp een app ontwikkelen?
2: Nou, hij doet het zelfs ook in andere steden.
0: Vertel.
2: Kijk, ik heb me nu erg gericht op Utrecht, omdat ik daar woon en de stad goed ken. Maar je kan zelf een adres opgeven. Dus je kan je startlocatie opgeven. Dus bijvoorbeeld een adres of gewoon Amersfoort vanaf het station. En dan doet hij het ook.
0: Want die gegevens die zijn er al of die worden nog door AI gegenereerd dan?
2: Ja, precies. Want die zijn er al. Omdat natuurlijk als je op Google Maps kijkt in Amersfoort of recensies bekijkt, dan bestaan die al. Yes. Dus daar maak je gewoon koppeling mee. Dus in principe kan iedereen hem overal testen en proberen. En ik probeer hem. Ik heb het tot nu toe zelf in Utrecht geprobeerd.
0: Ja.
2: Maar iedereen staat vrij natuurlijk om ook in Amersfoort te proberen.
0: Ja, heel kort, zit er nog een soort van verdienmodel aan voor jou? Of
2: op dit moment nog niet. Het is nu gewoon een gratis app.
0: Dat is je bedoeling ook om het zo te houden? Of omdat, want er gaat best wel veel werk in zitten namelijk.
2: Ja, nou goed, dat was gewoon mijn investering. Ik vond het gewoon heel erg leuk om te doen.
0: Toch.
2: Dus dat vind ik niet erg. Alleen het is wel zo, mocht het nou heel veel gebruikers komen, dan gaat het mij wel geld kosten. Want de AI en
0: Google,
2: dat kost mij geld. Dus dan zou er bijvoorbeeld een betaald... Kijk, er zal altijd een gratis versie blijven, maar ik kan me voorstellen dat er misschien een pro-versie komt of zo. Een betaalde versie waar je extra functies krijgt of zo. Dus maar dat is voor later. Voor dit moment is die gewoon gratis en voor iedereen beschikbaar.
1: Nou, leuk om te weten. Melvin Broen, dankjewel voor je toelichting over de wandel-app Slender.
2: Ja, dankjewel.

0: vandaag in bureau Hengeveld.
1: Goed bewakingsbeeld van een man die een gezin de stuip op het lijf jaagt door 's nachts een explosief te laten ontploffen bij hun woning. Ook beeld van een man die een andere man mishandelt in Hartje, Utrecht. Het slachtoffer raakte flink gewond. Hij brak onder meer zijn arm. En we gaan het ook hebben over een bijzondere winkeldiefstal. 3 meiden stelen een winkelkar vol boodschappen uit een supermarkt.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: Idaho. Een van de grote hits van Anita Meijer. Bijna 19:30 is het geworden. Dit is Radio M Utrecht. Nu het regionieuws van Radio M Utrecht door Marije Drent. En het begint met een man die veroordeeld is voor de moord op de Utrechtse studenten Nadia van de Ven. En dat was in het jaar 2002.
1: Ja, de TBS-maatregel van Pascal F. moet stoppen, vinden deskundigen. Dit zeiden een medewerker van de reclassering en een TBS-deskundige gisteren tijdens een zitting in de rechtbank. Het Openbaar Ministerie wil juist verlenging, omdat F. nooit duidelijk heeft gemaakt waarom hij de studenten destijds heeft vermoord. F. woont nu zelfstandig in Almere en werkt in een magazijn. Hij wil verder met zijn leven en op vakantie naar het buitenland. De reclassering ziet geen risico's meer, maar het Openbaar Ministerie twijfelt aan de effectiviteit van de behandeling. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Studenten en docenten van de Hogeschool Utrecht kunnen nog altijd geen gebruik maken van een onderwijsplatform Canvas. De instelling zegt dat het platform nog sowieso tot en met vandaag offline is. Gisteren werd bekend dat de makers van Canvas een akkoord hebben gesloten met de hackers die het bedrijf waren binnengedrongen. Die beloofden daarna de gestolen gegevens terug te geven. Of er losgeld is betaald is niet bekend. Hackers wisten het systeem vorige week binnen te dringen en onder meer studentnummers en cijfers te stelen van studenten wereldwijd. En dus ook de Hogeschool Utrecht was daar de dupe van. Eerder wist die groep Odido te hacken. De politie heeft gisteren urenlang gezocht naar een 72-jarige man in Vianen. Inmiddels is hij weer terecht. De man werd gisterochtend voor het laatst gezien in de wijk De Hagen. Gisteravond meldde de politie dat hij in goede gezondheid was aangetroffen. De politie meldt niet onder welke omstandigheden de man vermist was geraakt. En gisteravond was de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Er was de afgelopen maanden veel om te doen. Vanwege de deelname van Israël is Nederland er dit jaar niet bij. Fans hebben er gemengde gevoelens bij. In queercafé Kalf in het centrum van Utrecht gingen sommigen wel kijken, maar een feest zoals normaal gesproken is, werd het niet.
2: Lekker aan de borrel, maar geen interesse dit jaar.
3: Nee, er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken, volgens mij.
2: Kijken jullie altijd samen?
3: Nee, dit is een eerste date.
2: Gaan jullie expres weg nu?
4: Ja.
2: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
4: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. Wij willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
2: Ja.
1: Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Tot zover, meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer, in Utrecht is het hier nog mooi, maar er vallen stevige buien vandaag met kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 12 of 13 graden. Vanavond en vannacht valt nog een enkele bui, dan koelt het af naar een graad of 5.
0: Mooi, dankjewel voor het nieuws en meer over het weer zometeen trouwens van Margot Ribberink. In Utrecht is wakker, nu verkeersinformatie van de AWB. Treft 2 meldingen, A1 te beginnen, Apeldoorn in Amsterdam. Stroehoevelaken, je doet 10 minuten langer over je reis. En in elk geval een minuut of 5 heb je langere reistijd nodig op de A27. Als je komt vanuit Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond.
5: Utrecht is wakker met Bob

0: Suzanne en Freek halverwege. We gaan het hebben over fietsrecycling. Dat doen ze namelijk bij de fietswerkplaats in Amersfoort. En dat gebeurt bepaald niet kleinschalig, hebben we al begrepen. Intussen zijn er al zo'n 11.000 fietsen ingeleverd. En dus komt vandaag burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort persoonlijk polshoog te nemen. Wij zijn er alvast even mee. Verslaggever Robert-Jan Boy, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jongen, wat een fietsen. Maar als je een belconcert wil geven, Bob, je begon er net mee, dan kan dat volop hier. Even kijken waar ik nou weer een bel zie. Oh, die doet het niet. Ja, het is hier bedrijventerrein, de bedrijfshal. En Ronald van Dam, de mécanicien, is druk bezig met het verplaatsen van fietsen. Ze zijn hier buiten opgesteld. Waar gaat deze nou weer naartoe?
2: Deze gaat zometeen weer naar een volgend iemand die er weer lang plezier van heeft.
1: Ik kwam een meneer.
2: Ja, die rijdt voor de ANWB. Dus ja, mensen kunnen zich aanmelden dat ze fietsen hebben waar ze vanaf willen. En die komt dan bij ons, die haalt hij op en die komt hij bij ons afleveren.
1: Dus er werden ze zomaar eens of 10
2: fietsen
1: gedoneerd.
2: Ja.
1: Gedoneerd. Ja. Nou ja, ik weet wat dit voor exemplaar is. Ik zie dikke mountainbike.
2: Ja, dat is een mooie mountainbike, een mooie trek.
1: Ziet er nog goed uit op zich?
2: Die gaan we weer helemaal uit elkaar halen en opnieuw opbouwen. En dan krijgt hij weer een nieuwe eigenaar.
1: Is dat nou nodig? Want hij is toch, als hij er zo goed uitziet.
2: Ja, wel garantie en we willen gewoon dat hij veilig de weg op gaat. Dus dat is wel een van de belangrijke dingen, ja.
1: En zo staan die er al 10 tientallen fietsen buiten.
2: Ja, er staan er genoeg. Ja. Ik denk zeker een 200 fietsen nu op dit moment. Ja.
1: Hier een hele afdeling kinderfietsjes. En dan ga je hier naar binnen toe. En dan, ja, dan zie je het veelvoud.
2: Dan kom je in de fietsenwal.
1: Een woud.
2: Ja, een grote oerwoud. Nee, ik heb 160 fietsen over het algemeen op voorraad. Mensen kiezen daar dan een fiets uit. En dan duurt het ongeveer een week, twee weken voordat zo'n fiets klaar is. En dan kunnen ze hem ophalen.
1: Want een aantal fietsen in de touwen.
2: Ja, ik heb 7 werkplekken. 7 mensen die tegelijk kunnen werken.
1: Ja.
2: Dus van verschillende afkomsten, verschillende... sommigen komen via arbeidsintegratie. Komen ze bij ons kijken of ze weer terug...
1: Het leuke is dat er echt oude modellen ook tussen zitten. Naar boven, er ook een bovenste verdieping.
2: Ja, ik heb 160 fietsen boven, een hele oude.
1: Dat je denkt, van, nou, dit is 50, 60 jaar oud, zeg maar. Met echt van die stalen frames en zo.
2: Ja, klopt. Ik heb er nu een bij tafel staan. Ik denk dat die van 76 is. Volgens de NAV kunnen we dat zien.
1: Ja.
2: En ziet er nog eigenlijk nieuw uit. Of die net zo gekocht is. Dus een hele mooie fiets.
1: Kortom, het is allemaal tweedehands. Hier wordt ingeleverd. Normaal gesproken zou het naar de kraak gaan. Of mensen,
2: mensen willen het naar de stort brengen.
1: Ja.
2: En wij hebben gezegd, dat willen we niet. Dus wij willen die fietsen hebben. Kijken wat we kunnen gebruiken. Kan de fiets de weg op, dan doen we dat.
1: Ja.
2: Kan die niet de weg op, halen we alles eraf wat we kunnen gebruiken. En daar bouwen we weer andere fietsen mee op. Dus een soort recycling van spullen.
1: De 11.000ste fiets is daar.
2: Ja, helemaal.
1: Vandaag wordt het uitgebreid.
2: Ja, via de burgemeester komt dus
1: het goed te zijn.
2: En dan voor 11.000 fietsen die wij van de stad Amersfoort hebben gekregen. Want het is grotendeels alleen inwoners van Amersfoort.
1: Ja, en hoe groot is nou het feest vandaag?
2: Ja, groot, met gebak. En ik denk dat er nog wel meer dingen gaan gebeuren. Dat weet ik niet precies.
1: Want hoe meer fietsen, hoe beter. Anders zouden ze gebruikt worden.
2: Het is zonde.
1: Ja.
2: Het is echt zonde wat mensen weg willen gooien. En nu kunnen ze weer iemand anders blij maken. Dus ze komen weer goed terecht. En dat is het belangrijkste, denk ik.
1: Voor een zacht prijsje?
2: Ja voor een leuke prijs. En met
1: hoe leuk? Hoe zacht?
2: Ja, vanaf 140 denk ik tot en met 240. Afhankelijk een beetje van het model. Maar we hebben vaste prijzen, dus het is gewoon standaard allemaal. Dus,
1: Nou, we gaan zo meteen. Er zit ook nog een ideeel achtergrond zit eraan vast. Hè? Dus een maatschappelijke functie. De missie eigenlijk zit bij de fietswerkplaats. Daar gaan we het zo meteen verder over hebben.
2: Ja.
1: Ja, toch? Ik spits het hoofd.
2: Ja, ja,
1: je
2: klopt.
1: Hoofd een beetje heen.
2: Ja,
1: weer.
2: Ja, ik zit even te denken. Ja, soms moet ik even, ja, nee, ik
1: soms
2: denk wel
1: even
2: dat
1: denken.
2: Het,
1: ja.
2: Het is wel zo, ja.
1: Fietsen en nog eens fietsen. Oh, die bel doet het niet.

0: ook enige hit voor deze zanger. F.R. David, daarna had hij er namelijk helemaal geen zin meer in om muziek te maken. Het is hetzelfde als Margot Ribberink één weerbericht doet. Dan denk ik, nou, hierna stop ik er gewoon mee. Ik heb er gewoon geen zin in.
1: Nou, dat kan niet hoor. Nee, ik heb altijd zin in het weer, Bob. Ja, ik weet het niet hoor, maar het verveelt nooit. Nee, je kunt mij gewoon 's nachts wakker maken.
0: Gaan en we dan, doen, dan... gaan we doen een keer. We bellen je een keertje. Vannacht gaan we je bellen. Uurtje half. Nee, ik zeg het niet wanneer, maar laat je verrassen.
1: Nee.
2: Hou je ook van sterren kijken, Margot?
1: Nou, ik hou niet van sterren kijken. Ik hou wel van slapen. Maar wat betreft het weer, ben ik er denk ik 's nachts ook mee bezig. Zo onbewust.
0: Ja, is dat zo?
1: Ik denk van, ja. Ik denk dat als je mij 's nachts opbelt, dat ik zo binnen 5 minuten een goed weerbericht zou kunnen doen. Omdat ik het gewoon al in mijn hoofd heb. Ja.
0: Word je dan wel eens wakker 's morgens of midden in de nacht misschien, dat je denkt van, het is heel slecht weer aan het worden. Ik heb het toch niet goed gezegd.
1: Ja, dat heb ik wel. Dat zijn mijn
0: nachtmerries
1: natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Ja.
0: Zo word ik al, ja. Zo word ik wel eens wakker midden in de nacht. Dat ik denk van, dat ik in een radiostudio zit, dat droom ik dan. En dat niks meer werkt.
1: Oh ja.
2: Dat is ook niet leuk.
0: Dat zou een grote nachtmerrie zijn, zeg maar. En dat ik niet meer weet. Ik weet wel wat ik moet zeggen, maar ik kan niks, zeg maar. Dat is heel vervelend. Ja. Dat is hetzelfde van een stoepje afvallen, geloof ik, in je droom of zo, weet je? Dat herken je toch ook
1: allemaal? Precies, of te laat komen, dat je daarover denkt dat je...
0: Goed, we zijn live radio aan het maken. Het is 9 minuten voor 8 geworden. En hier is het live weerbericht van Margot Ribberink.
1: Ja, en wat ziet het er schitterend uit, hè, op dit moment.
0: Overal?
1: In onze provincie wel. Maar je moet niet zijn bijvoorbeeld in Friesland, in Drenthe en ook in Overijssel. Want daar komt het met bakken uit de lucht. Onweer is er al gesignaleerd. Ik heb al foto's van hagelstenen voorbij zien komen.
0: Ja, joh.
1: Dus een eerste bodder, buienklodder. Buienklodder, bodder.
0: Mooi woord.
1: Ja, hè?
0: Dubbele woordwaarde krijg je dan.
1: Ja, die trekt op dit moment over de noordelijke helft van ons land. En laat onze provincie nog even ongemoeid. Vandaar een fraaie start van deze woensdag met flink wat zon. Temperaturen zijn inmiddels al een beetje opgelopen naar een graadje of 9 op dit moment bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En als ik dan even uitzoom, dan zie ik ook wat er voor ons aan zit te komen. Dat zijn ook buien, maar die liggen nog op de Noordzee. En ik denk dat het zo rond de klok van 10 is dat een eerste buiengebiedje. Het ziet er nog niet heel actief uit. Vanuit het westen onze provincie weet te vinden. Ja, het zijn flinke buien vandaag, ook vanmiddag. Met af en toe tussendoor ook wel ruimte voor de zon en regenbogen. En tijdens die buien kan er echt in korte tijd even flink wat naar beneden komen. Onweer is mogelijk, windstoten en hagel. Ja, het zijn gewoon stevige buien. En daarbij de temperatuur, die zal natuurlijk net zoals gisteren niet hoog komen. Dus wat dat betreft is het uitermate fris voor de tijd van het jaar. Normaal wordt het 18 graden. En dan blijven we echt ver ondersteken met 11 of 12 graden.
0: Dan laten we het even bij voor nu.
1: Ja.
0: Want ik vind het niet heel erg hoog, maar het is niet anders. Maar je hebt wel een leuke weerspreuk voor vandaag, hoop ik. Een leuke weerspreuk.
1: Natuurlijk. Ja, okay. Ik ben gek op de ijsheiligen van 11 tot 14 mei.
0: Ja.
1: Gisteren heeft Gita natuurlijk servaties al behandeld.
0: Ja, ze durfde wel hoor.
1: Ja, nou, ik ga voor Ma Mertens, dus daar komt die dan.
0: Ja.
1: Als is Ma Mertens oud en grijs, hij houdt van vriezen en van ijs.
0: En van ijs, dat kan niet mis. Ik hou ook van ijs. Roomijs vind ik het allerlekkerste.
1: Citroenijs.
0: Ja. Maar goed, dankjewel.
1: Ja.
0: Tot over een klein uurtje, zo 9:50 weer. Hè? In Utrecht is wakker nieuws, weer en verkeer. En Lemmel Huis op de radio. Nou, c'est la vie, zo is het leven. You never can tell.

0: OM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioomutrecht.nl en de app.
1: Door Al Begens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
2: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Ja. Daarom sta ik hier.
3: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
1: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
4: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
1: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 3 minuten over 8, je luistert naar Radio M Utrecht met nu het nieuws uit de regio en zometeen verkeersinformatie van de ANWB Marije.
6: De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Het gaat om een stijging van 9%. Agenten passen bijvoorbeeld geweld toe als iemand zich verzet bij een arrestatie of als de politie ergens moet binnendringen. In de regio Utrecht steeg het aantal incidenten slechts licht. De TBS-maatregel van de man die veroordeeld is voor de moord op de Utrechtse studenten Nadia van de Ven in 2002 moet stoppen. Dat zeiden zowel een TBS-deskundige als de reclassering gisteren tijdens een zitting in de rechtbank. Het Openbaar Ministerie wil juist verlenging, omdat F nooit duidelijk heeft gemaakt waarom hij de studenten destijds heeft vermoord. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En in Amersfoort zijn vanmorgen 2 busjes en een auto op elkaar gebotst. Dat gebeurde rond 6:50 op de Hoge Weg. Hoe dat ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Niemand hoeft naar het ziekenhuis. De Hoge Weg was een tijdje deels dicht. Dat leidde tot veel verkeershinder. En tot zover de hoofdpunten.
5: Marije, dankjewel. Uitgebreid het nieuws wordt hier om 8:30 natuurlijk.
6: Tot straks.
5: Tot zo. Dan verkeersinformatie zoals ik al had aangekondigd van de ANWB. Op de A1 begin ik er maar. Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. A27 vanuit Breda naar Utrecht. Ja, je kunt de lijn qua vertraging doortrekken vanaf knooppunt Goijkum tot Lexmond en van Lexmond weer tot knooppunt Everdingen. Vertraging is bij elkaar ongeveer 1 kwartier. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht. En een minuutje opgeschoven, dat is mooi. Utrecht is wakker met nieuws, weer en verkeer en fijne muziek uiteraard. Natuurlijk.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
5: Ja, en diverse onderwerpen natuurlijk in het derde uur met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland. Gaan we zo meteen vertellen wat we in dit uur gaan doen. Gaan we eerst even gauw naar de fietsrecycling in Amersfoort. Want daar is verslaggever Robert-Jan Boy.
8: Ja, fiets-recycling zou je het kunnen noemen. Een mooi woord waar het woord fiets natuurlijk al dubbel op in zit.
5: Ja.
8: Uitgebreide hal hier met allemaal tweedehands fietsen. Afgedankte fietsen die weer worden opgeknapt. Hier een hele afdeling Forte. Ik zie daar allerlei sturen in een rek. Hier een kast met allerlei banden volgens mij. Reservebanden ook. Er hangt ook een band ergens die getest wordt of je nog wel... wacht even. Dit gebeurt.
5: Maar dit gebeurt er allemaal.
6: Hand leeg.
8: Ja, dan loopt hier wat leeg. Maar dat maakt allemaal niet uit. In ieder geval, groot feest hier vandaag. Want de 11.000ste fiets is ingeleverd. En die gaat zeggen, ja, de fietsen gaan hier een tweede leven tegemoet. Ja. Burgemeester komt langs. En zometeen komt ook de initiatiefnemer, als het goed is, met taart.
5: Ja, zelfs met taart.
8: Met taart.
5: Dat hoop ik wel.
8: Met taart. Nou, weg, hoor,
6: nou
8: ja.
6: Nou, Robert-Jan, heb jij even geluk?
8: Jongen.
5: Koffie met gebak en de 11.000ste gerecyclede fiets in Amersfoort. Je gaat er meer over horen. Zometeen na 8:30 in Utrecht is wakker. Diverse andere onderwerpen, ook voor die tijd.
6: Ja, we gaan zo meteen om 7:15 praten met burgemeester Ab Reinders van gemeente Stichtse Vecht. Ze doen mee aan een landelijke pilot met noodsteun.

0: Simply Red in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En Something Got Me Started. En maar door blijven gaan met die geweldige muziek. Dat doen ze, Simply Red, Mick O'Connell en zijn mannen. Maar niet in Utrecht is wakker, daar hebben we nu geen ruimte meer voor. Want we gaan het hebben over de gemeente Stichtse Vecht.
1: Ja, die doet mee aan een oefening met noodsteunpunten. Dat zijn mogelijke plekken waar mensen terecht kunnen in een noodsituatie. Het is onderdeel van een landelijke pilot waar zo'n 70 gemeenten aan meedoen. We spreken Ab Reinders erover, burgemeester van Stichtse Vecht. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Meneer Reinders, is het goed gegaan gisteravond? Vraag ons meteen maar even af om met de deur in huis te vallen.
2: Ja, wij kijken wel terug op een geslaagde oefening. En het is natuurlijk zo dat er altijd leerpunten zijn. Het is voor het eerst dat we echt, zeg maar, ook zoals ik het dan maar noem, al het materieel uitrollen om zo'n noodsteunpunt in te richten. En ja, daar leer je van. Dan kom je op allerlei praktische dingetjes, stuit je dan met elkaar. Maar alles bij elkaar kijken wij terug op een geslaagde oefening. En eigenlijk ook wel bijzonder, tot nu toe de grootste pilot met noodsteunpunten in Nederland. Dus dat is ook wel bijzonder. We hadden 5 locaties namelijk in Stichtse Vecht, waar noodsteunpunten waren ingericht.
1: Oké. Ja, wat gebeurt er precies tijdens zo'n oefening? Kun je dat uitleggen?
2: Nou, we hebben gisteren eigenlijk op die 5 locaties, vooral wat ik dan maar even noem, de basis geoefend. Dus inwoners ontvangen, vragen beantwoorden, informatie delen en ook noodmeldingen voor hulpdiensten, brandweer, politie, ambulance, doorzetten als bijvoorbeeld de normale communicatie niet werkt. En tegelijkertijd hebben we ook getest hoe de locaties onderling en met de crisisorganisatie verbonden kunnen blijven. En dat is juist ook iets wat je wilt oefenen voordat er echt iets aan de hand is.
0: Maar wat wil je dan precies oefenen? Is er een concreet voorbeeld gesteld gisteren? Een ramp of iets anders?
2: Ja, gisteren hebben wij geoefend met een scenario van grootschalige stroomuitval. Langdurige stroomuitval ook, omdat dat een herkenbaar scenario ook is.
0: Is ook al een ramp eigenlijk, hè, natuurlijk.
2: Precies, en kijk, voor een uurtje of een paar uurtjes, nou ja, daar komen we allemaal nog wel door. Maar als het langer duurt, en dat is natuurlijk nooit eens een keer uitgesloten, ja, dan is het wel fijn om daar goed op voorbereid te zijn. Want je hebt dan geen telefonie, je hebt geen internet. Ja, en dan kan zo'n noodsteunpunt heel bazaal, waarvoor die ook bedoeld is, namelijk het stellen van algemene vragen over de noodsituatie, tips en adviezen krijgen, maar ook het doen van een melding voor de hulpdiensten, brandweer, politie en ambulance. Ja, dat kan dan uitkomst bieden.
1: Ja, precies. Hoeveel mensen waren erbij betrokken gisteren?
2: Nou, we hebben gisteren met tientallen mensen deze oefening gedaan. Onder andere ook met zo'n 30 vrijwilligers, inwoners, die zich hadden aangemeld om dit samen met ons als gemeente op te pakken. Maar we hebben het uiteraard ook samen met de veiligheidsregio Utrecht gedaan. Er waren medewerkers van het Rode Kruis, de reddingsbrigade Utrecht en uiteraard ook een aantal medewerkers van de gemeente Stichtse Vecht die ook op die noodsteunpunten actief waren. Dus ja, tientallen mensen hebben gisteren daar de schouders onder gezet.
0: U noemde net wat belangrijk. U noemde net geen communicatie mogelijk via telefoon, misschien ook niet op een andere manier. Hoe wordt dat dan gedaan? Gaat dat met rooksignalen via de veiligheidsregio? Ja,
2: dat zou natuurlijk kunnen, maar dat is nogal onpraktisch. Dat moet wel handig ook zijn met zo'n matje en zo gezegd. Dus dat hebben we niet geoefend.
0: Hoe dan?
2: Ja, maar je moet dan echt denken aan het leggen van satellietverbindingen. Het toepassen van korte golfcommunicatie, waardoor je bij wijze van spreken wel nog met elkaar kunt communiceren.
0: Maar wordt dat nog gebruikt dan? Want korte golf is toch afgeschaft? We hebben destijds de wereldomroep voor de nek omgedraaid. Ja,
2: bij wijze van spreken moet je naar dat soort alternatieven kijken op het moment dat zendmasten, zoals we die nu kennen, bijvoorbeeld voor het gsm-verkeer, natuurlijk niet meer zetbaar zijn en uitvallen na een aantal uren. Ja. Dus je moet echt op een hele andere manier naar voor ons nu hele vanzelfsprekende zaken gaan kijken en kijken wat daar dan een goed antwoord op is.
1: Ja, u noemde net dat zo'n 30 vrijwilligers betrokken waren ook, als inwoners, zeg maar, die dan naar noodsteunpunt toekwamen. Moesten zij ook doen dat ze bijvoorbeeld waren geschrokken of stress hadden of in paniek waren?
2: Ja, we hebben ook inderdaad gewerkt met echte acteurs.
1: Ja,
2: veel van de vrijwilligers die hadden echt een rol op een noodsteunpunt om mensen te helpen, om vragen te beantwoorden, nou, noem het maar op. Maar we hebben ook echt met acteurs gewerkt die daar soms zeer overtuigend een rol hebben neergezet, waarin ze eigenlijk zeiden, ik heb nu een ambulance nodig. Dat soms op een noodsteunpunt even werd gedacht, is dit nou nog onderdeel van de oefening of is dit echt iemand die op dit moment toevallig binnenloopt en echt een probleem heeft.
0: Ja,
2: maar we hebben echt reëel geoefend, heel realistisch. En dat soort vragen, daar moeten we met elkaar Dus al die mensen die straks ook zo'n noodsteunpunt, als het ooit eens nodig mocht zijn, gaan bemensen, moeten daar natuurlijk op voorbereid zijn.
0: Ja, en over de inwoners van de gemeente Stichtsevecht, uw gemeente, wat kunnen ze doen op dit moment? Wat moet je in huis hebben? Want we hebben destijds gehoord over zo'n noodpakket, maar zijn er nog andere zaken die jullie bedenken of tijdens zo'n oefening achterkomen wat nodig is voor de inwoner zelf?
2: Nou, ik denk vooral dat drie dingen belangrijk zijn. Nog steeds stel dat noodpakket samen, hè, zodat je minimaal 3 dagen vooruit kunt. Maar maak ook een noodplan. Bespreek met je huisgenoten wat je doet op het moment dat communicatie niet meer mogelijk is en er stroomuitval is. Hoe bereik je elkaar? Maar ook kijk even om je heen in je eigen straat, wijk of buurt. Praat met elkaar, help elkaar. Vertel buren, vrienden en familie ook dat je weet wat je moet doen op het moment dat een ramp is, een crisis is. En we hebben allemaal mensen in onze omgeving die soms wat meer hulp nodig hebben en ook hulp kunnen gebruiken. Ja, kijk ook dus naar elkaar om. En dat is belangrijk. Als we dat al goed doen met elkaar, dan komen we al een heel eind. Ja, en als we dan naast alle crisisplannen die natuurlijk in Nederland en ook in onze veiligheidsregio Utrecht en bij gemeenten beschikbaar zijn, ook nog eens een keer die noodsteunpunten hebben, dan heb ik er vol vertrouwen in dat we in ieder geval bij bijvoorbeeld zo'n langdurige stroomuitval de eerste dagen goed door kunnen komen. En dat is precies waar dit om gaat.
1: Nou, heel goed. Ab Reijners, burgemeester van gemeente Stichtsevecht, over de oefening met de noodsteunpunten gisteravond. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Ja, noodsituaties, als je erin terechtkomt, dat kan dus zomaar gebeuren. Dan is Radio M Utrecht de calamiteitenzender. De calamiteitenzender voor de provincie Utrecht natuurlijk.
1: Ja, je hoort dan via de noodradio die je in huis hebt, als het goed is, alles wat je op dat moment moet weten. Noteer dus vooral in je noodplan de frequentie waar je nu naar luistert. In de meeste regio's is dat 93.1 FM en anders 97.9 FM.
0: En gewoon FM, niet middengolf, niet korte golf, niet AM en ook niet DAB+. Terwijl je daar misschien nu naar luistert, naar de digitale radio. Maar we weten zeker dat FM in de lucht gaan blijven door noodstroomvoorzieningen die we dan treffen.

0: Olaf en Nielson. Leuk hoor. 8:58 is het intussen geworden. Radio M. Utrecht, daar luister je naar. In alle mannenharten wordt het hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Door Marije Drent. En dat begint, Marije, met de agenten die vorig jaar vaker geweld hebben gebruikt dan het jaar daarvoor.
1: Ja, het gaat om een toename van bijna 9%. Agenten gebruiken bijvoorbeeld geweld als iemand zich verzet bij een arrestatie of als de politie ergens moet binnendringen. Ook zijn er volgens de politie meerdere demonstraties waar allerlei verschillende groepen aan meedoen.
2: Je hebt mensen die volkomen terecht, en dat is een groot goed, moeten wij ook beschermen, hun geluid willen laten horen ergens over. Maar er is ook een grote groep die daar aanwezig is met hele andere intenties. Plegen van strafbare feiten, het vernielen van spullen of het gewoon het gerellen tegen de politie als doel aan zich. En dat is iets waar wij echt hard tegen op moeten treden. En daar moet ook maatschappelijk draagvlak voor zijn, vind ik.
1: Zo kwamen de politie en de ME gisteravond nog in actie tegen relschoppers in Loosdrecht. Die waren bij een demonstratie tegen een noodopvang voor asielzoekers. Ze bekogelden de politie en gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Bosjes voor het gebouw vatten vlam. Daarna werd de brandweer tegengehouden. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De TBS-maatregel van Pascal F., die veroordeeld is voor de moord op de Utrechtse studenten Nadia van de Ven in 2002, moet stoppen. Dat zeiden een medewerker van de reclassering en een TBS-deskundige gisteren tijdens een zitting in de rechtbank. Het Openbaar Ministerie wil juist verlenging, omdat F. nooit duidelijk heeft gemaakt waarom hij de studenten destijds heeft vermoord. F. woont nu zelfstandig in Almere en werkt in een magazijn. Hij wil verder met zijn leven en op vakantie naar het buitenland. De reclassering ziet geen risico's meer, maar het Openbaar Ministerie twijfelt aan de effectiviteit van de behandeling. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Op de Hogeweg in Amersfoort is vanochtend een kettingbotsing gebeurd. 3 voertuigen botsten rond 6:50 op elkaar, ter hoogte van de verkeerslichten. Het gaat om 2 busjes en een auto. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Ambulancemedewerkers hebben alle betrokkenen gecontroleerd, maar volgens een persfotograaf hoefde niemand naar het ziekenhuis. De Hogeweg was een tijdje deels dicht en dat leidde tot hinder voor het verkeer. En de politie heeft gisteren urenlang gezocht naar een 72-jarige man in Vianen. Inmiddels is hij weer terecht. De man werd gisterochtend voor het laatst gezien in de wijk De Hagen. Gisteravond meldde de politie dat hij in goede gezondheid was aangetroffen. De politie meldt niet onder welke omstandigheden de man was vermist geraakt. Tot zover meer nieuws op de app van RTV Utrecht. Het weer tot slot. Er vallen stevige buien vandaag met kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 12 of 13 graden. Vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Dan koelt het af naar een graad of 5.
0: Marleen, dankjewel voor de bulletin van 8:30. 9:30, het volgende.
1: Tot straks.
0: Bij ons op de zender, dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Met 1 melding op de A1. En dan komen de andere wegen er nog bij natuurlijk. Apeldoorn en Amsterdam, Stroehoevelaken, 10 minuten extra. De A12 kom je vanuit Den Haag naar Utrecht. Vertraagde vanaf Bodegraven tot Woerden ook zo'n 10 minuten extra. Een kwartier. Die vertraging heb je op de A27 vanuit Noord-Brabant richting Utrecht. Breda, Utrecht voor de duidelijkheid, tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. En de laatste melding is vanaf de andere kant. A27 Utrecht richting Gorkum, tussen Afritten Bilt en Knoopend Lunetten. 10 minuten extra.
3: Utrecht is wakker met

0: Fabulous, Don't Take Away The Music. Dat doen wij niet. We hebben nog veel muziek in Utrecht is wakker, maar we hebben ook heel veel andere dingen waar we over gaan praten. Gaan we nog even hebben over wandelen trouwens zometeen, Anne?
1: Ja, precies. Nou, dat is de vraag die we je stellen vandaag. Wat zijn mooie wandeltochten die je hebt gemaakt? Wat moet je graag en wat zijn jouw wandeltips? Horen we graag van je. Je kunt meepraten met ons hierover in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Gaan we zo even kijken naar wat reacties die we al ontvangen hebben inderdaad op deze manier.
1: Ja,
0: over wandelen zometeen doorpraten, maar het eerst hebben wij over fietsen. Dat is ook een mooi thema vandaag dat we kracht bijzetten. Want fietsrecycling doen ze bij de fietswerkplaats in Amersfoort, waar het een drukte van belang is. En dat is niet heel erg onlogisch. Want intussen is de 11.000ste gerecyclede fiets verkocht of beschikbaar gesteld. Robert-Jan Mooij zit er met de microfoon bovenop. Robert-Jan?
2: Ja, ingeleverd zou je kunnen zeggen. De 11.000ste fiets, volgens mij zijn ze er overheen gegaan. Hier in deze loods, vol met fietsen. Ik sta nu op mijn eerste verdieping als het ware. Ja. Als ik me even omdraai, zit ik met mijn wang tegen een fietsband. Als ik vooroverbuig, hupsakee, weer een zadel. De bellen naar deze... Oh, kijk, toch. Zo'n kenmerkend geluidje. Ik denk, nou, die doet het niet, maar
3: hij
2: toch
3: doet
2: wel.
3: Het wel. Heerlijk, ja.
2: Tom Dekkers is dit, die ermee begonnen is met deze fietswerkplaats. En ik mag je zeggen, hè.
3: Tuurlijk.
2: Zei net, het is een wonder.
3: Het is een wonder.
2: Wat is het wonder?
3: Het wonder dat wij zoveel fietsen krijgen. Dat mensen zoveel fietsen aan ons geven. Daar verbaas ik me elke dag over. Kijk, het heeft... mensen... geven het ons omdat ze ruimte nodig hebben. De schuur staat vol. Maar ze kunnen hem ook een marktplaats zetten.
2: Ja.
3: Maar dat vinden ze dan weer een gedoe.
2: Ja.
3: En dan denken ze, ach, weet je wat we doen? We geven ze aan de fietsenwerkplaats. Dan weten we zeker dat die weer goed terecht komt. Dat die weer gerepareerd wordt. Het geeft mensen werk. En het geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk.
2: Ja.
3: En zo werkt het. En zo zijn we heel circulair bezig. En dat vind ik echt een... blijkbaar ondersteunen mensen dat idee.
2: En het is ook verbazingwekkend wat mensen dan inleveren. Want er zitten echt hele mooie fietsen bij.
3: Er zitten hele mooie fietsen bij. Er zitten ook wel wrakken bij, hoor. Soms zijn er fietsen waar we alleen maar de bel vanaf kunnen halen. En waar we verder niks mee kunnen. Dat komt ook voor. Maar dat is heel zeldzaam.
2: Ja.
3: Daarom zeggen wij ook... mensen bellen ons op, zeggen we... kun je deze fiets gebruiken? Ik zeg altijd, ongezien kunnen we alle fietsen gebruiken.
2: Ja.
3: Wij maken dus dat onderscheid, laat ons dat onderscheid maar maken. Wat mensen kunnen zeggen, ik wijs je nu even een fiets aan, laten we zeggen deze.
2: Een zwarte fiets, een beetje oma fietsmodel.
3: Ik ben op weg naar de Rova, zal ik hem weggooien, zeggen ze dan.
2: Ja, Rova is afval.
3: Dat is afval. Waarom zou je deze fiets weggooien naar de Rova?
2: Ja. Nee.
3: Daar kunnen wij een nieuwe band op zetten, een nieuwe ketting, en hij rijdt weer als een zonnetje. Dus dat, nou ja, zo gaat het.
2: Laten we even naar beneden gaan, want hier staan ze keurig op een rijtje. Dit moet allemaal nog gerepareerd worden, neem ik aan, hier.
3: Zeker. Dit is eigenlijk onze showroom. Hier komen mensen fietsen uitzoeken. En op basis daarvan repareren we de fietsen.
2: Even hier een trappetje af en dan kom je hier weer bij de werkplaats. We laten een beetje deze kant op lopen voor de verbinding, want het is een soort dubbel dak wat we hier hebben. Lopen nu aan de zijkant, gaat goed.
3: Welkom,
2: want hier komen allerlei mensen binnen.
3: Ja, nou, welkom. Hartstikke fijn dat je er bent.
2: Een van de werknemers, Tom.
3: Ja, zeker.
2: Maar hoeveel mensen werken hier nou?
3: Er werken er nu 11.
2: Mm-hmm.
3: En nu hebben we 3 betaalde krachten en vanaf 1 juli hebben we 4 betaalde krachten. En heel bijzonder, we werken zonder subsidie.
2: Kijk.
3: Hebben we niet nodig. Maar ja, als je 11.000 fietsen krijgt, is dat een soort van subsidie. Mensen geven ons eigenlijk geld.
2: Maar hoe is het begonnen? Een paar bewoordingen.
3: Ik had een reïntegratiebureau en ik begeleidde mensen naar werk. En er was er 1 iemand en die wilde fietsenmaker worden. Ik heb stad en land met hem afgelopen. Niemand wilde hem hebben. Toen zei ik, nou, kom op zeg.
2: Ja.
3: We gaan zelf beginnen. En ben ik in mijn schuur, ik heb een hele grote schuur achter, zijn we begonnen met 2 werkplekken. En zo is dat langzaam uitgegroeid tot wat we nu zijn.
2: Ik begrijp dat er ook banden zijn met Tanzania. Daar gaan de fietsen ook naartoe.
3: Ja, zeker.
2: Hoe zie je dat nou weer?
3: Ja, dat is een heel apart verhaal. Wij knappen vooral stadsfietsen op. Maar we krijgen natuurlijk... alle fietsen willen we hebben.
2: Ja.
3: En dan krijgen we zo ook mountainbikes binnen. En mountainbikes, daar is niet zoveel vraag naar. Maar ik heb hier een jongen die woont in het Soester Kwartier. En hij komt uit Tanzania. En hij heeft daar een werkplaats. En hij wil die fietsen heel graag hebben. Hij neemt ze van ons over. Hij verscheept ze met een zeecontainer. En daar knapt hij ze op. Dus er rijden al tientallen fietsen van ons in Tanzania rond. Nou, prima. Vinden we ook best. Ja.
2: Ja. Jullie houden van de fiets, het mogen duidelijk zijn.
3: Wij houden enorm van de fiets.
2: Waarom hou je zo van de fiets?
3: Ja, dat is een goede, weet ik niet.
2: Nee.
3: Dat is een raadsel. Nee, ik heb in mijn hele leven al fietsen opgeknapt. In mijn studententijd al. Ik heb in de verslavingszorg gewerkt, daar heb ik ook fietsen opgeknapt. Dus ik heb op een of andere manier is fietsen, boeit mij, vind ik interessant.
2: Of spierkracht.
3: Ja, op een of andere manier vind ik dat een... ja, dat zal het wel zijn, ja. Het spierkracht het zelf doen. Ja, dat vind ik echt prachtig mooi. Dus dat is een fascinatie. En dat is wel een soort voorwaarde om hier te kunnen werken. Of om hier om een fietswerkplaats op te kunnen zetten. Als je er geen bal aan vindt. Als je alleen maar geld mee wilt verdienen, gaat het niet. Gaat
2: je
3: het
2: kunt ontroerd worden. Raken van een fiets.
3: Nee, dat
2: niet.
3: Dat
2: je
3: nou,
2: zegt, kijk nou, wat een vreemd.
3: Nou, ontroerd.
2: Wat een vreemdje.
3: Ja. Niet ontroerd is het woord niet. Nee. Ontroerd is het woord niet. Maar ik kan wel verbaasd zijn over... we hebben ook een paar bamboefietsen gekregen. Oh, die hadden we nog nooit eerder gezien. Dan denk je, wat is dat? Dus dan zijn we wel heel verbaasd. Dat vinden we machtig mooi.
2: Nou.
3: En je ziet soms systemen dat je denkt, hoe met een automatische versnelling. Dan zie je helemaal geen versnelling aan op de handen.
2: Kijk, komen weer mensen binnen. Nou, het gaat hier rustig door.
3: Ja.
2: Gefeliciteerd.
3: Nou, dankjewel.
2: En veel plezier straks met de burgemeester.
3: Gaan we doen.
2: Fiets. Ja. Het is een toverwoord hier in de fietswerkplaats.
3: Zeker. Hey, dankjewel voor het gesprek. Dankjewel voor je komst.

0: Son Mieu in Utrecht is wakker. Op Radio M Utrecht en Dark Before the Dawn. Ja, nou ja, lichter wordt het wel. En her en der is het best wel zonnig geworden. Maar dat gaat weer veranderen. Niks is ook veranderlijker dan het weer natuurlijk. Zo meteen horen we maar gewoon hierover. Bij ons, Radio M Utrecht. Eerst gaan we lekker even wandelen.
1: Ja, daar is ook lekker weer wel voor welkom. Maar we willen van jou weten, wat zijn mooie wandeltochten? Wandel je graag en wat zijn jouw wandeltips? We hebben het daarover omdat vandaag in de uitzending om 7:15... we spraken met Melvin, de Utrechtse Melvin. Melvin heeft een speciale app ontwikkeld voor stadswandelingen die je geheel op thema zelf kunt inrichten eigenlijk. Als je horeca leuk vindt of architectuur of natuur, kun je dat intypen in de app en dan maakt de app speciaal voor jou een wandeling op die plek waar je bent. Dus daar hebben we het met hem over gehad. Dat was een leuk gesprek als je wilt terugluisteren.
0: Want Melvin was weer in Utrecht komen wonen en dat heeft hij ontwikkeld vanuit zijn visie van hey, Utrecht is toch wel een beetje veranderd nu die weg geweest is. Maar die app werkt ook in Amersfoort. Die werkt ook op het Platalaan, zeg maar. Ergens in de provincie Utrecht. Het maakt niet uit. Werkt overal. Hartstikke handig.
1: Dus dat is echt heel leuk. Stel, je hebt nog een gaatje morgen op Hemelvaartsdag. Wie weet is een wandeling wel een goed idee als het weer een beetje oké blijft. Nou, we praten nu graag met jou over wat mooie wandeltochten zijn. En er zijn ook mensen die zelfs een fotootje hebben gedeeld met ons van een leuke wandeltocht. Zoals Johanna, die zegt, ik vind het leuk om te wandelen in binnen- en buitenland. Het liefst in de bergen. Ja, dat wordt in Nederland toch wat lastiger, vrees ik. Maar leuke foto's heb je erbij geplaatst van een mooi pad en een meer. Ja, dat ziet er goed uit. Ik heb gelijk zin om naar buiten te gaan. Ja, dan hebben we Gerda die zegt, goedemorgen. Ja, je kunt heel dicht bij mijn huis zoeken. Er zijn overal wandelroutes. Ik hou wel van de Utrechtse Heuvelrug. En ik loop zelf regelmatig bij Rijndauwe. Ja, en dat is Marcel met je eens. En hij vindt het ook leuk om te wandelen langs de Kromme Rijn in Utrecht.
0: Oh ja, dat is ook mooi. Je kunt er een heel eind wandelen dan.
1: Ja, zo goed als zelfs een beetje gedeeld. We begonnen dan bij het Ledig Erf en liepen dan door tot landgoed Amelis Weert.
0: Oh ja.
1: Ja, hij zegt, ik weet niet of het nu nog kan op die manier, maar het was altijd wel een leuke wandeling. Ja, en Jan die zegt, ik ben meer van de stadswandeling. Dus lekker midden door de stad lopen. Ja, dat is natuurlijk ook lekker.
0: Uh-huh.
1: En Gerrie zegt, ik wandel altijd met de hondjes door IJsselstein. Daar zijn ook mooie routes. Ja, je hoeft niet per se naar de stad of een groot gebied of wat dan ook.
0: Nee, precies.
1: En ook gewoon om de hoek lekker een rondje doen. Weet je?
0: Nou, heerlijk. Om over wandelen door te praten, dat doen wij niet meer. Want onze zendtijd is op zo meteen.
1: Ja,
0: maar vanmiddag bij Connie wel en bij Aart natuurlijk.
1: Ja, precies. Daar kunnen we nog verder praten over deze mooie vraag. Wat zijn mooie wandeltochten? Deel het met ons. Kan in de app van ETV Utrecht of de Facebookpagina reactie achterlaten bij Radio M Utrecht.
0: En Sanet van Niekerk die app nog eventjes met de vraag. Hoe heet dan ook weer die app? Slenter.
1: Slenter.
0: Slenter.
1: S-L-E-N-T-R.
0: En dat is die app die dus Melvin Broen heeft ontwikkeld. En die is gratis verkrijgbaar via de diverse platforms. Dus wat dat dan gaat, hartstikke mooi. Ja, zometeen het weer voor Midden-Nederland met Margot. En ja, niks is veranderlijker dan het weer, is altijd weer die uitdrukking. De ene keer is het mooi, de andere keer is het regen. En daarom dacht Jan Roelof, draai je nog een keertje Max Werner uit Utrecht natuurlijk. There is rain in May.

0: drum is natuurlijk heel duidelijk aanwezig. Logisch, hij drumde ook. Hij zong ook in Kajak. En solo was hij succesvol met dit nummer. In de top 40 kwam hij er zelfs in. 19?
1: 81.
0: Lang geleden. Max Werner. Ja, hij is al eventjes niet meer bij ons. Maar wel met de muziek. Rain in May. En dat klopt ook vandaag wel weer, Margot, denk ik dan.
1: Ja, ja, ja, tot nu toe hebben we natuurlijk nog geluk gehad.
0: Ja,
1: hè,
0: want, met zon ook erbij.
2: Oh, ja. Zo. Hier. Blauwe lucht.
1: Precies. Ja, we hebben in ieder geval al 2,5 uur zon achter de kiezen. Dus dat hebben we mooi al meegepakt. Maar we kijken nu naar het westen en we zien duidelijk de bewolking toenemen. En vanaf 10 uur dan komt de eerste buien klodder vanaf de Noordzee ook naar Utrecht. Dus dan is het inderdaad even rain in May.
0: Ja, precies. Ja, de rain. Kom naar je toe dit voorjaar.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja.
0: Nou, hoe staan we er verder voor vandaag?
1: Nou, het is een komen en gaan van buiengebieden. En die buien zijn behoorlijk actief. Het noorden van het land heeft vanochtend al hagel en onweer gehad. Dat kan vanmiddag ook bij ons in een enkele bui gebeuren. Dat je een onweersklap hoort of ziet. Kleine hagelsteentjes zijn mogelijk. En ja, die wind die is over het algemeen vrij rustig vandaag. Zwak tot matig uit het zuidwesten. Maar vooral in de buurt van een bui kan die toch even flink opspelen. En het meest opvallende is natuurlijk, ja, dat hebben we de afgelopen dagen ook gemerkt, de temperatuur. Het is gewoon hartstikke fris. Hè? Normaal wordt het 18 graden in deze fase van mei. Maar het is echt buitengewoon killetjes buiten, met vanmiddag temperaturen van een graadje of 11, 12 hoog uit.
0: Ja, het is weer voor een trui. Dacht ik gisterochtend ook al. Ja. Vanmorgen ook weer gedaan.
2: Ja, precies.
0: Anne heeft ook 3 pakketten aangetrokken vanmorgen.
2: Ik heb 3 dagen aan en een sjaal. Ik zit helemaal ingepakt.
0: Een sjaal, echt een bondmuts heeft ze op vanmorgen.
1: Ja, oh jee. Nou, niet overdrijven.
2: Je kan hem nog
0: ja. Maar gewoon morgen is hemelvaartsdag. Ja, mensen die er op buiten willen trekken. Wat is het beste deel van de dag?
1: Ja, dat is dan toch de middag, hoor. Want hemelvaartsochtend verloopt grijs met diverse regenbui. Ik denk dat er geen onweer bij zit. In de middag zien we af en toe de zon erdoor komen. Kan er ook nog een enkele bui vallen. Dus het wordt niet helemaal droog. Maar de droge periode overheersen. En het beste is, als je iets gaat plannen, ja, kijk dan op een van de buienradar-apps. Hè, want dan kun je de buien zelf een beetje bijhouden. Want op dit moment is het een beetje koffiedik kijken voor morgen, wanneer die bui precies.
0: Precies, het is dan heel plaatselijk en dan kun je zo een uurtje vooruit kijken of 2 uurtjes vooruit, een beetje of het handig is om de hond uit te laten bijvoorbeeld.
1: Ja, dat ook. En ja, ook morgen is het gewoon uitermate fris, 11, 12 graden. Dat houden we nog eventjes vast. De nacht naar vrijdag is een hele koude.
0: Ja?
1: Kan het zelfs een graadje vriezen aan de grond. Dus wat dat betreft, die ijsheiligen zijn al net weg, maar het kan toch nog een graadje vriezen dan aan de grond. En dan vrijdag en zaterdag zijn er ook nog frisse dagen, hoor. 12, 13 graden, maar wel al een beetje meer zon en wat minder buien. En een echte verbetering zie ik eigenlijk vanaf zondag, maandag, als die temperatuur langzaam uit een diep dal omhoog kruipt. 16 graden zondag. En volgende week zie ik, met de verkijker, hoor, toch weer een paar twintigers opduiken.
0: Kijk eens aan.
2: Oh,
0: dus,
2: is dat even
0: dus we duwen hem al richting de Pinksterdagen. Dat is niet dit weekend, maar het weekend
1: precies
0: daarna. En dan heb je best wel kans dat we in een andere weersperiode zitten. Qua zon ook en zo.
1: Qua zon ook, inderdaad. En wat minder buien. En in ieder geval zijn we dan dit hele kille weer kwijt met 11, 12 graden. Dat is echt zeer onder de maat. Ja, de overgang rond zondag, maandag en vanaf volgende week woensdag, dan zitten we weer op 2021.
2: Hey.
0: Fijn. Yes. Fijn. Maar gewoon fijn bericht ter afronding. Tot vanmiddag in Aan Tafel weer de weer, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel, hè.
1: Dag.
0: Doeg. Dit is Dusty Springfield. En dat prachtige You Don't Have to Say You Love Me. In Utrecht is wakker. Hier op Radio M Utrecht.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Goed bewakingsbeeld van een man die een gezin de stuip op het lijf jaagt door 's nachts een explosief te laten ontploffen bij hun woning. Ook beeld van een man die een andere man mishandelt in Hartje, Utrecht. Het slachtoffer raakte flink gewond. Hij brak onder meer zijn arm. En we gaan het ook hebben over een bijzondere winkeldiefstal. Drie meiden stelen een winkelkar vol boodschappen uit een supermarkt.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Het protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
1: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat dit heel veel effect op hen heeft.
0: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
2: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
0: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

De Soester Courant kopte gisteren. Poepende honden weren. Er komt een hek bij Akker op Soestereng. De volgende dag hangt er een extra bordje eronder. En voor de duidelijkheid, ook de eigenaar moet zich gedragen. De hond leest het, kijkt naar zijn baas en denkt: eindelijk, iemand zegt het hardop. Dit is Eemland 1 Actueel op woensdag 13 mei met de volgende onderwerpen: Floor Visser. Musician Paradise, het kloppende hart van de drie dagen jazz in Amersfoort, is in aantocht. Verder heeft Soest een stokerij, Soestdijk een kersverse Nederlandse kampioen in huis. En na het weer met Klaas Bijker schuift hier aan Gamze Sippenkamp met groot nieuws. Barend Duurzaam organiseert inspiratieavond over energie delen. Eemland 1 Musica.

0: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.
1: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
2: Peaches on a Tree, dat was Nick McKenzie. Heerlijk nummer, lekkere baspartij. 3 dagen lang verandert de nieuwe stad in Amersfoort weer in een kloppend hart van jazz en wereldmuziek tijdens Musician Paradise. Het festival dat velen nog kennen als Amersfoort Jazz brengt vertrouwde namen en verrassende internationale artiesten samen voor een sfeervol weekend, aldus het persbericht. En achter dat persbericht schuilt de naam Floor Visser. Floor, die hebben we nu aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, dit is de tweede aflevering, zeg maar, in de nieuwe stad, hè? Vorig jaar zijn jullie daarmee begonnen. Was dat een succes? Ja, dat was een groot succes, want ik ben er zelf ook geweest. Maar kun je dat een beetje duiden?
3: Ja, nou goed, dan weet je hoe leuk dat inderdaad was. Kijk, de nieuwe stad is een plekje in Amersfoort wat nog niet iedereen kent. Net buiten het centrum, naast het Eemplein aan de haven. Nou, echt heel mooi sfeervol en daar kun je echt gewoon op een kleine plek echt een compleet festival neerzetten. Je hebt daar een soort van hele mooi, binnentuinachtig stuk. Met allemaal exotische bomen en dingen. En daar, daar kun je echt een mooi podium neerzetten waar iedereen het hele weekend kan genieten. Lekker van gratis muziek.
2: Ja.
3: Van allemaal big bands en Amersfoortse artiesten en allemaal fijne dingen. En mensen die zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk gewoon lekker kunnen zitten en wat aandachtiger kunnen genieten. Ja, die kunnen gewoon een ticket boeken voor een van de betaalde concerten die ook direct om de hoek zijn. En je houdt het festival zo heel klein en compact.
2: Ja, dat is in de zaal van Fluor, denk ik, hè? En van de nieuwe stad, dus die grote hal.
3: Nee, bij de zalen van Fluor. We hebben dit jaar de Observante ook weer bij.
2: Oh, je hebt de Observante weer bij.
3: Dat is net aan de andere kant van het Eemplein, maar het is wel een plek waar, die noemen wij altijd een home of jazz.
2: Ja.
3: Waar jazzmuzici altijd maximaal kunnen excelleren.
2: Ja, de home of jazz ontbrak vorig jaar.
3: Ja, precies. Nou ja, wij misten die ook een beetje en zij misten ons. Dus Observant is ook weer terug. En voor de rest houden we het lekker inderdaad rondom dat centrale plein waar het hele weekend van alles te beleven is.
2: Precies. De Musician Paradise is terug. De Observant is terug. En de jazz is ook langzamerhand weer helemaal terug aan het komen. Hè?
3: Ja.
2: Hoe komt dat? Heb jij enig idee?
3: Nou ja, ik denk gewoon, kijk, het blijft natuurlijk gewoon een hele fijne muziekstroming met allerlei verschillende dingen waar voor iedereen ook wel iets leuks bij is. Hè? Mm-hmm. De ene vindt helemaal die Dixieland-bandjes te gek. Of nostalgisch dat Lindy Hop dansen, dat is tegenwoordig ook helemaal een ding.
2: Hoe noem je dat?
3: Nou, dat Lindy Hop dansen, dat is eigenlijk op die oude klassiekers, op die Dixieland-bandjes.
2: Oh, okay.
3: Ook zeg maar, de jaren 30, 20, 30 jazz dance weer terug.
2: Oké, okay, een soort silly walks, maar dan op de dansvloer.
3: Ja, bijna wel inderdaad, ja. Maar goed, dat is dus helemaal weer terug, dus dat hebben wij ook. En hou je dat van big bands, dan moet je er zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een hele leuke samenwerking, en daar zijn we wel trots op. In Amersfoort heb je een rapper, Della Dix.
2: Ja.
3: Die timmert al een paar jaar aan de weg. En die is uitgedaagd door in een project van Cosmic, wat weer een Amersfoorts ontwikkelhuis is, om samen te werken met live artiesten.
2: Ja.
3: En daar zit bijvoorbeeld. Daardoor die jazzartiesten, die artiesten hebben hun roots in de jazz. En daardoor heb je dus een hele fijne mix van jazz en hip-hop, waardoor dat ook weer helemaal actueel wordt.
2: Oké. Hey, internationale artiesten, wie zijn dat? Onder andere.
3: Als we beginnen met, ik weet niet, iedereen die wel eens op Musicians Paradise is geweest of vroeger op Amersfoort Jazz, weet misschien wel dat er een sterke connectie is tussen Amersfoort Jazz en Thailand.
2: Ja.
3: Dus de beruchte co-Mr. Sexman, de Hans Dulfer van Thailand, die is
2: geweldig.
3: Natuurlijk weer terug.
2: Ja, dat is leuk. Dat is echt helemaal te gek. En wat nog meer?
3: Ja, we hebben die neemt natuurlijk ook weer een heleboel mensen mee. Maar Alexander Beets, onze festivaldirecteur, die reist weer over de hele wereld. En die heeft dan weer uit Australië heeft hij weer een saxofonist meegenomen. Of nee, een trompetist is dat. En uit Zuid-

0: Uit Afrika komen er weer een aantal. Ik kan namen noemen, maar dat maakt niet uit.
1: Nee, dat maakt niet uit. Precies, je hebt helemaal ook gelijk. Ik mis een beetje de naam uit Engeland. Maar de UK Jazz is helemaal in. Ik hoor geen artiest die daar dus bij jullie op het podium komt.
0: Weet je, UK-artiesten zijn...
1: Die zijn duur.
0: Ja, en het is momenteel, het is lastiger voor een artiest uit het Verenigd Koninkrijk om naar Nederland te komen dan voor een artiest uit Thailand.
1: Ja, gek is dat.
0: Qua visa en dingen momenteel.
1: Ja, dus daarom geen UK Jazz. Maar goed, dat maakt ook niet zo gek vanuit. De sfeer blijft hetzelfde. Komen er ook Nederlanders? Ja, Michael Varenkamp onder andere.
0: Ja, precies, inderdaad. En Iselin Kalister, die is misschien ook wel bekend bij veel
1: geweldig.
0: Mensen.
1: Ja, prachtig.
0: Voor de rest, onze artist in residence is Sven Piguet.
1: Ja.
0: Nou, die is volgens mij ook wel bekend bij heel veel mensen. Onder andere als Sven Hammond Sol.
1: Yes.
0: Die heeft een Hammond orgel en die gaat met allerlei formaties gaat hij helemaal los. We hebben bijvoorbeeld ook Stoggelo Rosenberg.
1: Ook leuk.
0: Voor de mensen die van Gypsy Jazz houden.
1: Mm-hmm. Kortom, 3 dagen lang verandert de nieuwe stad in Amersfoort weer in een kloppende jazzhart.
0: Ja, absoluut, absoluut. Ja. Je moet er zijn en of je inderdaad gratis wil of liever een ticket er verkoopt. Alles is mogelijk om gewoon het hele weekend je volledig te laten onderdompelen in de jazz.
1: Geweldig, je hebt het goed verwoord. Floor Visser, succes in ieder geval met de voorbereiding.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Jo, hoi hoi.

0: Dat was natuurlijk normaal. Oerend hart. Soest is met stokerij Soestdijk een kersverse Nederlandse kampioen in huis. De ambachtelijke stokerij Soestdijk heet zij. En zij heeft een bijzonder internationale prijs gewonnen. De Soestdijkse Rogge Jenever kreeg een gouden medaille tijdens de World Drinks Award. En we hebben het glas met een Runveld, met Ran Runveld. En dat is de bedenker van dit spul. Ik ga even een slokje nemen. Nou, dat is... Ja, op de vroege ochtend aan jenever. Dat is voor de eerste keer, hè?
1: Ja, dat is niet zo makkelijk.
0: Nee, maar het is wel lekker fris.
1: Het is fris, hè? Ja. Het is rond, het is fruitig.
0: Ja.
1: En dat verwacht je eigenlijk niet zo van een jenever.
0: Nee, het flesje staat elders, maar hoeveel, wat is het percentage?
1: 37%.
0: Dat is nogal wat.
1: Het is ietsje meer dan de gemiddelde jonge jenever, die is 35.
0: Ja.
1: Maar de grap is natuurlijk dat deze helemaal niet hard voelt.
0: Nee.
1: Hij is zacht.
0: En ja.
1: Dat is precies waar je naar streeft.
0: Ik weet niet of ik het glaasje helemaal op ga drinken, want dan heb ik geen dag meer. Hè?
1: Nee, zoals ik heb nog enige oefening, ik zou kunnen helpen.
0: Nee, ja, maar het is in ieder geval wel lekker. Gefeliciteerd in ieder geval met de prijs.
1: Ja, bedankt.
0: Kan
1: ja.
0: Dat zomaar in één keer opzetten van hup? Of had je het wel een beetje verwacht naar een derde plaats de vorige keer?
1: Nou, gehoopt. Niet verwacht. Vorig jaar hebben we een eerste poging gedaan. Toen hebben we een speldje jenever gemaakt. En die is ingezonden naar ditzelfde concours. En die won onverwacht brons. Dus dat vonden we ontzettende opzeker. Die speld die had ik gemaakt voor het Jenever Festival van het afgelopen jaar. En we zijn in een nauwe samenwerking met boer Pieter Kuijer in Soest. En het afgelopen jaar kregen wij de vraag of we een whisky konden maken voor de Lions.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft erin geresulteerd dat we...
0: Een whisky voor de Lions.
1: Een whisky voor de Lions, ja. Voor het duizendjarig bestaan van Soest.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: En dat heeft ertoe geleid. Wij werken zoveel mogelijk lokaal met producten die we... vanuit een straal van 25 kilometer rondom Soest proberen te sourcen.
0: Mm-hmm.
1: En met Pieter Kuijer, daar gaat onze boston naartoe. Dat overblijft naar het maïsen. En dat gaat naar zijn varkens. Maar hij heeft ook op de Eng rogge. En wij hebben 2 ton rogge van hem afgenomen afgelopen jaar. En daar van een groot deel daarvan hebben we die whisky gemaakt. Die ligt nu te rijpen in de kelder van de Witte Boerderij op het festiviteitenterrein. En die gaat in 2028 open. Het grootste deel is al verkocht door de Lions via certificaten. Maar wij maakten daarnaast natuurlijk ook een rogge jenever. Die hadden we al eerder gemaakt op basis van rogge die we van Pieter hadden. En dit jaar dachten we van kom, laten we de... We hebben nog veel rogge ook over. Laten we de rogge eens inzenden en kijken of die misschien ook een prijs wint. En
0: dat
1: tot onze stomme verbazing werd dat goud. En dat is natuurlijk wel een hele opsteker. Ik moet eerlijk zeggen...
0: Hoe gaat zo'n contest? Is dat gewoon zo'n flesje inleveren, net als een plasje?
1: Ja, je moet 3 flessen toezenden. Op een speciale verzendmethode en zo. En dan moet je wat achtergrondinformatie verstrekken. En er wordt blind geproefd. Er zijn ruim 2000 inzendingen uit de hele wereld bij dit concours.
0: Doe maar.
1: De jury die proeft blind. We hebben geen speciale jenever... categorie. Dus wij vallen onder de gin categorie.
0: Mm-hmm.
1: En daardoor wordt het nog heel spannend. Want we hebben natuurlijk de jenever sowieso goud. Nederland ook. Hè? De medaille van Nederland. Maar de wereldkampioen die wordt nog geselecteerd uit al die verschillende gins.
0: Ja.
1: En dat is op 6 juni in Londen.
0: Okay.
1: Dus we kunnen ook nog wereldkampioen worden. Dus
0: dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
1: Dat zou natuurlijk nog helemaal de kers op de taart zijn.
0: Ja, ik zou die jury wel eens willen zien met al die rode neuzen.
1: Nou, dat denk ik ook.
0: Ja.
1: Ik weet niet of je wel eens gin drinkt, maar als je een gin en een jenever naast elkaar zet, is het toch echt wel een heel ander smaakprofiel. Dus
0: precies.
1: Hoe hou je dat uit elkaar?
0: Hey, waarom zijn jullie eigenlijk gewoon stokerij begonnen? Ik bedoel, de behoefte aan sterke drank neemt af.
1: Ja, maar ik moet heel eerlijk bekennen dat het uit mijn eigen liefhebberij voortkomt.
0: Ja.
1: Ik ben zelf een liefhebber van kopstootjes. En,
0: kan je dat even noemen, wat een kopstootje is?
1: Een kopstootje is een heel traditioneel drankje eigenlijk van een glaasje jenever met een glaasje bier ernaast.
0: Ja.
1: Je neemt een slokje van de jenever en daarna spoel je het weg met een slokje bier.
0: Ja.
1: Of omgekeerd afhankelijk van
0: welke
1: je lekkerder
0: vindt. En voel je de kopstoot dan ook?
1: Ik niet meer, maar de meeste mensen die eraan beginnen wel. Ja. Vandaar dat het ook een kopstoot heeft.
0: Nou, net als nu, hè? Ik bedoel, dit is ook een soort kopstoot.
1: Een soort kopstoot, ja. Maar dus in 2015 dacht ik van, goh, ik vind eigenlijk de jenevers die ik kan krijgen voor bij mijn kopstoot niet lekker genoeg. Misschien moet ik het zelf gaan maken.
0: Mm-hmm.
1: Daar had ik een bepaald idee over, dat heb ik geprobeerd. Dat is een soort proof of concept geworden en dat werkte. En mijn gedachte was, we hebben het altijd over graanjenever. Maar uiteindelijk gaat het om het zetmeel wat je in het product hebt. Dat moet je gaan, gaan maïsen en omzetten naar alcohol.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat kan je eigenlijk ook uit andere ingrediënten halen. En als je nou de essences, zoals de jeneverbessen en de kruiden waarmee je de drank verder nog smaak geeft, hetzelfde houdt, maar je neemt een andere grondstof waar je zetmeel uithaalt, dan moet je eigenlijk in theorie een andere smaak krijgen. Nou, dat heb ik getest en dat bleek zo te zijn.
0: En is gelijk ook het geheim van de toverdrank onthuld?
1: Nou, niet helemaal. Oh. Want daarmee zijn we inderdaad... ik heb toen een tijd, dat heb ik gedaan, toen heb ik de tijd stil laten liggen, omdat ik met andere activiteiten bezig was. In 2022, eind 2022, kreeg ik een vraag van een vriend van me. Die had vuurdoorn geplukt uit het groen hier in Soest, openbaar groen. En die was ergens in een boek van Johnny Boer iets tegengekomen of dat je daar een drank van kan maken. En die zegt, Ran, ik wil een drank maken. Kan je me helpen? Toen heb ik gezegd, nou, dan moet je bij mij komen. Dan drinken we een borrel. En daarna heb ik er wel een idee over. Want we moeten hem gewoon gaan stoken.
0: Ja.
1: We maken er een vodka van.
0: Ja.
1: En dat hebben we gedaan. Dat is eigenlijk het eerste ding wat we gedaan hebben bij de doorstart van de stokerij. En dan, vandaar zijn we allerlei producten uit de omgeving gaan proberen. Noten, aardperen,
0: van alles
1: mispels,
0: en nog,
1: ja, van alles en nog wat.
0: Oh, wat leuk.
1: Dat hebben we teruggebracht naar 8 ingrediënten die echt een goed resultaat opleverden. Daar zijn we eigenlijk mee begonnen. En ik durfde in ieder geval nog niet aan het graan te beginnen. Dat was een stap verder, in mijn gevoel. Maar daar zijn we uiteindelijk 3 jaar terug toch mee gestart. En de eerste die ik gemaakt heb, dat was de 5 granen jenever. Die uiteindelijk vorig jaar ook brons heeft gewonnen. En dat speciale daarvan is dat er helemaal geen vers granen zit. Maar het zijn alleen 5 graanmouten.
0: Okay.
1: Die gefermenteerd worden. Ja. En dat heeft voor mij de mooiste borrel opgeleverd die ik ooit gedronken had. Dus,
0: de lekkerste borrel, denk ik.
1: De lekkerste. Dus dat was voor mij... Nou, ik had 2 doelen. De lekkerste borrel die je zo kan drinken. En de lekkerste borrel voor bij de kopstoot. En dat is eigenlijk de rogge jenever geworden. Ja. En dat is inderdaad gelukt.
0: Oké. Okay.
1: Want voor mij is het de ultieme borrel bij een biertje.
0: Ja.
1: Hele lekkere kopstootborrel. En het bijzondere is dat het een West-Vlaamse borrel is. Dat hebben we later geleerd toen Richard en ik samen de opleiding tot distillateur hebben gevolgd. Een West-Vlaamse borrel die heeft eigenlijk alleen als smaakmaker de grondstof natuurlijk plus jeneverbes.
0: Ja.
1: En de Nederlandse jenevers die hebben nog veel meer specerijen en andere kruiden die het smaakprofiel bepalen. Ja. Maar die West-Vlaamse is dus eigenlijk heel simpel. En het geheim zit hierin dat je hem maakt van vers roggegraan en roggemout. En dat is vrij bijzonder, want bijna alle jenever en ook bier wordt gemaakt met gerstemout.
0: Ja.
1: Maar dat geeft dat hele frisse, fruitige profiel.
0: Oké, nou dat is wel een hele interessante uitleg dit.
1: Ja, ik hoop dat die een beetje duidelijk is.
0: Na twee slokjes van deze heerlijke jenever moet je natuurlijk wel eventjes stand-by blijven.
1: En op de voetjes blijven.
0: En dan krijgen we natuurlijk nu een Hollandse vraag. Kan je er hiervan leven?
1: Nog niet. Dus ik roep ook iedereen op. Joh, heb je ooit gedacht, kom laat ik eens aan jenever beginnen. Dan moet je met deze beginnen. Want ik weet zeker dat die je zal bevallen. Dat is 1.
0: In hoeveel winkels ligt het eigenlijk al?
1: Het ligt bij alle slijters in Soest.
0: Dus bij Van der Linden dus.
1: Van der Linden is eigenlijk onze huisslijter, moet ik zeggen. Ik heb destijds, toen ik startte in 2015, heel veel overleg gehad met Ben, de vader van Angelique.
0: Ja.
1: En die vond het een fantastisch project. Dus ik ben ook heel blij dat Angelique dat stokje eigenlijk heeft overgenomen als een soort klankbord voor de stokerij.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben een online shop natuurlijk. Dus daar kan je ook orders plaatsen.
0: Ja, gaat dat goed online?
1: Na deze prijs gaat het opeens een stuk harder.
0: Je merkt het.
1: Je merkt het echt. Ja, dat is heel leuk. En het komend weekend staan we op het Jenever Festival in Schiedam weer.
0: Ja.
1: En dan gaan we natuurlijk vieren dat we goud hebben met deze rogge jenever. Dus daar kan iedereen ook komen proeven.
0: Ja, bestaat jenever in Schiedam nog?
1: Zeker.
0: Oei, wat is het ook weer voor merk?
1: Nou, het grootste huis is natuurlijk Nolet van de ketel 1. Ja. En die
0: bestaat
1: is heel,
0: dat nog?
1: Dat bestaat zeker, maar die is vooral heel groot in Amerika.
0: Ja.
1: Dus in Nederland zie je dat het terugloopt.
0: Ja.
1: Maar er is een andere trend eigenlijk. En dat is dat mensen minder gaan drinken, maar wel beter. Ja. En dat is eigenlijk waar wij op inzetten. We maken een heel kwalitatief hoogstaand product.
0: Ja.
1: Wat het dan ook een hogere prijs kent. Want er zit ook veel meer werk en betere grondstoffen in. Die duurder zijn. Maar dan krijg je ook wat. En je ziet dat mensen veel liever maar 1 borrel nemen, maar een goede.
0: Mm-hmm.
1: Dan 3 borrels die eigenlijk niet zo lekker zijn.
0: Precies. Ik zou zeggen, ik denk dat Soestdijk, of Soest eigenlijk, het tweede het eerste Schiedam is. Of Schiedam is nu Soestdijk geworden.
1: Ik zou het leuk vinden als Soest het centrum wordt van de ambachtelijke stokers.
0: Ja, gaat dat lukken?
1: Nou, we hebben een aantal, vanuit de opleiding natuurlijk, een aantal bevriende distillateurs ook in de rest van het land zitten. En die komen wel regelmatig samen. Dus dat wordt ook weer een soort...
0: En die komen bij jullie de recepten af.
1: En die komen af en toe bij ons langs en af en toe gaan we bij hen langs.
0: Je hebt een voorbeeldfunctie zelfs dan nog.
1: Ik hoop dat we die kunnen voortzetten, want wij zijn zijn de eerste die van deze groep dan ook daadwerkelijk prijzen in de prijzen zijn gevallen.
0: Ja, we gaan even een stukje terug in het verhaal. Wereldkampioen worden. Ja? Wanneer is dat?
1: 6 juni.
0: 6 juni.
1: In Londen. Dat is al heel snel.
0: Je gaat naar Londen toe?
1: Daar zijn we nog over aan het nadenken. Want ja? Het is een dure hobby om daar naartoe te gaan.
0: Ja. Maar ja, goed.
1: Maar eigenlijk moet je er wel zijn. Dus misschien dat we één iemand afvaardigen. En dat wordt dan Richard.
0: Ja. Legal ga je erheen. En met een enorme beker en een medaille.
1: Ja, dat zou leuk zijn, ja.
0: Ran Hunveld, ontzettend veel succes.
1: Ja, dankjewel.
0: En wordt wereldkampioen.
1: Dat gaan we
0: je bent
1: doen.
0: Er bijna.
1: Bijna. Nog even volhouden.
0: We nemen nog even een slokje. En
1: proost.
0: Dankjewel voor je komst.

0: Dat was Billy Swan, I Can Help.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, dat slaat wel een beetje op Klaas Bijker. I Can Help, dus dan bellen we Klaas Bijker voor het weer. Goedemorgen, Klaas.
2: Goedemorgen, I Can't Help, it's raining.
0: Ach, ja, je kan het niet helpen, hè?
2: Nee, het kan 10 tot 15 millimeter vallen. Vooral vanmiddag, de ene naar de andere bui. Er kan hagel bij zitten, er kan ook onweer bij zitten. En tijdens die buien is het niet veel warmer als 8 of 9 graden. Dus zelfs onder de 10. Met een opklaring tussen de buien door kan het even 10 of 11 graden worden. En de dag van morgen is niet veel beter, helaas.
0: En het komt allemaal uit het noorden?
2: Uit het noorden, uiteraard. Hè.
0: Ja,
2: koude noordwestelijke stroming. Morgen is de regen wat minder intensief, dus we hebben wat meer ruimte voor opklaring. Maar ook dan is het tijdens die opklaringen 11 à 12 graden. Dat is niet om over naar huis te schrijven.
0: Nee, maar goed, je hebt een radar voor je. Hoe zit het er eigenlijk voor de komende dagen uit? Begint het langzamerhand weer wat warmer te worden? Want
2: Niet tot en met het weekend. We zitten nog steeds in onder de 15 graden. Maar maandag dan komt er een intensief regengebied op ons af.
0: Nog een keer.
2: Tijdens die regen is het dan een graad of 13. En daarna heeft de zon en de temperatuur krijgen alle ruimte. Dus de temperatuur kan stijgen tot of boven de 20 graden volgende week.
0: Kortom.
2: Ik zag zelfs een dag met 25 graden, maar ik weet niet of we dat erg serieus moeten nemen.
0: Nee.
2: Kortom, tot aan het weekend buiig, vooral vandaag. Daarna in het weekend nog wel koud, maar weinig regen meer, wel bewolkt. En dan maandag gaan de hemelsluizen weer wijd open voor warm en zonnig weer daarna.
0: Goed zo, wij bellen je morgen weer op. Klaas Bijker, dankjewel.
2: Ja, tot morgen.

0: De Chico's met Tennessee Polka. Heerlijk om zeg maar dat tweede half uur te beginnen. En natuurlijk ook heel fijn om met Gamze Sippenkamp dat te doen. En jij bent secretaris van Duurzaam Baren. Nee, Baren Duurzaam. En Baren Duurzaam organiseert op donderdag 25 juni een inspirerende bijeenkomst in de bibliotheek Baren over duurzaamheid, energiedelen en bewuste keuzes. En tijdens deze avond krijgen bezoekers inzicht in lokale energie. Gemeenschappen, de mogelijkheden van gezamenlijke energiedelen en de verborgen impact van alledaagse producten. Nog een hele mond vol, zeg. Laten we eerst maar eens gewoon beginnen met wat is Baren Duurzaam en hoe lang bestaat dat al?
1: Nou ja, ik ben dus Gamze Sippenkamp. Baren Duurzaam die bestaat al best lang. Vanaf 2022. Volgens mij is het samengevoegd vanuit diverse stichtingen en is Baren Duurzaam ontstaan. Ondergrond van Baren Duurzaam is klimaatakkoord van Baren. Dus we streven ernaar dat iedereen hier in Baren energie-neutraal is.
0: Lukt dat?
1: Nou,
0: het is een moeizaam proces, hè?
1: Het is heel moeilijk, want enerzijds gaan we naar de zon, nemen we zonnepanelen, elektrisch koken. En anderzijds laat net congestie ons in de steek. Mm-hmm. Dus wel een enorme puzzel. Nee, dat is nog veel te doen.
0: Veel te doen. Je bent secretaris van de club. Hoe lang al?
1: Nou, nog heel jong.
0: Nog heel jong. Jong en onervaren, zeggen ze dan, hè?
1: Nou ja, inderdaad. Dus ik vorig jaar ergens zag ik Herman Jan, onze voorzitter, tijdens de Cultureel Festival. En toen hebben we gesproken over deze rol. En later, vanaf januari, is het officieel geworden. Ik ben zelf wel heel erg actief. Werk zelf bij Rabobank. Doe de strategie voor risk en finance, data, sustainability. Dus ik dacht, ik doe ook iets lokaal.
0: Dat doe je dus ook voor de sustainability voor Baren in dit geval.
1: Ja.
0: Dus dat komt allemaal mooi uit.
1: Ja.
0: Maar goed, het komt allemaal moeizaam van de grond.
1: Ja.
0: Is dat, frustreert dat?
1: Nou ja, bij mij frustreert het niet. Maar ik zie wel heel veel mensen die zich wel om frustreren. Ik heb zelf energie om te kijken van ja, hoe nemen we nou wel iedereen mee hierin? Hoe zorgen we ervoor dat we zelf te denken over het onderwerp? Want iedereen denkt er anders over.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk niet alleen elektrificering. Hè? Het is ook hoe zorgen we ervoor dat we meer biodiversiteit hebben. Want net zero, dus de mooiere wereld, is niet alleen elektrificeren. Er zijn ook andere dingen waar we mee bezig zijn.
0: Zoals?
1: Nou, bijvoorbeeld Baren Natuurlijk Groen. Dat is een nieuwe dependance. Daar werken vrijwilligers vanuit Baren en onze klimaatburgemeester Noël aan meer biodiversiteit. Ze organiseren bijvoorbeeld in 2 juni een fietstocht door Baren om meer te laten zien wat mogelijk is en ook hier meer iets over te vertellen.
0: Een bewustwordingsproces dan, hè?
1: Ja, enorme bewustwordingsproces.
0: Dat moet ook wel.
1: Ja, ook bij mij hoor. Want ik kreeg eigenlijk ook een stukje ontspanning. Want ik dacht dus dat ik mijn tuin nu moest opruimen. Maar dat hoeft helemaal niet.
0: Nee.
1: Je kan ook gewoon niet opgeruimde of bladeren. Of dat er wilde bloemen groeien. Dat is juist oké. En ik denk dat er ook heel veel rust geeft voor mensen die stress hebben.
0: Ja, gek is dat, want dat was vroeger gewoon heel normaal. Composthoop had je.
1: Ja.
0: Zo heette dat. Achter in de tuin, de composthoop. Dan kon je gewoon in de winter kon je dan zeg maar de compost over het gras strooien.
1: Ja. Ja,
0: maar dat is helemaal verband. Maar dat komt langzaam wat een beetje terug.
1: Dat komt nu terug, inderdaad.
0: De verstening. Ja. Daar is tegenwoordig ook alweer de lans voor geslepen.
1: Ja. En nu zeggen we, haal een tegeltje eruit. En
0: ja, dat bedoel ik ook. De versteening. Ja.
1: Oh, dus, dat is de versteening. Ja. Oh, oké.
0: Ja, hittestress natuurlijk. En wat dacht je dan van je autootje in de voortuin zetten? In plaats van een tuintje heb je gewoon een parkeerplaatsje. Dat komt ook heel vaak voor. Maar mensen zijn wel een beetje van bewust dat je dat niet meer gewoon moet doen. Dat moet gewoon weer een tuintje worden.
1: Ja, en ik denk dat we dat gewoon ook beter en leuker moeten uitleggen. En leuker, het is natuurlijk
0: ligt dat
1: niet
0: aan? Is het een beetje de tone of voice wat je aanslaat om deze mensen bewuster te maken als het gaat om sustainability?
1: Ja, ik denk dat je op alle lagen moet doen. Ik denk dat je echt, Europees, provincie, landelijk moeten we gewoon strategischer denken en beter met elkaar afstemmen. Mm-hmm. Maar als we kijken naar de bewoners, ik denk dat het ook wel is zo, door wijkinitiatieven samen hierover na te denken, dat het leuker wordt om dit te doen. En dat je niet hoeft per se groen of heel duurzaam moet zijn om bewuster te worden, om beter te zijn voor de wereld, zeg maar. Ja.
0: Maar goed, duurzaamheid, dat heeft niks meer te maken met de geitenwolle sokken van vroeger, denk ik.
1: Exact. Ik werk nu bij de Rabobank. En 2 jaar geleden heb ik dit onderwerp opgepakt als een strategisch onderwerp. Ja. Ik was helemaal niet van de groene vingers. En dan ga je erover lezen en dan pakt het je. En dan vertaal ik dat naar een strategie wat wel werkt en wat de bankieren snappen, maar ook wat onze klanten snappen. Ja. En dat is denk ik echt wel wat we moeten doen. We moeten het beter. Ja, en bewoners moeten ook interesse in tonen.
0: Ja, nou, ik kijk hier naar buiten en ik zie hier een rijtje woningen. Dus je klopt hier aan en dan zeg je van, we kunnen dit allemaal wat duurzamer maken. Mevrouw, dan zeggen ze, nou, gaat u maar een deurtje verder, denk ik.
1: Ja.
0: Ik zie hier weinig zonnepanelen overigens. Maar goed, dat is even vers 2.
1: Ja. Dat soort dingen, daar hebben we ook wijkinitiatieven voor.
0: Ja.
1: Een van de wijkinitiatieven, dat is TED. Zij organiseren zich in een wijk. En samen met de buren zetten ze gewoon buurtcafé op in hun wijk. Praten ze met elkaar over hoe je zou kunnen verduurzamen. Mm-hmm. Het is straks ook natuurlijk ook goed voor de, als je koopwoningen hebt, voor de prijs van je woning.
0: Absoluut.
1: Er zijn kleine investeringen. We denken heel erg, hoe verdienen we dit geld terug? Maar als je op de lange termijn kijkt, vergeten we de waarde van de woning. Die gaan gewoon enorm stijgen. Ja. Of anders in de toekomst wel dalen. Dus ze zijn met elkaar bezig en zijn hier ook wel bewust van. En gemeente is bezig met wijkinitiatieven daarnaast. Dus Eemdal Noord, Eemdal Zuid, kijken ze samen met de wijken, kijken ze. En daar worden we ook bij betrokken met onze energiecoaches.
0: Voor de mensen die niet weten waar Eemdal ligt, of tenminste waar dat wijkje is. Wat voor wijk is dat? Jaren 60?
1: Ja, even kijken hoor. Ik haal ze ook nog door de war. Maar het zijn de Lego huisjes.
0: De Lego huisjes, ja.
1: Ja, ik denk de jaren 60, hè?
0: Ja,
1: jaren
0: 60. De doorzonwoningen.
1: Ja, daar gaat het om.
0: Daar
1: zijn we mee begonnen.
0: Ja.
1: En ja, ik ben naar de wijkinitiatieven geweest. Nogmaals, ik ben nog nieuw.
0: Ja. Maar je kent het verschijnsel revolutiebouw.
1: Nee,
0: nou dat is gewoon keihard neergezet en ze hebben niet naar de kwaliteit gekeken. Het zijn gewoon doorluchtwoningen in plaats van doorzonwoningen. Zo mag je het wel ongeveer noemen. Maar we gaan eerst even een plaatje draaien.
1: Helemaal goed.

0: Enig idee? Jawel, Outsiders met Keep on Trying met Wally Tax. Wijlen Wally Tax. Veel te vroeg overleden. Goed, we zitten hier met Gamze Sipperkamp. En we hebben het over natuurlijk donderdag 25 juni. Dan is inspirerende bijeenkomst in de bibliotheek Baren. En dat wordt georganiseerd door Baren Duurzaam. Ja, het komt allemaal moeizaam tot stand, dat weten we allemaal. Maar we moeten ergens vroeg beginnen. En dan denk ik aan het scholenveld. Worden kinderen ingelicht als het gaat om duurzaamheid? Gamze.
1: Ja, helemaal mee eens. We moeten eerder beginnen. En we moeten meer jongeren aantrekken. En ja, op dit moment zijn we ook bezig met een kinderproject. Samen met de provincie. Ragnar doet dat. Ragnar is bezig met een subsidie. En daarmee proberen we een spel te creëren. Waar de kinderen eigenlijk opdracht krijgen om thuis te kijken hoe duurzaam zijn ze eigenlijk. Ja, en dat samen met hun ouders. Om dit ook meer binnen huis bespreekbaar te maken.
0: Ja, zei je hoe duurzaam zijn ze of zijn we? Eigenlijk meer we, hè?
1: Zijn we.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon. Nou ja, goed, je creëert gewoon met z'n allen een duurzame oplossing. En niet voor jezelf.
1: Nee, we doen het met z'n allen. Uiteindelijk is het voor de grotere doel. Ja, voor ons allemaal, inderdaad. Precies. Dat is waar. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. En duurzaam is ook weer zo'n woord die.
0: Containerbegrip.
1: Containerbegrip, ja, daar moeten we ook even kijken of we daar een ander woord voor kunnen verzinnen. Maar goed, Baren Duurzaam heet Baren Duurzaam.
0: Ja, ik wou net zeggen, dus, Baren Duurzaam. Maar goed, u organiseert dus op donderdag 25 juni een inspirerende bijeenkomst. Hoe inspirerend is het met bijdrage van Eemnes Energie, Bijzonder Baren en klimaatburgemeester Noelle Sant?
1: Ja.
0: Maar die komt er ook nog aan.
1: Mag ik toch nog één ding zeggen over de kinderen?
0: Ja.
1: Want die jongeren hebben we natuurlijk ook nog. En we zouden ook graag meer jongeren willen aanhaken binnen Baren Duurzaam. Dus we zijn bezig naar hun ideeën, hun initiatieven. Dus als er jongeren zijn die echt iets wil doen, samen met Baren Duurzaam, ze hebben een goed idee, dan kunnen ze gewoon terecht bij mij. Via brievenbus apenstaartje baarnduurzaam.nl.
0: Nog een keer mag je het noemen.
1: Brievenbus apenstaartje baarnduurzaam.nl. Ja. Of direct Gamze. Ja, dat is moeilijk. Maar punt Sippenkamp apenstaartje baarnduurzaam.nl.
0: Ja, maar ja, goed, die kinderen zitten natuurlijk nu allemaal op school. Of zijn aan blokken voor het eindexamen.
1: We gaan ze ook zelf opzoeken.
0: Okay.
1: Want wij zoeken ook nieuwe communicatie. We gaan proberen om een stukje van de communicatie uit handen te geven. En we willen ook willen graag weten of er jongeren zijn die geïnteresseerd zijn om de communicatie van Baren Duurzaam te doen. Zo haken we een haan en kunnen ze misschien met hele verfrissende, verjongende ideeën komen.
0: Ja.
1: Dat hebben we eergisteren in het bestuur besproken, dat we dat willen doen. Dus we staan open voor allerlei ideeën.
0: Oké. Goed zo. Nou, de cliffhanger die stond er nog. Dus dat is 25 juni, bijeenkomst. Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Ja, het thema is energie samen. Hoe kunnen we samen energie maken in de wijken en gaat over circulariteit en verborgen impact. Je kijkt al heel
0: erg. Leg het eens uit.
1: Welk deel wil je dat ik
0: De circulaire economie eigenlijk, hè?
1: Daar zullen we meer nadenken over. Over wat is circulair? Want circulair is ook zo'n begrip, hè? Wat valt daar allemaal onder?
0: Ja, het is niet te tasten, het is niet te grijpbaar.
1: Nee. En dat zullen we wel uitleggen. Die avond gaat het grijpbaarder worden.
0: Ja.
1: En dan gaan we ook uitleggen bijvoorbeeld wat houdt het nou eigenlijk in? Het gaat eigenlijk om dat we steeds meer consumeren. Maar ook fabrikanten dat ze niet heel goed nadenken hoe ze de producten maken.
0: Mm-hmm.
1: Zodat je grondstoffen kan herbruiken. Je ziet het nu, hè? Grondstoffen worden heel erg belangrijk. Ook internationaal. We maken zelfs grote politieke Trump, hè, die maakt zelfs daar ruzie over.
0: Ja, zeker, hè? Zeker.
1: Dus daar moeten wij natuurlijk ook lokaal kijken. Hoe kunnen wij daar nou aan meewerken? Ja. Om daar onafhankelijk van te zijn. Mm-hmm. Maar het is ook verder... Dus het begint bij het maken van het product, bij de fabrikanten, maar ook wij zelf. Hoe kunnen we nou minder consumeren, maar ook... duurzamer onze kleding kopen. Bijvoorbeeld, ik koop veel bij Abeltje hier in de Laanstraat. Ze zal heel erg blij hiermee zijn.
0: Ja, ja,
1: ik weet
0: zeker
1: niet of er luisteraars zijn. Maar ook bij Ens koop ik heel veel van mijn kleren. Al onze meubels zijn tweedehands. Maar onlangs heb ik toch geleerd dat tweedehands kopen niet genoeg is. Maar dat eerder moet nagedacht worden, is het product wel nodig? Ja, nee. En als je maakt dat het... Ja, uit elkaar gehaald moet kunnen worden. Dat zal Noël uitleggen die avond. Veel beter dan dat ik dat doe.
0: Ja, we hebben het natuurlijk ook over verpakkingen. Wat dacht je daarvan? Plastics.
1: Ja.
0: De anti, of is een dagje zonder plastic. Zou ook wel eens een keer leuk zijn.
1: Ja, dat zijn hele leuke dingen. Alleen dat is ook... Ik ben onlangs was Babette Porcelein bij de Nederlandse Bank. Babette Porcelein is de schrijver van een boek van Verborgen Impact. Ik weet haar titel niet.
0: Nee.
1: En die heeft toch gezegd, plastic is belangrijk. Maar er zijn zoveel andere verborgen impacten waarmee je zulke grotere verbetering van de wereld kan maken dan alleen de plastic. Dus het is zeker heel erg belangrijk en zonde. Daar moeten we wat aan doen. Maar het is niet een van de grootste verborgen impacten.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Ja, en daar zal Noël ook iets meer over vertellen die avond. Dus zeker aanrader om te komen.
0: En dat allemaal op donderdag 25 juni aanstaande. Bijzonder Baren, dat is ook een van jullie partners. Wat is er zo bijzonder aan Bijzonder Baren?
1: Ja. Nou ja, Bijzonder Baren is heel, heel bijzonder. Om de reden dat we daar op dit moment bezig zijn bij de ijsbaan met 25 zonnepanelen. Die is goedgekeurd door...
0: Het zal een overheidsinstantie zijn, denk ik.
1: Energiemaatschappij. Stedin.
0: Stedin. Ja,
1: en we zijn nu bezig met een business case om certificaten lokaal aan onze Baarnse bewoners uit te geven. Dat is hartstikke leuk. Ja. Dan hebben we eindelijk onze eigen energie in...
0: Dat zou wel heel erg mooi zijn. Dat is een initiatief van jullie? Of dat hebben jullie ergens opgepakt in Den Landen?
1: Nou, Aard heeft, was vroeger een van de bestuurders van Baren Duurzaam. En die heeft als dependance Bijzonder Baren opgestart. Mm-hmm. En samen met andere bestuurders zijn heel veel vrijwilligers, slimme vrijwilligers, energiecoaches die vanuit huid en ziel elke dag werken. En dat is Aard ook. Maar er zijn 40 andere vrijwilligers die er echt helemaal niks voor willen. Die opleidingen volgen. Het heeft me enorm verbaasd. Dus Aard en alle andere vrijwilligers doen dit eigenlijk.
0: Geweldig, geweldig, geweldig. Nou goed, we hebben het al gezegd. Baren Duurzaam organiseert op donderdag 25 juni een inspirerende bijeenkomst in de bibliotheek Baren. Hoe kun je je opgeven?
1: Via www.barenduurzaam.nl
0: /actueel. Of is dat niet zo?
1: Actueel,
0: dat
1: ja.
0: Hoeft, dat kan.
1: Kan. Ja, kan. Misschien
0: goed.
1: Wel goed. Even naar beneden scrollen. Even kijken. Daar kan je afmelden.
0: Ja.
1: We hebben al veel afmelders. En er
0: zijn... Aanmelders.
1: Aanmelders.
0: Alsjeblieft zeg. Dan wordt het een rustig avondje zo.
1: Nee, we hebben veel aanmelders. En er is ook een borrel.
0: Dus daar komen een heleboel mensen op af.
1: Ja.
0: Ook een jenevertje. Soestdijkse jenevertje.
1: Ja,
0: een wereldkampioen tegen die tijd. Ik dacht dat wel. Het smaakt heerlijk hoor. Lekker fris.
1: Ik wil ook wel iets zeggen over Noël Sand. Noël organiseert deze halfjaarlijks bijeenkomst. Zij is op dit moment bezig met de wandeltocht. Want anders was ze zelf hier.
0: Ja.
1: Dus ik wil haar wel ook even hier benoemen. Zij is onze klimaatburgemeester en doet het enorm goed.
0: Ik dacht het wel. En straks hebben ze ook gewoon bij Eemland 1 hebben ze een uitzending.
1: Ja, leuk.
0: 1 uur per week. En dat is helemaal georganiseerd door Baren Duurzaam. Wij leveren alleen maar de techneut. En ik kijk dan even naar links naar Bernard. Die gaat het misschien doen. En de rest is allemaal Baren Duurzaam.
1: Ja,
0: dat moet ook. Dus het wordt wel wat, hè?
1: Ja, zeker. Dan moeten ze allemaal wel even luisteren. Er zijn wel hele leuke mensen. Want volgens mij Henk gaat dat doen. Henk?
0: Nee. Noël en Annemiek.
1: Annemarie.
0: Precies. Gamze Sippekamp, mag ik jou danken? Ik hoor geloof ik de aftiteling. Oei, als ik maar gewoon weer even naar mijn draaiboekje mag. Ja, we zijn blij dat u bent afgestemd op 1 Land 1. Blijf luisteren naar 1 Land 1 Radio. Na het nieuws hebben we weer muziek. En wil je de uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website 1land1.nl of ga naar onze socials. Morgen zijn we er natuurlijk niet. Dan is Hemelvaartsdag. Vrijdag zijn we er wel. Dan beginnen we gewoon weer om 9 uur. Hebben we weer 4 prachtige onderwerpen. En dan is het weekend en dan beginnen we weer aan de maandag.

0: Binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer er nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. Hitman!

0: This program is human-made.
1: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: Het Muziekmuseum.
3: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en ook via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 20. En dat is de week waarin Bob Marley overlijdt op 11 mei 1981... aan de gevolgen van een hersentumor in het Sinners of Lebanon Hospital in Miami in Florida. De reggae-zanger is op 6 februari 1945 geboren in St. Anne's op Jamaica als zoon van een kapitein van het Britse leger en een Jamaicaanse vrouw. In 1964 richt hij The Wailers op. En de rest is geschiedenis. En de muziek die we net hoorden wordt gecomponeerd door Tony White. Hij neemt het nummer Polk Salad Annie in week 20 op 16 mei 1968 op. De single komt pas op 5 juli 1969 de Billboard Hot 100 binnen en komt tot de 8e plaats. Elvis Presley neemt het nummer voor het eerst op 19 februari 1970

Ja, we hoorden de Sweet Inspiration als achtergrondzangeressen. Straks tijdens deze rondleiding muziek van een muzikant die zowel in de band van Neil Young als in die van Bruce Springsteen speelde. En dadelijk ook nog een band die binnen een half jaar 3 platenmaatschappijen verslijt. En muziekvrienden, ook deze keer weer een oude top 40. Eentje dus uit week 20. Ja, ga ik nog niet verklappen. Wat ik over kan zeggen is dat het geboortejaar is van Ronnie Flex. Nederlandse rapper. En Miley Cyrus, Amerikaanse actrice en zangeres. En op nummer 1 in die top 40 staat een song van een Amerikaanse heavy metal band. Het is natuurlijk een ballad, want dat is meestal zo dat ze daar hun grootste hits mee scoren. Zanger Eric Martin schreef het nummer voor zijn ex-vriendin. Het nummer wordt wereldwijd een grote hit en ook in Nederland dus. Op nummer 1. En het liedje begint met de volgende tekst. Hold on, little girl. En muziekvrienden, ook deze week weer een lang speelplaat van de week. Het is een LP, zo'n vinylen plaat uit 1974. Het is het derde album van een Amerikaanse country rock band met onder andere Don Henley en Glenn Frey. Dan weet je misschien al welke band, maar welk album was nou hun derde plaat? En dadelijk ook nog muziek uit een popfilm van een legendarische Britse band. Zowel tijdens de première van de film in New York als in Londen is niemand van de groep aanwezig. Oudste nummer, muziekvrienden, is uit 1932. Maar we gaan nu naar zondag 23 augustus 1964. En nou...

0: In de recording studio in Jackson in Mississippi neemt Gene Knight op 17 mei 1970 Mr. Big Stuff op. De single wordt pas een jaar later uitgebracht op Stax Records. Op de B-kant komt Why I Keep Living These Memories. Mr. Big Stuff komt op 29 mei 1971 de Billboard Hot 100 binnen en bereikt de tweede plaats. Van de single worden uiteindelijk meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht en wordt het dus dubbel platina in de Verenigde Staten. Bovendien wordt het genomineerd voor een Grammy Award. In Nederland komt het niet in de top 40, het staat 3 weken in de tipraad. Maar ik denk dat de meeste mensen het wel kennen. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want The Beatles at the Hollywood Bowl wordt op 13 mei 1977 in Europa uitgebracht. In de Verenigde Staten is de LP op 6 mei 1977 verschenen. Deze live-registratie is op 23 augustus 1964 en een jaar later op 29 en 30 augustus 1965 in Hollywood opgenomen. De 13 live-opnamen zijn voor deze LP door George Martin nabewerkt. Omdat de opnamen op een 3-sporen recorder zijn geregistreerd, is het mogelijk de LP in stereo uit te brengen. En dat is bijzonder voor opnamen uit begin jaren 60. The Beatles at the Hollywood Bowl komt op 21 mei 1977. De Billboard albumlijst binnen. De plaat bereikt de tweede plaats. In Engeland staat de LP vanaf 18 juni dat jaar 2 weken op de eerste plaats. En in Nederland komt het album als CD-heruitgave met 4 extra songs pas in 2016 in de album Top 100. Het staat er 5 weken in met 7 als hoogste positie. Wij luisteren naar een van die extra tracks van die CD. You Can Do That, opgenomen op zondag 23 augustus 1964. Straks de langspeelplaat van de week. Het is een LP uit 1974, zo'n mooie vinylen plaat. Het is het 3e album van een Amerikaanse country rock band met onder andere Don Henley en Glenn Frey. Maar wat was nou hun 3e album? Voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst naar de...
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 27.

0: Kan zomaar zijn dat je dit nummer nog nooit gehoord hebt. Het staat toch in de tipparade. Het is een liedje van Garland Jeffries. En die kennen we misschien het beste van die hit Matador uit 1979. Dat is een Amerikaanse singer-songwriter. En 1991 heeft hij nog een hit in Nederland met heel rock'n'roll. En dit was het nummer Welcome to the World. Het komt niet in de top 40. Het staat 4 weken in de tipparade. Een lied van verbroedering is het. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een LP uit 1974. Het is het derde album van de band met onder andere Glenn Frey en Don Henley. Het gaat hier natuurlijk om de band The Eagles. En hun derde LP heet On the Border. Op deze plaat gaat de groep meer richting de rock. In vergelijking met hun vorige album Desperado, wat meer country is. Op de vorige twee platen bestond The Eagles uit 4 leden. Op deze plaat komt gitarist Don Felder bij de band. Verder bestaat de groep nog uit Randy Meisner en Bernie Leadon. Op het album bestaat een mix van country muziek en rock met veel meerstemmige zang. De openingstrack, Already Gone, is een rocknummer met zelfs 2 leadgitaristen, Don Felder en Glenn Frey. Midnight Flyer is een bluegrass nummer. En My Man is een country ballad geschreven door Bernie Leadon ter herinnering aan de overleden countryzanger Gram Parsons en gitarist Juan Elman. Van het album komen 3 singles. Already Gone, James Dean en Best of My Love. Deze laatste komt op nummer 1 in de Verenigde Staten. Ondanks dat er voor de single 1 minuut uit deze ballad werd geknipt. In Nederland doen de singles helemaal niets. Pas een jaar later, in 1975, hebben de Eagles in Nederland hun eerste hit met One of These Nights. De LP, On the Border, is de meest succesvolle van de eerste 3 albums van de band. Het komt op nummer 17 in de Billboard albumlijst in 1974 en wordt dat jaar goud in de Verenigde Staten. In 2001 wordt het zelfs dubbel platina, dus 2 miljoen verkochte exemplaren. In Nederland komt het tot 3 in de LP, top 50. On the Border van de Eagles uit 1974 is een overgangsalbum van country naar een meer stevig rockgeluid. En daarom is het deze week.
1: De langspeelplaat van de week.

0: Openingsnummer van de langspeelplaat van de week. LP van de Eagles uit 1974. Hij heet On the Border en wij draaiden Already Gone. Verderop, tijdens deze rondleiding, nog veel meer muziek uit deze LP. Maar eerst muziekvrienden, één oude top 40. Eentje uit week 20. En zullen we kijken naar die lijst. 5 nieuwelingen erin. 6 Nederlandstalige liedjes. Er staat best wel wat house muziek in. Dus dat zegt iets over het jaar. Of in ieder geval het decennium misschien wel. Opvallend zijn 5 hardrock platen. Echt serieus. Dat zou tegenwoordig niet meer kunnen in een top 40. We hebben muziek uit Schotland, Verenigde Staten, Nederland, Australië, Zweden, Duitsland, Italië en Engeland. De enige echte
1: van 40. Nummer 40.
0: Nummer 40 vinden we de band The Cure met een liedje wat in Europa best wel aardig aansloeg. In Nederland komt het dus in de top 40 terecht. Het staat deze week op nummer 40. Het is de laatste week dat het erin staat. Het is natuurlijk de band van Robert Smith. Altijd blijven zingen bij de band. 40 dus, The Cure met het liedje High.

eigenlijk een nummer wat we het tweede gedeelte toch weer eens zouden moeten beluisteren. Want dit hoor je eigenlijk nooit meer terug, hè? Nee. En dit wel dan? Ik heb geen idee of deze liedjes van onze Koos nog steeds gedraaid worden. Leuk om in ieder geval een stukje weer terug te horen. Hij staat dus op nummer 39. Ik zal er altijd voor je weten.

Ja, er is maar eentje die zo zingt. Koos Albers dus op nummer 39. Plaatsje hoger. 38 nieuw. Zanger. Ik heb hem misschien het beste van het goede doel. In dit jaar brengt hij zijn eerste solo-album uit. Henk Westbroek. Hij schreef het liedje samen met George Kooijmans. Waar ze loopt te wandelen.

Ja, heerlijk romantisch nummer, nummer 38 in die top 40. Waar ze loopt te wandelen van Henk Westbroek. Maar dan wil je natuurlijk weten hoe die LP heet, wat nummer bestaat. Voorjaar heet dat eerste album van Henk Westbroek. Ga maar eens even zoeken op Spotify. Er staan prachtige liedjes op. Deze gast hebben we weinig van gehoord. Ja, dus in deze top 40, week 20, 1900 nog wat. Een goede zaar, zou ik je zeggen. Moet eens even een stukje luisteren. Amerikaanse singer-songwriter zelfs. Tevin Campbell heet hij.

Nou, het liedje zou tegenwoordig ook nog gewoon kunnen. Een beetje autotune eroverheen. En dan is het helemaal hip en nieuw, zeg maar. Tell me what you want me to do, zo heet het. Oh, nou zit ik door Kim Wilde heen te praten. We starten hem eventjes opnieuw. Love is holy, don't forget.

geschreven door een Amerikaans songwriters duo, Rick Nobles en Alan Shipley. En Kim Wilde hoorde dat nummer van hun en was er helemaal weg van. Dacht, dat ga ik opnemen. Love is Holy, zo heet het. Staat dus op 36 en niet op 40.

36 Love is Holy van Kim Wild. Ja, we kennen haar natuurlijk van heel veel hits. Maar die waren verder terug, hoor, zou ik je zeggen, in de tijd. View from a Bridge en zo, Cambodia, maar was veel verder terug. Dit is een lijst van echt later, veel later. 35 nu, René. In het Engels.

Zo heet het ook, Man With A Mission. Het komt van het album Matters Of The Heart. Het werd in de tijd met goud bekroond. En hij kreeg er zelfs ook nog een Edison voor. Ja, en dat was natuurlijk Engelstalig. Want hij ging later over op de Nederlandstalige muziek. Met, alles kan een mens gelukkig maken. Weet je? Dat liedje wat hij zingt met het goede doel. Een klassieker. We kennen het misschien het beste van Elvis Presley, maar deze keer in de uitvoering van ZZ

keiharde rock met dikke, beukende bassen. En het volgende liedje, totaal wat anders. En dat is natuurlijk het leuke van zo'n oude top 40. Kok van de Palm, 33.

Ze wonnen dit jaar de KNVB-beker door van Roda JC te winnen met 3-0. Landskampioen werden ze een jaar later.

Terry Ellis, Dawn Robertson, Cindy Herron en Maxine Jones. Drie ongelooflijk goede zangeressen, samengevoegd in de band En Vogue. Tweede gedeelte staat hij gepland om helemaal opnieuw te beluisteren. My Loving heette dat, You're Never Gonna Get It. Dan nu een zangeres die een decennia hiervoor... de beste hits had, ja. Ja, wie is dit nou, joh?

Geen brieven die je schrijft, dat is dus voor het internet, dat is wel duidelijk. Ze kwam in 1970 onder contract bij Johnny Hoes. En 1984 heeft ze haar eerste hit eigenlijk met Weer ging een vriendschap kapot. En het liedje Een keer te veel. En dit is een liedje van veel later, over een uur. Haar laatste hit, ik heb het over Stella Bos. En ze staat op het plaatje als Stella. Eerste hardrocknummer wat we tegenkomen. En zo herkenbaar als we hem dadelijk horen zingen. Ik ga zijn naam even niet noemen, dat is leuk.

Dit is hem echt, Ozzy Osbourne. Overleed in juli 2025. Hij heeft het nog lang uitgehouden, zou je denken dan. Het liedje No More Tears staat dus op nummer 30. En ik zou zeggen, het nummer staat ieder jaar enorm hoog in de Radio 2 Top 2000. En ieder jaar staat het weer een beetje hoog. En het is echt een goede nummer. Ik zou mijn tweede gedeelte helemaal willen draaien, maar we hebben nog een ander hardrock nummer wat we eigenlijk nooit meer terug horen.

Wordt vaak genoemd onder de boys band, zeg maar. De boy band, laat ik het goed zeggen. Wet, wet, wet uit Schotland. Maar het was toch meer dan een boy band, hoor, die liedjes zongen. Maakt de muziek ook allemaal zelf en zo. Voor de stem van Kevin Sim. Komen ze twee keer tegen in deze lijst. Dit was More Than Love. Nummer 29. En dit is dat tweede hardrock nummer. Als we het tweede gedeelte helemaal gaan beluisteren. Want dit horen we echt gewoon nooit meer terug. Het is al bijzonder dat het in deze top 40 staat. Iron Maiden muziek, vrienden. Be quick

echte metalband. En ze ontstonden eigenlijk in de periode van de punkmuziek. En ze werden vaak ook... Ja, het was verwant eigenlijk met punkmuziek. Snelle tempo, harde muziek. En dit niet, muziekvrienden. Amerikaanse hip-hopgroep. En hip-hop was eigenlijk nog niet eens uitgevonden.

En we horen daarin ABC van de Jackson 5. Ja, dat hoort natuurlijk in de hiphop. Dat wordt gesampled. Uitgebreid. Muziekvrienden weten al uit welk jaar we deze lijst hebben. Ik denk jaren. Nou.

0: Vrienden, weten we nog wat dit is? Ja, ik zei net al. Wet, Wet, Wet heeft 2 liedjes in deze lijst. Deze dus 26. Goodnight Girl. En dit, muziekvrienden, is het oudste nummer deze week in de rondleiding. Het wordt gecomponeerd en voor het eerst opgenomen in 1932.
1: I'm mad about the boy.
0: Maar niet deze uitvoering.
1: And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy.
0: Hoor de stem van Dinah Washington, Mad About the Boy. Zij nam het op in 1952 voor het eerst. En deze uitvoering komt uit 1961 met het orkest van Quincy Jones. Staat dus in deze lijst. En waarom staat het in die lijst? Omdat het in die beroemde reclame zat waar die gast met zijn spijkerbroek en al het zwembad induikt. Toch, dat was het. Ja. Spijkerbroek voor van, wat was het? Levi's. Zal het geweest zijn. Nu, een liedje dat heet Nu Nu. Ah, ze zingen Nu Nu natuurlijk op zijn Engels. Lytle Townsend, nooit van gehoord.

We zijn nog steeds bij het rechte rijtje. We gaan even wat vaart maken, muziekvrienden. Als ik dit hoor... dan denk ik wat... dat ze daar ooit mee weggekomen zijn. De band Ten Sharp. Dat kan toch niet, zo'n intro? Dat is toch regelrecht gejat van... Nederlandse band Ten Sharp. Met het liedje Richman. Ze dachten, weet je... we doen de intro van Let It Be van de Beatles. Staat op 23 in deze top 40. Plaatje hoger. Onvervalste discomuziek, maar wel met een laagje house eroverheen. Saus. House sausje. Ja, saus sausje.

0: Christopher die we net hoorden. Britse band, muziekvrienden. Beetje jazzachtig wat ze maken. Maar zo'n lekker nummer. Swing Out Sisters, zo heet de groep. Am I the same girl, zingen ze. Of in ieder geval wordt gezongen door een dame. Corinne Jewry, zo heet zij, zangeres van de band. We zijn aan het linkerrijtje. Moeten we nog even 10 doen in 4 minuten. Kunnen wij wel, hoor. Lionel Richie op nummer 20 met Do It To Me. Het volgende hard rock nummer, muziekvrienden. Let's Get Rocked, zo heet het, van... Ja, wat zou het zijn? Uit Engeland komen ze, Sheffield. De band Def Leppard. Ja, staat gewoon in deze lijst, kan er niks aan doen. En
1: ook... Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was... door het Zandvoortse zeewater... dacht ik, dat is ook niks, hè. Garnalen vissen op je zondagse schoenen... door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze.
0: Stem van Frank Paardenkoper. Bekend als Dingetje. Die persiflages maakte van bekende nummers. Zoals ook Cocaine in My Brain deed die maar wat dacht je van deze dus. De Rode Kaplaars. En waar komt de Rode Kaplaars nou eigenlijk vandaan? Van de Booming Support. Juist. Zelfde melodietje, andere teksten bij. Hartstikke leuk. Pakken! Een gelegenheidsduo. Bob Fosco van de Raggende Mannen. En Theo Slachter. Een gek liedje. Ben er helemaal klaar voor. Tweede gedeelte staat hier gepland. Is leuk om zoiets weer terug te horen. Zo'n novelty hit eigenlijk is het. Ja. 16 Crowded House.

0: met het liedje Joy met een lange intro. En hier, muziekvrienden, de vierde hard rock band. Tot op nummer 1 staat er namelijk ook heen. Maar ja, ze werden vaak het meest bekend met ballads. Zoals deze ook van Metallica. Nothing Else Matters staat op nummer 14 in de echt oorspronkelijke uitvoering. Ruim 6 minuten. En wat is dit?
1: Deeply dip about the curves you got.

Right Said Fred met Deeply Dippy. Ja, leuk. Genesis, nog even een klein stukje van op 12. Hold On, My Heart. En op 11, voordat we die top 10 induiken, Annie Lennox met het nummer Why. Chart Countdown.

0: muziekvrienden, we hebben één oude top 40 eentje uit week 20. Dus het jaar is 1992. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit en dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album On the Border van de Eagles uit 1974. Goed, komt die nummer 10. In the Closet van Michael Jackson. Nummer 9. Who Wants to Live Forever? Uiteraard van Queen. Nummer 8, Jump van Chris Cross. Tweede gedeelte gaan we hem absoluut beluisteren. Nummer 7, Under the Bridge. Rustig nummer van de Red Hot Chili Peppers. Nummer 6, Shirley & Company. Die voerde het eerste uit. Shame, shame, shame. Het staat in de lijst van Isabella. Een house-uitvoering. Nummer 5, nog meer house-muziek. Das Boot van U96. Nummer 4, Rhythm is a Dancer van Snap uit Duitsland. Nummer 3, Save the Best for Last, Vanessa Williams. Nummer 2, Please Don't Go. Een uitvoering van W van Casey and the Sunshine Band. En op nummer 1, die hardrock band Mr. Big.
1: Number 1.
2: Nummer 1.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
4: De nieuwe Turn Up the Bass.
5: I am the god of hellfire.
4: Alleen de allerheetste dance. Turn up the bass. 19 en 20. Out now.
3: Dit programma is door mensen gemaakt.
6: This program is human made.
3: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
7: All the music comes from real people.
8: Het Muziekmuseum.
9: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en natuurlijk via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 20. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1992. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat van de band Mr. Big To Be With You. Het is een Amerikaanse heavy metal band. De viermansband wordt opgericht in 1988 en gaat in 2002 uit elkaar. We moeten deze Amerikaanse band niet verwarren met de Engelse popband met dezelfde naam die eind jaren 70 een hit heeft in Nederland met Romeo. De Amerikaanse Mr. Big heeft in Nederland 3 hits, waarvan To Be With You de grootste is. Het nummer staat 15 weken in de top 40, waarvan 4 weken op nummer 1. Een grote hit dus, ook wereldwijd, zou ik je zeggen. Ja, een ballad dus weer van een hardrock band. Dat worden meestal hun grootste hits. En de muziek die we net hoorden is van Bob Dylan, want in San Francisco gaat op 17 mei 1967 de film Don't Look Back in première. Deze zwart-wit documentaire is opgenomen door D.A. Pennebaker tijdens de tournee van Bob Dylan door Engeland in het voorjaar van 1965. Don't Look Back begint met de beroemde scène waarin Bob Dylan op de muziek van Subterranean Homesick Blues de tekst op titelkaarten laat zien en weggooit. En dus niet zingt, nee. We zien hem alleen maar staan. Ja, geweldige, geweldige opname, prachtig. Moet je maar eens op YouTube eens even bekijken. Subterranean Homesick Blues, zo heet het liedje van Bob Dylan. Straks tijdens deze rondleiding muziek van een muzikant die zowel in de band van Neil Young als in die van Bruce Springsteen speelde. Ja, goede gitarist zou ik zeggen. En pianist ook trouwens. Hij speelde vaak piano bij Neil Young. En dadelijk muziek van een band die binnen een half jaar 3 platenmaatschappijen verslijt. Het gaat om een punkband. En het gaat om de jaren 70. En ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is, ja, eentje uit 74, dus het is zo'n prachtige vinyle plaat. Het is het derde album van de Amerikaanse country rock band The Eagles. En de plaat heet On The Border. Ik kijk even de computer wat we nog klaar hebben staan. Het titelstuk en het geweldige Best Of My Love, wat zelfs in de single-uitvoering op nummer 1 kwam in Amerika. Maar wij draaien natuurlijk de albumuitvoering en die is weer een minuut langer. En dadelijk ook nog muziek uit een popfilm van een legendarische Britse band. Zowel tijdens de première van de film in New York als in Londen is er niemand van de groep aanwezig.

0: Dus online, dat groeit gelukkig nog steeds, elk jaar weer.
1: Ja, wat is ongeveer de verhouding bricks en clicks? Ongeveer hoor.
0: Het overgrote deel is nog steeds wel winkel hoor.
1: Ja?
0: Ik denk online is misschien 15-20%.
1: Nou, dat is toch wel een aanzienlijk getal.
0: Jawel. Het is ook een belangrijk onderdeel hoor van onze mix tegenwoordig. Ja. En kost alleen ook heel veel tijd en geld, want ja, het gaat niet vanzelf.
1: Nou, jullie gaan af en toe met een flesje wijn ingepakt naar het postkantoor om die gewoon af te leveren, of is dat niet zo?
0: Ja, zo zou je het kunnen zien, maar liever doen we dat in iets grotere aantallen dan één fles.
1: Mm-hmm.
0: Maar één fles gebeurt uiteraard ook, ja. We doen in de regio eigenlijk het meeste zelf bezorgen. Dat is nog een stukje persoonlijker. Maar als het iets verder weg is, dan gaan we heel veel pakketjes ook naar PostNL elke dag. Dat klopt.
1: Oké. Nou, in ieder geval gaat het met de detailhandel toch wel crescendo. Tussen 2019 en 2022 groeide de detailhandel met 75.000 banen. En in 2020 en 2021 groeide het aantal banen jaarlijks met circa 2%. En in 2022 was dit ruim 3%. En in 2020 telde de sector 1.140.000 banen. Ik herhaal 1.140.000 banen. En dat is 934.000 werknemers. En 207.000 banen van zelfstandigen. Dus die zelfstandigen die zien nog wel brood in de detailhandel in dit geval.
0: Ja. En ik denk dat die detailisten het ook zeker doen omdat ze het heel erg leuk vinden om dit te doen. Dit moet wel je roeping zijn om een winkel te hebben en in een winkel te staan.
1: Mm-hmm.
0: Het is ook een stukje sociale...
1: Een stukje familietrots ook eigenlijk, hè?
0: Sorry?
1: Het is ook een stukje familietrots.
0: Absoluut, ja, in ons geval ook zeker. Want wij bestaan al 116 jaar. Dus het is van generatie op generatie doorgegeven. En ook bij mij is het met de paplepel ingegoten. En ik vind het nog elke dag heel erg leuk om te doen. Dus ja, het zit ook een beetje in je, denk ik.
1: Absoluut. Maar goed, jullie zijn ook verbonden bij een winkeliersvereniging. Van Wederstraat in Soest in dit geval. En jullie hebben er ook regelmatig tijdens overleg over de bricks en de kliks en de verhoudingen daarvan.
0: Ja.
1: Wat leer je nou van die andere winkels? Of andersom, wat leren de winkels van jou?
0: Ik denk dat er in ieder winkelgebied en ook in ons winkelgebied winkeliers zijn die een beetje voorop lopen op de rest. En een aantal die er wat achteraan lopen. En ik denk juist met zo'n vereniging kan je elkaar inspireren. En ik denk wel, wij zijn vrij actief online. Dus we hebben een website, een webshop. En we zijn vooral ook heel actief op de social media kanalen. Dat moet je niet uitvlakken. En daarmee creëer je eigenlijk een soort extra etalage voor je winkel. Want je hebt natuurlijk je etalage eruit, maar daar moet toevallig iemand langslopen. En op de social media kun je natuurlijk van alles voorbij laten komen. Van video's tot foto's tot leuke weetjes. En ja, zo pak je die consument op nog veel meer momenten dan alleen het moment dat hij voorbij jouw winkel loopt.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat heel veel winkels daar veel meer mee zouden kunnen doen. En daardoor meer bereik zouden kunnen creëren.
1: Ja, we hebben het even over artificial intelligence. In hoeverre wordt dat geïntegreerd in jullie bedrijfsvoering? Of zijn er al winkels die dat al doen in de Van Wederstraat?
0: Nou ja, kijk, als je het over AI hebt, heb je het in feite ook, denk ik, over ChatGPT.
1: Ja, dat is niet helemaal AI, maar goed, laat het even vooropstellen dat ChatGPT daaronder valt. Wat dan?
0: Ja, nou, stel je voor, Chat kan eigenlijk een soort collega van je zijn. En ik gebruik Chat ook af en toe als collega om mee te sparren of om bepaalde teksten die je hebt bedacht te verbeteren, om op ideeën te komen. Daarvoor kun je eigenlijk via Chat een leuke extra collega creëren.
1: Mm-hmm.
0: En als je iets breder kijkt naar AI, het is nog niet zo dat ik een Angelique 2.0 heb die mijn video's maakt. Dat doe ik nog steeds helemaal zelf.
1: Nee, het is dus nog niet geïntegreerd in de bedrijfsvoering van de gehele waardeketen in jullie detailhandel in dit geval.
0: Nee. En ik denk ook wel dat het heel erg belangrijk is dat je puur en authentiek...

0: authentiek blijft. Want dat is juist ook wat je winkel zo sterk maakt. Dat jij echt bent en dat jij authentiek bent. Mm-hmm. En dat wil je eigenlijk ook online zoveel mogelijk uitdragen. En dat is ook de kracht van een winkelgebied. Daarom willen die mensen ook naar jouw gebied komen, denk ik. Omdat zij behoefte hebben aan iemand die echt en authentiek is.
1: Ja, authenticiteit op de website. Hoe doe je dat?
0: Nou, je kunt heel veel historisch laten terugkomen op je website. Ik denk ook de huisstijl die je in je winkel hebt, dat je die ook op je website en online kunt laten terugkomen. Want het moet eigenlijk wel één geheel zijn. Mm-hmm. Je wil niet dat je online een totaal ander bedrijf bent dan dat je in de winkel bent. Maar goed, daar moet je wel goed over nadenken.
1: Precies. Wat gebeurt er allemaal eventjes tot slot in de week van de stenen winkel? En dat is een landelijke campagne, hè?
0: Ja, klopt. Het wordt al een aantal jaren gedaan. Het is een landelijke campagne. Nederland en België overigens. En dat is een week waarin we het belang onderstrepen van het bestaan van stenen winkels, van winkelgebieden. Daarmee willen we onderstrepen dat het echt heel erg belangrijk is om je dorp levendig te houden. Voor werkgelegenheid te zorgen. Bijvoorbeeld ook veel bedrijven waar jij je koopt. Die kunnen daardoor lokale verenigingen sponsoren. Daardoor kunnen jouw kinderen daar weer sporten. Dus het is echt een wisselwerking. En dat willen we uitdragen met die Week van de Stenen Winkel. En heel veel winkels hebben ook in deze week leuke extraatjes voor de klanten om ze te bedanken.
1: Ja, jullie vertegenwoordigen dus een rol binnen het sociale domein van een gemeente in dit geval.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: De Week van de Stenen Winkel. Ja, het wordt tijd dat ik weer eens even een wijntje ben gehalen. Angelique van der Linden, mag ik jou danken. En succes met in ieder geval met deze week. Prachtig.
0: Heel graag gedaan. Dankjewel, Arjan.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, eerst natuurlijk even een plaatafkondiging. Dat was waren de Strokes met Going Shopping. En dat is alweer uit 2026. Oh, mooi. Nieuwtjes uit de regio dus. Tanken aan de pomp is afgelopen maanden al fors duurder geworden als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door de blokkade van de straat van Hormuz worden olie- en gasleveringen verstoord. Vorige week ging de prijs van euro 95 al voorbij de 2,60 euro per liter. Inmiddels bedraagt de geadviseerde prijs van de grote oliemaatschappij gemiddeld 2,63 euro. En dat is ook per liter. De adviesprijs voor diesel bleef dinsdag stabiel op 2,58 euro. Maar dat begint ook langzamerhand weer te stijgen. Dit is nog geen record. De dieselprijs piekte 8 april al op 2,81 euro per liter. Ik herhaal 2,81 euro. Dat is toch al bijna over de 5 gulden. Als ik het even zo mag noemen. Per liter. Het is eigenlijk wel een beetje schande, maar goed. De gedenksteen van Aagje Dekelaan in Soest, die herinneren aan het voormalige opvanghuis voor Joodse kinderen, is vlak voor 4 en 5 mei verwijderd door de buitendienst van de gemeente vanwege een technisch mankement. Door de ongelukkige timing ontstond er juist rond de herdenkingsdagen een lege plek die de gemeente nu probeert te herstellen door de steen tijdelijk terug te plaatsen. Het is toch wat. De steen werd eind januari onthuld, maar door een probleem met de QR-code die bij regen slecht werkte, moest hij worden aangepast door een steenhouwer. Dat de steen daarvoor even weg zou zijn, was bekend bij de initiatiefnemer Roelie Witbraard en de huidige bewoonster van het pand. Dat hij niet op tijd teruggeplaatst zou worden voor dodenherdenking en bevrijdingsdag kwam voor hen als een onaangename verrassing. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Dus twee stagiaires van de Master Sociologie, Norli en Bert, doen momenteel onderzoek bij de gemeente Soest, lezen we op de website van Soest Nu. Zij richten zich op de vraag hoe inwoners hun sociale leven ervaren en welke activiteiten daarbij een rol spelen. Om een goed beeld te krijgen, hebben de stagiaires een online vragenlijst opgesteld en daarin vragen zij onder meer naar het contact met buren, deelname en activiteiten en behoeften op sociaal vlak. De resultaten moeten duidelijk maken wat er leeft in de wijken. Volgens de gemeente is deelname belangrijk. Met deze input kunnen we beter inspelen op wat inwoners nodig hebben, klinkt het. De vragenlijst invullen kost slechts enkele minuten.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, we voelden ons in deze bescheiden studio eventjes onderdeel van de VPRO met Here is the News van ILO. Locatie Theaterfestival Vuurrol vindt dit jaar opnieuw plaats in het bos van Drakenstein nabij Laagvuurtse. Op zondag 24 en maandag 25 mei biedt het evenement theater, dans en kunst. Het festival biedt geen standaard programma, maar een ervaring waarin bezoekers zelf op ontdekking gaan. Routes voeren langs intieme voorstellingen en speelse acts midden in het bos. Elke route is anders. Het thema zwem staat dit jaar centraal en roept bezoekers op na te denken over groepsgedrag en individualiteit. Makers uit Baren spelen een prominente rol. Natuureducator Marieke van Groen Groenendaal presenteert een kindervoorstelling en stadsdichter Merel Steinweg, een geweldig mens overigens, combineert taal en muziek in een voorstelling. Ander nieuws, tot slot, een minuut en 13 seconden lang was hij basically de hoofdact van de avond, trompetist Pim Kruithoft. Honderden mensen doodstil, allemaal naar hem kijkend, geen druk, geen verre. Op begraafplaats Rusthof blies hij vlak voor de 2 minuten stilte het taptoetsignaal. Een eervolle klus voor de 69-jarige Amersfoorter, al voelt het volgens hem toch een beetje als topsport. Het is net als een penalty nemen, je weet dat iedereen kijkt en missen is geen optie. Gelukkig hoeft er geen VAR aan te pas te komen, want alles klonk loepzuiver. Dit waren de nieuwtjes.

0: In de aanloop naar het weer is altijd leuk. Like the Weather van 10.000 Maniacs.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, we beginnen maar weer met een cliché. Ik kijk naar buiten en het is... Het gaat. Maar ik voel dreiging. Is dat waar? Klaas Bijker?
2: Ja, er zit zeker dreiging, maar niet voor ons. Want er ligt een groot regengebied dat zich uitstrekt vanuit Midden-Frankrijk over Duitsland naar Polen. Ah. En daar regent het pijpenstelen. Dus delen van Duitsland kan het 20 tot 30 millimeter vallen. En net onze oostgrens kijkt iets van mee. Dus mijn geboorteplaats Hengelo is er niet geheel droog. Dat kan een millimeter of 4 vallen. Ja. Maar hier praktisch niks. Dus zelfs een zonnetje. Dus deze regendans ontspringen we volledig.
0: Juist, maar komt er nog een regengebied aan?
2: Hè?
0: Komt er nog een regengebied aan binnenkort?
2: Nee, want daarna komt er een hoog drukgebied. Dus dan gaat... Want vandaag wordt het niet al te warm. Graden 12, 13. En met het hoge drukgebied gaat de temperatuur weer in de lift. Dus we gaan richting 20 graden de komende dagen. Ja. Maar richting weekend dan gaat het weer veranderen. En dan gaan we waarschijnlijk een langere periode van koel, nat weer tegemoet. Zelfs koud of guur durf ik te noemen.
0: Gadverdamme.
2: Want er zitten dagen bij waarbij het nauwelijks 10 graden wordt. Dus dan heb je overdag temperaturen die we nu 's ochtends hebben.
0: Daar word ik een beetje somber van.
2: Ja, en dan wordt het somber en dan wordt het regenachtig. Ja. En dan kan er aardig wat regen vallen. Dus dan is het, voor ons is de droogte voorbij in Amersfoort. Maar niet in Baarn bijvoorbeeld. Maar goed, dan zou de droogte voorbij kunnen zijn.
0: Kunnen zijn,
2: goed,
0: kunnen zijn. Het weekend, is nog even koffiedik kijken of...
2: Nou, het weekend is nog geen koffiedik, denk ik.
0: Nee, dat is echt, er komt een lading over ons heen.
2: Er komt waarschijnlijk, maar morgen hebben we het even opnieuw of dat blijft. Maar ik denk het dus wel.
0: Ja.
2: En nogmaals, tot aan het weekend, behalve dan vandaag en morgen is het wel bewolkt. Maar dan krijgen we een paar zonnige lentedagen met weinig wind.
0: Heerlijk, heerlijk. Dus dan zeggen we de laatste woorden, kortom.
2: Na vandaag en morgen 3 dagen zonnig lenteweer en daarna koud en nat.
0: Ja, dat is de conclusie. We gaan het even bekijken tot morgen. Misschien is het koffiedik kijken, maar je denkt van niet. Klaas Bijker mag je hier heel veel danken en tot morgen.
2: Tot morgen.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ja, iedereen heeft natuurlijk het album House on Fire van de jonge UK-gitarist en zanger Toby Lee in huis. Dit was het nummer Count on Me. De historische Tensenbus uit 1961 heeft een belangrijke stap gezet. Na een lange restauratie kwam de oliestoker weer tot leven. Voor stichting Tensenbus 46 en de vrijwilligers is dit een mijlpaal en een teken dat een doel, een rijdende bus in 2026, steeds dichterbij komt. Nou, 2026, dat is dus dit jaar. Degene die daar alles vanaf weet en die de oliestoker ook heeft opgenomen, geloof ik voor mij, dat is René van Hal. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Ja, volgens mij heb je een bandje ergens klaar liggen om in ieder geval even die oliestoker te laten horen.
1: Wil je hem al horen?
0: Ja, ik wil hem nu al horen. Dat was het. Oei. We zijn in afwachting van de oliestoker. Ja, oei. Geweldig, René. Je kan weer aan het woord.
1: Hoorde je hem?
0: Ja, geweldig. Het is even gepruttel, hè. Hoeveel jaar heeft hij stilgestaan?
1: Hij is natuurlijk, heeft een paar jaar geleden, 10 jaar geleden heeft hij nog een keer gedraaid. Mm-hmm. En dergelijke. Dus ze hebben hem wel iets onderhouden, maar hij is helemaal uit elkaar geweest, de motor. En met alle onderdeeltjes, zuigertjes en dergelijke, dat is allemaal weer. Ja, echt iets van lekker dieselt.
0: Het is een oliestokertje, hè?
1: Ja, een diesel, hè.
0: Ja, dus, en hoeveel cc en hoeveel cilinders?
1: Ja. Hoeveel cilinders? Dan ga je allerlei technische
0: vragen
1: stellen.
0: Nee, ik denk als ik het zo hoor, dan zijn het de 4 cilinders.
1: Ja, nou, het is in ieder geval een Volvo motor. Mm-hmm. Dus het is ook een hele sterke motor. Want Tens had altijd de overcapaciteit qua motor, dat die bussen goed hard konden rijden.
0: Ja.
1: En de Amersfoortse berg op kunnen.
0: Oh,
1: en de
0: stompen
1: over kunnen.
0: Ja.
1: Dus... Maar goed, kijk, het zijn een van de onderdelen die ze dus parallel aan elkaar aan het voorbereiden zijn. Mm-hmm. Dadelijk moet die motor eerst goed draaien en klaar zijn. En dan kunnen ze pas weer gaan bouwen. En dan kan de rest er ook allemaal in.
0: Ja, moest er nog de een en ander aan vervangen worden, aan die oliestook of niet?
1: Ja, er moest wel wat aan vervangen worden. En eerst moet het natuurlijk goed schoongemaakt zijn.
0: Mm-hmm.
1: En moet al het lucht uit de leidingen en dat soort dingen. En ja, er zijn wel wat filters en dergelijke allemaal vervangen.
0: Ja, maar ja, dat hoort erbij, hè?
1: Dat hoort erbij.
0: Daar zaten waarschijnlijk al muizen in en vleermuizen. Daar hebben jullie natuurlijk wel op gelet.
1: Dat zat er allemaal niet in, hoor. Dat viel allemaal mee.
0: Oké. Maar goed, dat is weer de volgende stap van de stichting Tensenbus 46, hè?
1: Ja, en dat betekent op dat moment dat ze dus dat ze hem over een paar maanden kunnen gaan plaatsen in de bus. En dan kunnen ze inderdaad... Ja, ook de interne af gaan maken.
0: Oh, hij staat nu gewoon op de bok te draaien.
1: Hij staat op de bok te draaien.
0: Oh, oké, ja, dat is slim. Dat is heel slim. Maar die draagarmen voor de motor, om de motor in de bus te plaatsen, achter in de bus, neem ik aan?
1: Nee, hij staat voor in de bus.
0: Voorin zelfs, oké.
1: Dit is een model waarin de motor helemaal voorin zit.
0: Ja, dat is wel leuk. En die draagarmen, die zijn niet verroest? Ja. Of zitten daar ook weer nieuwe...
1: Nee, op sommige onderdelen natuurlijk is het ook allemaal weer vernieuwd.
0: Ja.
1: Maar hij moet natuurlijk... dit moet niet alleen goed gaan, maar ook het hele remsysteem moet er natuurlijk goed op werken. Dat hij hem buitenspel zet.
0: Welke technische zaken moeten nog worden bekeken? Behalve dan het interieur, daar gaan we het zo dadelijk over hebben.
1: Nou, eigenlijk het echte technische wat er op dit moment gebeurt is in ieder geval het plaatwerk.
0: Mm-hmm.
1: En kijk, het grote strakke plaatwerk, dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar we hebben sinds kort is er iemand die heel handig is met al die bochten en boogjes die erin zitten. Want het is niet een standaard bus geweest die... waar ze alles tegen elkaar geplakt hebben.
0: Nee.
1: Dus ze hebben er ook nog wat moois van gemaakt. En dat betekent dat je... Ja, dat moet wel apart bewerkt worden.
0: Ja. Hebben jullie trouwens een dagboek bijgehouden tijdens de restauratie van het boek?
1: En is een dagboek bijgehouden. En dat dagboek wordt straks ook verwerkt in een boek.
0: Ja.
1: Wat we gaan uitbrengen over de historie van de bus en over de historie van de maatschappij.
0: Ja, ik neem aan dat jij de penvoerder bent van het boekje.
1: Een van de penvoerders.
0: Ja, wie nog meer?
1: Kijk, het dagboek zelf. Dat wordt natuurlijk bijgehouden door de techneuten.
0: Ja.
1: En elke dag staat er even bij wie eraan gewerkt heeft, hoeveel uur eraan gewerkt is. Want dat loopt in de vele duizenden, mm-hmm. dat er aan vrijwillige figuren in zitten. En dan hebben we ook nog een meneer van der Goot, die heeft al eerder een stuk geschreven over de historie van Tense. En die heeft hij even geactualiseerd. En die meneer die woont in Katwijk, maar die elke keer komt hij weer even het soespendelen om de laatste stand van zaken te horen.
0: Ja, dat is ook een van de supervrijwilligers, hè?
1: Op de achtergrond, ja.
0: Ja. Hey, de volgende fase richt zich op het interieur. Dat zo authentiek mogelijk moet worden hersteld, neem ik aan. En hiervoor is een crowdfunding gestart via Voor de Kunst. Kan je me daar iets over vertellen over die crowdfunding?
1: Nou, die crowdfunding hebben we vorig jaar gedaan.
0: Ja.
1: En dat leverde inderdaad veel bijdragen op om weer dingen aan te kunnen schaffen. En dat doen we eigenlijk altijd rondom de oude ambachtenmarkt. Omdat daar nog heel veel mensen zijn die de Tensebus kennen en ook even hun telefoon ervoor zetten en een klein bedrag overmaken. En alle kleintjes maken ook weer een groot.
0: Ja, zeker.
1: En ons streefbedrag is 4646 euro.
0: Nou, dat moet toch wel te doen zijn, dacht ik.
1: Dat moet te doen zijn. Ik moet zeggen dat we vorige week na de vriendenavond hebben we toch ook weer een aantal aardige bedragen hebben binnengekregen door mensen die stoelen gekocht hebben.
0: Mm-hmm.
1: En een stoel kost natuurlijk 750 euro. En er zijn zomaar 5 stoelen verkocht.
0: Oh, dat is heel goed, ja. 14 mei is de stichting aanwezig op de ambachtmarkt. Ik neem aan dat de bus nog wel een beetje in de luwte blijft. Die zal niet meegetrokken worden.
1: Die wordt nog niet meegetrokken. Maar we hebben wel door André Grift gemaakt kleinere bus. Wel 1 op 10 betekent nog dat die heel groot is, hoor. Mm-hmm. En die komt ook op de oude ambachtenmarkt te staan. En die is zelfs inclusief alle stoelen en dergelijke op maat gemaakt.
0: Oké. Het is straks een rijdende bus in 2026. Hoe lang hebben jullie eigenlijk aan die restauratie gewerkt?
1: De werkelijke restauratie 2 jaar. Maar we hebben natuurlijk al een jaar ervoor dat we bezig zijn geweest om alle onderdelen te inventariseren en te kijken van wat wel en wat niet vervangen moet worden.
0: Ja, en hoeveel mensen zijn erbij betrokken geweest?
1: We hebben een ploeg van 15 mensen die elke week en dan op 3 dagen in de week daarmee bezig zijn.
0: Oké, nou dat is nog wel een aardige ploeg zo. En je bent algemeen directeur dan, hè? Die de lijn uitzet.
1: Dat ben ik niet, hoor. Ben ik niet.
0: Jij blijft toch altijd bescheiden, René? Jij blijft toch altijd bescheiden?
1: Nee, maar goed, we zijn een team, hè?
0: Ja, tuurlijk. Dat zijn wij ook bij Eemland 1. Heel nadrukkelijk. Ja. 14 mei is de stichting aanwezig op de ambachtenmarkt. Ik zou zelf even graag willen kijken hoe die bus er ongeveer een beetje uitziet. Daar krijg je wel een beetje een idee van. En misschien dat ik wel zeg van, weet je wat, ik grijp even in mijn portemonnee om een zitplaats aan te schaffen.
1: Ja, en goed, we hebben een mooie website waarop alles terug te vinden is.
0: René van Al, mag ik jou danken en tot de 14e tijdens de ambachtenmarkt. Dankjewel.

0: Buzz Rider van de Guess Who uit Canada uit 1970 alweer. Wat René van Hal was vergeten te zeggen, dat is dat zij nog een ruimte zoeken om zeg maar die busrij klaar te maken. Ze moeten namelijk uit de bestaande ruimte. Wie heeft er nog ruimte over? U kunt gewoon bellen naar Eemland 1 om zeg maar even te melden van, nou, we hebben nog wel een paar vierkante meter over om een busrij klaar te maken. Zeker deze Tensenbus. Ideaal, prachtig, misschien een zitplaatsje even kopen. Altijd goed. Kom dan op zaterdag 23 mei naar een open dag voor de jeugdroeiers bij Roeivereniging Hemus of naar de Baarnse Roeivereniging. We blijven even bij Roeivereniging Hemus, want het is een landelijke actie. En dan hebben we aan de lijn Hilco van der Molen. Hij is van Hemus en hij kan alles vertellen over die open dag. En wat zo fijn is om aan de riemen te zitten van een skif of een twee zonder stuurman, twee met stuurman. Misschien wel de acht. Hilco, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Arjan.
0: Ja, roeien met de riemen die je hebt. Maar het gaat goed met de roeisport hè, in Nederland.
1: Het gaat absoluut goed met de roeisport in Nederland, ja.
0: Komt dat
1: ja.
0: door het succes van de Nederlanders?
1: Het komt denk ik door het succes van de Nederlanders. Sowieso als je kijkt naar toproeien, zal ik maar zeggen. Maar in de breedte zie je ook dat het een sport is die je tot op hele hoge leeftijd gewoon veilig kan beoefenen. Mm-hmm. Dus dat is het landelijke beeld. Maar dat zien we ook in de regio Amersfoort, zou ik maar zeggen. En ook in de regio Baren volgens mij terugkomen.
0: Ja, die merken natuurlijk ook wel dat teamsport een beetje afkalft. Het aantal mensen dat meedoet aan teamsport, dat kalft af.
1: Ja, dat is denk ik wel iets wat zorg... Of nee, dat is in de algemeen zorgelijk wat mij betreft. Hè, dat mensen minder sporten bewegen. En zeker in teamverband. En ook in verenigingsverband. Want de verenigingen bieden wat dat betreft ook altijd nog een extra toegevoegde waarde. Mm-hmm. In mijn optiek aan je beleving van de sport. Zeker bij het roeien. Maar de grootste uitdaging die we in de roeisport hebben is eigenlijk gewoon meer junioren, nou ja, zoals jij het al mooi schetste, in de skif of in de 2 of in de 4 of in de 8 te krijgen. En dat is ook de reden dat wij in ieder geval vanuit Hemus ook meedoen met de landelijke roeidag, ja. Of roeiweekend. En wij doen dan de zaterdag mee.
0: Ja.
1: Maar er is een landelijke open dag vanuit de KNB georganiseerd waar 24 verenigingen in Nederland mee meedoen.
0: Precies.
1: Gericht op junioren. Ja.
0: Nu weten we al waar die Baarnse Roeivereniging is. Dus het ligt in de bocht van de Eem. Maar waar kunnen we Roeivereniging Hemus precies vinden?
1: De Roeivereniging Hemus zit eigenlijk achter het ziekenhuis. Dus ook aan de Eem.
0: Ja.
1: Het is in die zin nog een beetje verstopt. Hè, omdat aan de overkant van het water zit toch het industrieterrein. En de zwaaikom op het industrieterrein kennen mensen denk ik wel.
0: Ja, die grote silo's, hè? Die gele silo's.
1: Ja.
0: Oh, okay.
1: Ja. Ja. Dat is eigenlijk de overbuurman van Hemus. Nou weet ik dat er op de lange termijn allerlei mooie ideeën zijn om dat allemaal te gaan ontwikkelen tot woningen.
0: Ja.
1: En dan zitten we opeens meer in de woonwijk. Maar voor die tijd willen we graag al wat junioren hebben.
0: Ja, er stijgt ook het aantal leden, neem ik aan, als daar een woonwijk komt.
1: Dat verwachten we zeker, ja. Maar op dit moment is het ook niet, is het eigenlijk zo dat we als Hemus eigenlijk sinds de coronatijd... toch ook gewoon gegroeid zijn als sport.
0: Ja, hoe groot is, wat is het ledental?
1: Wij zitten nu volgens mij even uit mijn hoofd rond de 600 inmiddels.
0: Dat is nog aanzienlijk, hè?
1: En dat is best aanzienlijk, ja. Dat is ook in Nederland, zullen we zeggen, voor een roeivereniging wat niet direct aan studenten gerelateerd is, hè, mm-hmm. Want dat is natuurlijk waarin de sport heel bekend is, zijn wij ook al echt een van de grotere verenigingen.
0: Ja, maar dat komt ook door de uitstraling van de vereniging, maar ook door de aimhead, die jaarlijks wordt gevaren.
1: De jaarlijke wedstrijd in september, meestal het laatste weekend van september. Heel soms komt het in oktober uit, maar het is dat mensen moeten uitkomen, zou ik maar zeggen, met de weekenddagen. Waarop we inderdaad de aimhead hebben, waarop we strijden. En de aim ook vaak meedoet, hè, vanuit Baren.
0: Jazeker.
1: Maar ook mensen uit heel Nederland. En we ook daar weer de populariteit zien toenemen van de aimhead. In dat er steeds meer ploegen starten en ook steeds meer junioren ook van andere verenigingen starten.
0: Juist. Dus op het moment dat de duckdalven worden voorzien van een witte condoom, dan is het wel duidelijk dat daar de aimhead gaat plaatsvinden.
1: Absoluut, ja. Ja. En het is ook leuk om te zien dat er steeds grotere groepen mensen ook mee fietsen om hun kind, hun vader, hun moeder, hun partner, hun buurman aan te moedigen, buurvrouw. Mm-hmm. Ja.
0: vanaf de Vriesbrug, hè, natuurlijk.
1: Ja, vanaf de Vriesbrug, ja.
0: Maar goed, we gaan ons even weer focussen op de 23 mei. Wat gaat er allemaal gebeuren op de open dag bij jullie? En bij de Baarnse Roeivereniging uiteraard.
1: Ja, nou ja, wat er gaat gebeuren is dat het eigenlijk gewoon een ontvangst is voor junioren. En dat wij ervoor gaan zorgen dat we die mensen die eventueel interesse hebben om eens een keer een andere sport te doen dan dat ze normaal gesproken doen. Kennis te maken met het roeien. Dus je kan dan, je zal eerst een soort basis dingetjes leren op het roeiapparaat op de kant, hè, de ergometer, zoals we dat zo mooi noemen. Dan gaan we mensen een stapje brengen naar de roeibak. Zoals we dat zeggen, dan zit je nog vast aan het vaste land. En dan heb je al iets meer beweging. En uiteindelijk is het einddoel, en dat lukt ook altijd, om ze gewoon in een bootje zelf te zetten en echt te ervaren wat de roeisport is.
0: Ja.
1: En dan zit er nog een stuk uitleg bij van hoe wij bepaalde dingen voor jeugd op en junioren hebben georganiseerd op de vereniging. Zodat we ook mensen zien dat het niet alleen over de sport gaat, maar ook vooral over met leeftijdsgenoten zijn, plezier met elkaar hebben. We zijn natuurlijk een watersport, dus er wordt ook af en toe gezwommen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook de enige belangrijkste kenmerk, is dat je een zwemdiploma hebt. En vanaf een jaar of 10, als je groot genoeg bent, als je te klein bent, is het nog wat lastiger. 10, 12 kunnen wij gewoon de instroom aan. Ja.
0: Ja. Nu heb je dan de open dag, dan ga je in een roeibak en dan kan je 's middags met je dikke bips in een skif, of is dat niet zo?
1: Als je dat behoefte hebt om in een skif te gaan, dan kan dat. Ja. Wij adviseren mensen meestal eerst om een iets grotere boot te doen, omdat in de skif is toch een vrij lang bootje.
0: Ja.
1: En dan adviseren we dat alleen aan mensen die ook droge kleren bij zich hebben, want het is wel vaak een garantie dat je de eerste paar keer toch nog een keertje ook meteen leert om weer in de boot te klimmen.
0: Ja, precies. Want dat is wel noodzakelijk, ook als je is omgeslagen natuurlijk, hè?
1: Ja. Later sowieso, als de jeugdleden uiteindelijk leren roeien en echt leren skiffen, dan is dat ook een van de belangrijke dingen. De leuke trainingen, zeker in de zomerperiode, is ook waarbij ze het inklimmen leren of behendigheidsproefjes doen in de boot, waarbij je je afvraagt dat sommige van de jeugdleden capriolen in een bootje kunnen uithalen waar de senioren al jaloers zijn dat ze überhaupt niet omslaan als ze erin zitten. Ja,
0: precies. Hoe laat begint het?
1: Ja, dat is een belangrijke vraag natuurlijk. Volgens mij is het vanaf 10 uur.
0: Vanaf 11 uur staat hier op de website.
1: Vanaf 11 uur. Ja, vanaf 11 uur. Ah ja, zie je, er was nog wat discussie over of om 10 uur of 11 uur. Ja, maar om 11 uur, dat is ook een mooie tijd. Want dan zijn ook eigenlijk alle junioren die wij al op Hemus hebben, trainen ook op dat tijdstip. Dus het is niet zo dat je dan op een verlaten vereniging terechtkomt. Maar dat je ook echt het gevoel krijgt van wat het is om te roeien als junior. Ja. Ja.
0: Dus eerst om 11 uur naar de ergometer, zal ik het al erger meten. Want het is echt een verschrikkelijke beproeving. Daarna de roeibak. En zo rond een uur of 3 dan met de dikke bips in de skif. Zo is ongeveer een beetje
1: ja,
0: de
1: route. Ja, eerder. Het hangt een beetje af. Want je hoeft er niet 4 uur lang te zijn. Hè? Je mag er 4 uur lang binnenlopen. Maar het kan ook zijn dat we gewoon in een half uurtje in de skif. Of dat je al naar een half uurtje in de skif gaat. Hè? Het hangt ook even af. Als we 100 mensen hebben die 's ochtends in de rij staan, dan zal je misschien even moeten wachten.
0: Nee, maar je wordt wel gepakt door deze roeisport. Hè? Het is ontzettend leuk om te doen.
1: Absoluut. Zeker. En met de weersvoorspelling is volgens mij voor de wat langere termijn weer wat beter.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk gewoon heerlijk om de kinderen ook veel buiten te zien bewegen.
0: Ja.
1: Dus dat ze gewoon veel buiten zijn, goede concentratie leren en tegelijkertijd gewoon hun lichaam gebruiken.
0: Precies. Ja. Hemus vind je dus aan de 1 pal achter het ziekenhuis Meelner Medisch Centrum. Je kunt er niet met de auto komen, dat moet ik wel even zeggen. Kom met de fiets of kom lopend.
1: Ja, je kan bij de kanovereniging. Dat is natuurlijk altijd jammer dat we dat als onze grootste concurrent op het water natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: Daar kan je je auto parkeren of bij het ziekenhuis kan je ook parkeren en dan even omlopen.
0: Hielke
1: van het punt van je Arjan.
0: Precies, ja. Hielke van der Molen, mag ik je danken en succes in ieder geval op de 23e mei.
1: Absoluut, dankjewel. Hey, fijne dag.
0: Jij ook.

Fijn dat u bent afgestemd op 1 Land 1. Blijf luisteren naar 1 Land 1 Radio. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website 1land1.nl of volg onze socials. Morgen zit hier onze gewaardeerde collega Annette Kraft. Tot morgen.

0: Zie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

pittig begin van Dekker Radio vandaag. Met Steely Dan gingen we van start. En een nummer uit 1978. De aanleiding van een film die heette FM. En dat sloeg dan op een FM-radiostation uiteraard. Welkom bij dit uur Dekker Radio. Ik heb er weer een heleboel klaar staan. En mijn stem is bijna weer terug. Maar nog niet helemaal hoor. Dus af en toe gaat het wel even fout. Een beetje schor de laatste tijd. Swingtown, we gaan naar 1977 en de Steve Miller Band. Welkom bij een nieuw uur Dekker Radio.

Uit de jaren 80 waren prachtig, 1985 namelijk. Het woord meisje, of ook wel the word girl van Scratty Pilletti. Oh, oh, moet je horen zeg. L.D. Barsh breekt los met Who's Johnny? Wie is Johnny nou toch? 1986. En daarna een nieuwe. Zal ik hem al verklappen? Kleinmans en Van Geel. En het verhaal over juf Helena. Dekker Radio.

Grappig liedje van Kleimans en van Geel. Juf Helena. Met uitschuifbare benen. Dat vind ik een prachtige vondst. Die houden we erin, hè? Juf Helena. Oh, oh, oh, oh. Alleen te horen bij Dekker Radio natuurlijk. En nou een prachtig orkest. Het elektrische lichtorkest, ken je ze nog? Het ELO, Electric Light Orchestra. En het verhaal over de Evil Woman. Hou ik mijn mond dicht.

0: Easy Like Sunday Morning bij Dekker Radio. We gaan even op weg naar het half uur. Piebe Barkie zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

0: Je hoort het in Dekker Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-PVV-minister Faber bleef het inzetten van noodrecht doorzetten, ondanks negatieve adviezen van de ambtenaren. Die vonden de motivering voor het gebruik van noodrecht ontoereikend en waarschuwden dat hij geen stand zou houden in de Kamer of voor de rechter. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Daar ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. En ook werd er geweld gebruikt tegen politie en hulpverleners. Het lab dat testen uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens, zegt de inspectie. Vorig jaar werden de gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden.

0: Drie achter elkaar na het half uur. Zucchero met Paul Young en Senza Nonna. En nummertje drie is van Henry Moody.
1: Je hoort het in Dekker Radio.

0: Henry Moody heet deze meneer. And the right person, wrong time. Leuk bedacht.
1: Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet.

0: uit de jaren 70 afkomstig. I Just Wanna Stop van Gino Vanelli.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: En deze, die is ook leuk. Echt zo'n ochtendplaatje. Daar heb ik heel wat Amsterdammers mee wakker gekregen met deze. Als ik op 's morgens vroeg draaide in Amsterdam. Talking in your sleep, The Romantics zijn dit.

0: stem had die man, hè? Joe Cocker, samen met Jennifer Lawrence en Up Where We Belong van An Officer and a Gentleman. Ik weet niet of je die film ooit hebt gezien, maar dat was een hele goede film.
1: Spring maar achterop.

0: bagage dragen. We zijn er doorheen. Ik moet even opschieten, hoor, want anders red ik het niet. Dan kom ik niet uit op teleuur. De Tipsy Girls. Een imitatie van de Spice Girls natuurlijk.
1: Dit is Eemland 1.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Ja, welkom hier op Emeland 1 met Yarbrough & People. En Don't Stop The Music is de kop er weer vanaf. Nou, we zijn net begonnen, dus de muziek die stopt nog even niet. We gaan weer lekkere platen draaien uit vervlogen tijden. Music Memories, een uur lang terug in de tijd. We gaan terug naar de jaren 60, 70, 80, 90. We pakken er wat recenter werk bij. Kortom, we gooien er nog een Nederlandstalig sausje twee keer overheen. En dan is het recept weer compleet. Het recept voor lekkere muziek. En over lekkere muziek gesproken. Maar gauw verder met muziek uit de jaren 70. 1975 uit mijn hoofd. 76 kan ook. Ga even nakijken zometeen voor je. Ian Jury en de Blockheads. En Hit Me With Your Rhythm Stick. You.

0: nog wel eens een keer opzoeken en draaien. Over karakters gesproken, Yves Blokker heeft jarenlang in de Fred Haché show samen met niemand minder dan Chef Van Oekel het type gespeeld. Hoe heette dat ook alweer? Barend Servet. En Barend Servet had een aantal rare liedjes. Ik zal je deze even laten horen.
1: Shock, shock, shock. Achter moeder shock. Zo gaan wij naar buiten naar het
0: Goed, dat is dus Barend Servet en de slechte zonen. Een beetje parodie op vader Abraham en zijn zeven zonen. Maar hij had ook een wat serieuzer liedje. En dat was deze. Barend Servet. En waar moet dat heen?

Will Smith en DJ Jesse Jeff. Will Smith is haar karakter van The Fresh Prince. En You Can Ring My Bell, met natuurlijk dat liedje van Anita Ward eronder, Ring My Bell. Goed, hier gaan we.

Suzanne Vega hier op Eemland 1. En Luca hier. Een lekkere plaat om weer eens even te draaien. En van de jaren 80 gaan we naar de jaren 70. 1973. Gilbert O'Sullivan en Get Down.

Double Trouble samen met de Rumble MC en Street Tough hier op Eemland 1. Ik had een plaatje die wilde ik gaan draaien, maar die valt eigenlijk in deze categorie. En ik had gezegd, ik ga daar meer mee doen. Lekker lang, lekker. Dat betekent dat we weer een lange plaat gaan draaien. Lekker lang, dat betekent dat die minimaal 5 minuten moet duren. En deze duurt minimaal 5 minuten. Hij komt schoon aan de haak, ruim op de 6 minuten uit. Hij is van de Thompson Twins. En een van de leukste platen die ze gemaakt hebben, vind ik, uit de jaren 80. Is hier Don't Mess with Dr. Dream.

Daddy Yankee, en tegenwoordig een beetje gevoelig onderwerp, Gasolina. Ja, dat is een beetje aan de dure kant, hè? Hier op Eemland 1 draaien we gewoon de plaat gratis. Dat doen we met alle plezier. Zo ook de volgende.

Ja, tequila van de Champs hier op 101. 1958 schrijven we eronder. Zo lang geleden al. Dit is wat recenter. Nederlandstalig van Petra & Co. Laat je gaan.

Wakefield had best wel een leuk hitje met dit hoor, in de jaren 90. Saturday Night. En je hoorde hem hier nog een keer voorbij komen op Eemland 1. En we kijken op de klok. Ja, 2 kunnen we er nog wel in douwen. Dan moeten we even een beetje opschieten. Nou, dat lukt wel met deze. De Ramones. En Rock'n'Roll High School.

De Ramones uit de jaren 80 en Rock'n'Roll High School. En ik zei het al, we konden er nog twee draaien. Dat betekent dat ik er nu nog één te gaan heb. En dat betekent ook dat ik er afscheid van je ga nemen. Ik zeg heel graag tot een volgende Music Memories hier op Eemland 1. En ik laat je alleen met Rolls Royce. Rolls Royce. Sorry, ik moet wel goed zeggen. Rolls Royce is wat anders. Dat is die auto. Rolls Royce. En de car wash. Hebben we het toch nog over auto's.

0: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Jazeker, de Neue Deutsche Welle. 1982, Spider Murphy Gang hoorde u daar voorbij komen. Skandaal in Sperrbezirk, de titel van deze plaat. Fijn dat u erbij bent, een nieuwe aflevering hier van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ga zo voor u draaien ook. We gaan lekker door met Sarah Larsson. Midnight Sun.

0: zo herkenbaar. En dan is het vaak niet eens omdat ze dan precies hetzelfde hebben meegemaakt als ik. Maar omdat de vragen die ik stel heel erg, dat ze daar heel veel in herkennen. En wat ik bijvoorbeeld ook een hele mooie reactie vond, was een man die had mijn voorstelling gezien. En toen later kwam hij nog eens naar mijn voorstelling kijken. En toen zei hij dat hij naar aanleiding van mijn voorstelling de eerste keer een heel leuk gesprek met zijn dochter had gehad. Want door de voorstelling die hij gezien had, had hij ineens weer een andere kant of zo gezien die hij eerder nog niet zo beseft had. Dat vond ik heel erg leuk. Ja.
1: Ja.
0: Dus dat vond ik ook tof. Dat het een, en dat is wel vaker wat ik zie gebeuren of hoor gebeuren. Dat dan, ik loop dan, weet je, op de pad. Je loopt daar aan. En zeker als het mooi weer is, zitten mensen lekker op terras en zo. En iedereen zit aan een tafeltje te kletsen. En dan probeer ik ook zoveel mogelijk altijd even aan te schuiven bij mensen om even na te kletsen. En dan is het altijd, bijna altijd wel zo dat ik zeg, oh, we zaten nog echt even over na te praten. En wel interessant. Want weet je, dan komt er zo'n verhaal. Dat vind ik dan heel leuk. Dat het dan,
1: om dat terug te horen.
0: Ja, het komt, het is een soort stof tot gesprek of tot nadenken. En dat vind ik heel erg leuk.
1: Ja, ja. Nou ja, en om even een bruggetje te maken naar het andere. Want, inderdaad, zoals Bambi. Ja, dat is even wat anders natuurlijk. Want dat komt ook in de voorstellingen van Piet van der Pas, het liefste woord.
0: Ja.
1: En wat ik ook las van Bambi zou geen kinderverhaal zijn, hè?
0: Nee, ik zal je eerlijk zeggen, dit is voor mij ook nieuw. En het verbaast me niet dat Piet met deze voorstelling komt. Want hij is wel iemand die altijd net iets verder kijkt, zou maar zeggen, dan de gebaande paden. Ah, dus, dus dat is wel heel erg leuk. Ik heb één van zijn voorstellingen van het liefste woord gezien. En dus ik heb deze voorstelling niet gezien. Wat ik wel over, zeg maar, zijn vertelkunst en manier van performen kan vertellen is dat hij gaat op een hele eigen manier gaat hij aan de gang met zo'n tekst. Dus hij is er heel veel over opgezocht. Hij heeft heel veel kennis over eigenlijk gewoon literatuurgeschiedenis. Dus hij weet heel veel, kent heel veel namen en kan ook heel leuk verbindingen leggen tussen wat bijvoorbeeld speelde in een bepaalde tijd. En
1: ook de lagen van in het verhaal van het verhaal vertellen. Want precies. Ik zie ook, het is op vrijdag 8 mei, hè, om 11:30.
0: Ja, op vrijdag, vrijdag 8 mei om 11:30. Mm-hmm. En dan speelt hij in de gallery van het Art Center. En ja, je moet je voorstellen, tenminste, hij is echt een vertelkunstenaar, een voordrachtskunstenaar. Mm-hmm. En de voorstelling die hij nu dan gaat spelen met Jetqua Dekker, die heeft hij ook al 25 keer door het hele land gespeeld. En nu staan zij dus aankomende vrijdag met de voorstelling Wil de echte Bambi opstaan? Jet die gaat over het boek vertellen en wat meer context hebben. En Piet, die gaat dan een aantal passages voordragen. Ja. Dus ik denk dat dat echt een ontzettend boeiende voorstelling gaat worden.
1: Super. Ja, even gezien de tijd. Want ik zie dat er nog één activiteit is. Dat is Zing mee. Hè? En,
0: dat klopt.
1: Dat is op zaterdag 9 mei om 3 uur. Ja. En dat is dus inderdaad iets waar vooral ook bepaalde doelgroepen ook wel veel baat bij kunnen hebben. Hè?
0: Ja, ja. Ja. En sowieso. En eigenlijk voor iedereen heel erg leuk. Mm-hmm. Zijn hand doet dat heel erg leuk. Hij is FC Utrecht stadionspeaker. Hij doet dat echt op een hele enthousiasmerende en heel uitnodigende manier. Dus allemaal klassiekers. Want zingen, dat maakt gelukshormoontjes aan.
1: Ja, ja.
0: En hij nodigt mensen echt uit om samen te gaan zingen. En omdat de mensen, mensen kennen die nummers. Mm-hmm. Dus iedereen zingt meteen het volle borst mee. Nou, dat is echt ontzettend leuk altijd.
1: Super, we moeten allemaal komen. Nou, en jouw voorstelling hier is op zondag 10 mei om 2 uur. Kaartjes kan iedereen dus op de website van het Herman van Veen Art Center
0: krijgen. Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Nou, super. Ik dank jou hartelijk, Sarah Leemans.
0: Dankjewel voor je tijd.
1: Ja, oké, dag.
0: Hartstikke leuk. Dankjewel.

0: Vulcano. Beetje van dit en een beetje van dat. Uit 1982. Hij valt nu onder de après-ski-hits, zag ik. Maar we gaan naar iets totaal anders. Vanuit de populaire cultuurmuziek naar iets heel anders. Nog heel even. En dan gaat donderdag 7 mei in Amersfoort een nieuwe editie van het festival Arte Musica van start. Waar muziek verweven raakt met het historische decor van de stad. Met beeldende kunst, met verhalen en met publiek. Arte Musica Amersfoort is ontstaan vanuit de gedachte dat klassieke muziek juist nu iets kan betekenen. Niet alleen als concert, maar als ontmoeting, toegankelijk. Artistiek leider is Tosca Opdam, violiste, maker en iemand die de muziek letterlijk de stad intrekt. Welkom Tosca.
1: Hallo.
0: Ja, leuk dat je er bent, fijn. Wat is Arte Musica Amersfoort voor jou als je het in één beeld zou moeten vangen?
1: Oeh, ja, in één beeld. Dat is natuurlijk beeld en muziek samen. Ja. Dit jaar is het thema ladders. En dat heeft alles te maken met de huidige tentoonstelling in Kunsthal Kade. En ook in onze hoofdlocatie, de Elleboogkerk in Amersfoort. Daar hangt een kunstinstallatie van Steven Dean. En dat zijn ladders die eigenlijk uit het plafond lijken te komen. Of naar de hemel lijken op te stijgen. En dat is een beeld waar Asima Tatias en ik, wij zijn artistiek directeur. Ja. We hebben inderdaad de programmering van deze 4 dagen durende concerten, dit festival, met het thema ladders proberen in te vullen.
0: Ja, ja, en dat is ook inderdaad waar beeld en muziek dan samen gaan. Hè? En inderdaad ook wat ik las en zag. De ladders die hebben ook allemaal verschillende kleuren. Dus dat het licht ook steeds weer op bepaalde manieren iets naar elkaar toe trekt. Met speciaal.
1: Precies.
0: Ja, ja.
1: Precies. Ja, ja. Je ziet eigenlijk elke keer weer iets anders. En dat is eigenlijk ook wat we het publiek willen meegeven. Dus eigenlijk verschillende invalshoeken tonen in verschillende kunstvormen.
0: Ja, en maar jij hebt ook gestudeerd bij Pinchas Suckerman, hè?
1: Ja, dus dat klopt.
0: Hij is de wereld, of nou ja, de behoorlijk wereldberoemde violist. En wat heeft die tijd voor jou persoonlijk gebracht? Als studenten.
1: Nou, ontzettend veel inspiratie, laat ik dat voorop stellen. Ook een werkethos, kan ik wel zeggen. Erg veel eisend op een ontzettend goede manier. En ook ontzettende warmte en liefde voor muziek. En het is inderdaad, we vinden het geweldig dat hij nu naar Amersfoort komt. Hij speelt 3 concerten en hij geeft ook een masterclass aan jonge getalenteerde violisten. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook heel interessant, omdat je dan eigenlijk een kijkje in de keuken krijgt en het proces ziet, voor je ziet. Zelfs ook voor mensen die totaal geen benul hebben van het vasthouden van een viool, zeg maar. Yeah. Is het ontzettend leuk om iemand, om zo'n student te zien groeien.
0: Oh, dus daar is het inderdaad ook voor. Ook de masterclass. Ook voor mensen die geen ervaring hebben.
1: Precies.
0: Die kunnen
1: precies.
0: Daar,
1: je kan als publiek kan je gewoon komen luisteren. Ja.
0: Leuk.
1: En natuurlijk uiteraard naar de concerten.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ja, en de concerten zelf, de 3 avonden, 4 avonden. Wat is de sfeer of de lijn, zeg maar, die daar doorheen loopt? Want ik weet dat een slotconcert is de moederdagconcert.
1: Dat is het moederdagconcert. En daar wordt eigenlijk ingezoomd op componiste Amanda Meijer. Zij heeft een prachtige sonate geschreven voor viool en piano. Ik zal die sonate uitvoeren met Victor Stanislavski. Mm-hmm. En zij heeft jarenlang in Nederland gewoond, maar is eigenlijk nog heel erg onbekend in Nederland. Zij was getrouwd met Julius Röntgen en dat is wel een bekendere componist. Maar op zondag staat zij dus eigenlijk centraal in haar sonate. En ook daaromheen hebben we geprogrammeerd mensen uit de invloedsfeer bijvoorbeeld Brahms, het piano quintet van Brahms. Brahms was een enorme supporter van haar muziek. Nou ja, dus dat is inderdaad het Moederdagconcert. Dat is trouwens om 11:00 ochtends. Dat is het enige ochtendconcert. Ah. Ja. En de andere drie concerten zijn 's avonds. En dan bijvoorbeeld het derde concert, dat heet Between Earth and Heaven. En dat is echt een thema, zo naar de titel. Dus het begint met het Mozart Clarinet Quintet, waarbij dat het langzame tweede deel eigenlijk heel erg als hemels wordt beschreven. Mm. En ook bijvoorbeeld het Tchaikovsky Piano Trio, dat geschreven is door Tchaikovsky. Aan een overleden vriend van hem opgedragen. En het heeft ook als ondertitel In Memory of a Great Artist.
0: Oké. Okay. Dus dat raakt veel verschillende thema's, als ik dat zo hoor.
1: Precies, ja. Precies, ja.
0: Mm. En dus ook veel verschillende klassieke muziek, componisten. Hè? Brahms, hoor ik, Tchaikovsky, Chopin.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Er is ook een wereldpremière. Een Amerikaanse componist, Todd Mason, die speciaal geïnspireerd op deze kunstinstallatie in de Elleboogkerk een stuk heeft geschreven, Ascension. Dus opstijging, weer helemaal geïnspireerd op het thema ladders en deze kunstinstallatie.
0: Nou, dat past goed bij elkaar inderdaad. Maar ja. En nu voor mij als leek, ik dan als luisteraar, hoe luister ik hier nu allemaal naar? En waar kan ik op letten? Want ik ben geen geoefende luisteraar.
1: Ja, nou eigenlijk zou ik zeggen, laat het een beetje over je heen komen.
0: Mm-hmm.
1: Het is een, het allereerst, het is een ontzettend mooie locatie, de Elleboogkerk. Ja. Het is eigenlijk heel laagdrempelig en intiem. Of tenminste, zo voelt dat. Je komt in een hele mooie artistieke omgeving, maar je voelt je ook meteen alsof je een buurtfeest of zo, zeg maar.
0: Ja. Hebt. Daar kan ik me iets bij voorstellen.
1: Ja, precies. En dat is eigenlijk, het is heel verwelkomend.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je natuurlijk de beeldende kunst. En laat, ik zou zeggen, laat dat op je inwerken en laat het over je heen komen. En dan kan je later processen van
0: precies.
1: Wat is er eigenlijk gebeurd en wat vond ik daarvan. Maar vooral openstaan, met open oren.
0: Niet gelijk het willen vangen of zo, eerst inderdaad tot je laten komen. En misschien wel nooit vangen, maar het gewoon mooi vinden. En jij zelf, waar kijk jij zelf vooral naar uit? Deze avonden?
1: Nou, een paar dingen. Even kijken, ik vind zelf ook altijd ontzettend leuk de Art Music Walk. Dat is op zondagmiddag om 3:00 in het museum Vlehite. Daar is nu een tentoonstelling van fotograaf Carla Kogelman.
0: Ja.
1: En daar zitten prachtige fotografie met hele pakkende beelden waarbij wij muziekwerken hebben gezocht. Dus daar ook weer een muzikale benadering aan geven.
0: Mm-hmm.
1: Daar kijk ik erg naar uit. Ik kijk uiteraard naar de openingavond, maar ook bijvoorbeeld dat Mozart Clarinet Quintet.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een van mijn lievelingsstukken. En ook het Schubert strijkquintet op de tweede avond, op 8 mei is dat. Dat is ook een grandioos meesterwerk. Ja.
0: Nou, ik moet zeggen, het klinkt allemaal echt fantastisch. We verwijzen mensen gewoon naar jullie website, naar artemusica.amersfoort.com voor de tickets.
1: Precies, ja.
0: Er is natuurlijk ontzettend veel over te vertellen. Dat kan ik me heel goed indenken. Maar gezien de tijd, wil ik jou in ieder geval hartelijk danken. En heel veel plezier en succes wensen met het festival.
1: Heel veel dank. We verheugen ons enorm.
0: Ja, dank je. Dag.
1: Dag.

0: Het pianoquintet in E flat majeur van Robert Schumann. En we maken een sprongetje naar Guido van de Graaf van de plaatselijke VVV Amersfoort met highlights voor de komende weken. Goedendag Guido. Welkom.
1: Hoi, goeiedag.
0: Hoi. Ja, leuk dat jij er ook in de uitzending bent voor de VVV.
1: Ja, graag gedaan. Ja. Heerlijk, ja.
0: Wat ik vergat te zeggen, jij bent algemeen medewerker bij de VVV. Uh-huh. En het is een mooie tijd, hè? April, mei, voor allerlei activiteiten.
1: Ja, het hele jaar wel. Door wel hoor. Maar ja, natuurlijk met name vanaf 1 april. Want het begint officieel het zomerseizoen.
0: Ja, met het
1: tot 1 november.
0: Mooiere weer.
1: En daar begint ook daar beginnen ook de festivals en evenementen. Die komen daar natuurlijk al samen in die aantal maanden.
0: Ja, ja. Nou, maar brand los. Want wat heb je ons allemaal te bieden?
1: Nou ja, als het om Amersfoort gaat, is er een onderscheid in grotere, bekendere festivals die op rol staan om te gaan komen. En natuurlijk heel veel kleinere activiteiten. Het voelt te ver om het allemaal op te gaan zoeken. Ik kan zo wel even een site noemen waar mensen dat allemaal terug kunnen vinden. Maar we hebben al bijvoorbeeld 2 weken geleden een smartlappenfestival gehad. Met allemaal smartlappenkoren en smartlappenzangers. Waar heel veel mensen op afkomen. We hebben vandaag de bevrijdingsdag ook gevierd met maaltijden voor de vrijheid. Dat heb je overigens in meerdere steden. En als ik naar de komende tijd kijk, dan gaat het heel druk worden, met name eind mei. We hebben eerst op vanaf 13 mei, 14 mei Dutch Tango Week. Dus dan heb je het Lieve Vrouwenkerk of Dutch Tango Week van tango. Ja. Dus dan kun je tango lessen volgen, maar er wordt ook heel veel tango gedemonstreerd, tango muziek. En ja, het woord Dutch zegt het al. Dat is een nationaal evenement. Dus heel veel mensen uit heel Nederland komen naar Amersfoort om van tango te genieten of om zelf mee te dansen.
0: Ja, klinkt ook een beetje als Dutch tango. Zo van dat het wat stijver is, zeg maar, de Dutch. Hè?
1: Nee hoor, nee. Het gaat echt
0: als
1: om de Latin
0: tango.
1: Tango.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar in Nederland in dit geval in Amersfoort. Ja, nee hoor, nee.
0: Nee,
1: en de week daarna wordt het helemaal druk. Want we krijgen eerst nog Proef Amersfoort, een groot proefevenement met allemaal restaurants die in een soort tent staan, overkapping en waar ze gerechten kunnen demonstreren aan mensen. Dat is op het Oliemolenkwartier bij de oude Prodent-fabriek.
0: Uh-huh.
1: De Nieuwe Stad wordt het ook wel genoemd. Dat is dus een meerdaags evenement. En een week daarna krijgen we Lepeltje Lepeltje en dat is een wat meer alternatievere voetdrukfestival. Het grappige is dat Lepeltje Lepeltje in heel veel steden gehouden wordt in heel Nederland. Maar dat is allemaal hier ontstaan in Amersfoort. Dat geldt trouwens voor andere festivals ook. Want wat veel mensen niet weten is dat de beroemde parade die in Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam plaatsvindt, ooit in Amersfoort is ontstaan.
0: Mm-hmm.
1: Dat is heel grappig. Heel veel mensen weten dat niet. Het idee dat Amersfoort, bij sommige mensen misschien nog het idee hebben dat het een beetje saaie provinciestad is. Nou, integendeel, ik zou zeggen, kom gewoon een keertje kijken.
0: Totaal niet. Nee, helemaal niet. Absoluut,
1: nee.
0: Kan ik zeker onderschrijven. Ja.
1: Ik weet het, maar goed, er zijn mensen die het blijkbaar nog steeds denken, maar die zijn ook bijna nooit in Amersfoort geweest. Of die hebben het alleen maar van horen zeggen of in hun hoofd. Dus lepeltje, lepeltje. En dan hebben we ook nog, en dat is echt wel een dingetje, een textielfestival. Dat klinkt in eerste instantie misschien een beetje suf. Maar dat
0: stoffig
1: is een enorm groot, ja, dat zou je bijna zeggen, maar het is een enorm groot evenement. De laatste keer was het een aantal jaar geleden in Leiden. En daar kwamen in 3 dagen 12.000 mensen op af. Want iedereen die ook maar iets met textiel doet, en dan moet je echt in de meest brede zin van het woord denken, van mode tot macrameën, tot breien, naar alles wat je maar kan doen met wol, op welke manier dan ook, zijn er talloze workshops, er zijn dingen te bezichtigen op heel erg veel locaties in de stad.
0: Okay.
1: Dus we verwachten daar ongelooflijk veel mensen.
0: En heb je een locatie, een voorbeeld van een locatie, één of twee?
1: We hebben de op de Sint Joriskerk, Hartje Amersfoort, daar is het centrum, het epicentrum van het festival.
0: Mm-hmm.
1: Maar een andere, een bekend gebouw en ook mooi gebouw is de Volmolen. Katoendrukkerij, dat is naast de Koppelpoort. Dat is trouwens door het hele jaar door te bezoeken. Want wat ook heel veel mensen niet weten is dat textiel, wat een aantal 100 jaar geleden hier naar Nederland werd vervoerd uit Oost-Indië, werd in Amersfoort bedrukt. En daar heb je allemaal houten blokprints voor. Dus heb je een stuk textiel en dan kun je met allemaal blokprints kun je die gaan bedrukken. Daarom heet het ook de katoendrukkerij.
0: Oh, dus daar zit ook echt een geschiedenis
1: daar
0: aan.
1: Daar zit zeker een geschiedenis aan. Want mensen vragen ook wel eens waar ze Amersfoort bekend door, nou ja, bijvoorbeeld door het bier. We hebben ook heel veel brouwerijen gehad.
0: Ja, dat spreekt meteen aan.
1: Uiteraard bij heel veel mensen, maar ook textiel. En dat is een enorm groot festival. En dat vindt dus eind mei ook plaats. Ja, en dan krijgen we nog iets verder. Krijgen we de laatste week van juli Musica Mundo. Dat is een heel groot wereldmuziekfestival. Met een groot podium op het Lieve Vrouwenkerk of bij de Lieve Vrouwentoren. Ja. Met muziek uit de hele wereld. Het hele weekend door. Gratis te bezoeken. En weer een weekje later, eerste weekend van juli, hebben we dan Dias Latinos. En dat is een heel groot Latijns-Amerikaans festival. Ja. En alle muziek uit Latijns-Amerika is daar vertegenwoordigd op meerdere pleinen.
0: Waar je ook weer de tango kan dansen, als je zou willen.
1: Zeker. Ja, dus dan heb ik het alleen nog maar over de komende 2 maanden.
0: Ja. Nou, leuk. Nou, jij moet gewoon vaker terugkomen bij ons. Met allerlei tips. Dit is al heel wat. Nou, hier kunnen we wel
1: graag,
0: even mee verder.
1: Heel graag gedaan. En mensen kunnen kijkje nemen op onze site vvvamersfoort.nl.
0: Ja.
1: Maar alles staat ook bij elkaar op de site tijdvooramersfoort.nl. En via tijdvooramersfoort.nl kun je ook je e-mailadres achterlaten. En dan word je van al deze evenementen op de hoogte gehouden.
0: Ja, ja. Maar goed, we horen het ook graag van jou. Dus graag tot de volgende keer, Guido.
1: En, graag gedaan.
0: Nou,
1: en succes met de uitzending nog.
0: Dank je.
1: Dank je. Dag. Dag, hè. Hoi.

0: Ibi en Champi. Is dat nu luiheid, die afkortingen? Maar ja, toch klinkt het wel heel erg leuk natuurlijk. Het is van Fleming en Turfy Gang of Gang. En ondertussen hebben wij onder de knop onze gast Philippe Westbonk. En ik spreek met hem over iets wat ons dagelijks bezighoudt. Iets wat ons steeds meer ons werk en denken binnendringt, AI. Hij werkte jarenlang in marketing en consultancy, gooide het roer om en richting vrijheid. En helpt nu ondernemers en teams om met AI slimmer en lichter te werken. Goedemiddag, Philippe. Fijn dat je er bent.
1: Goedemiddag, Ricarda. Leuk om in deze uitzending te zijn.
0: Ja, heel top, top. Ik wilde jou, ik wilde al heel lang AI, het onderwerp AI, in deze uitzending brengen. Want het is zo overal mee verweven, dus ook met cultuur. Ook al willen we misschien dat niet altijd. Maar eerste vraag gewoon maar, wat is AI, Philippe?
1: Ja, wat als, AI is natuurlijk de officiële afkorting is natuurlijk Artificial Intelligence. Maar je kunt het zo zien dat AI is software die taal begrijpt en taken voor je uitvoert. Je typt of praat tegen een programma en je krijgt direct antwoord op resultaat. Dus zie het als een soort van slimme assistent die binnen seconden iets oplevert waar jij een uur over zou doen. Het kan leren van grote hoeveelheden informatie en daar patronen in herkent. Mm-hmm. En daardoor kan AI dus teksten schrijven, samenvatten, ideeën geven, beelden genereren, gesprekken voeren. Of gewoon je helpen met keuzes. En daarom zie ik AI eigenlijk ook meer als een aanvullende intelligentie. Dat vind ik een betere afkomst.
0: Ja, en hoe kan je aanvullende intelligentie gebruiken thuis of in het dagelijkse leven?
1: Nou, als je kijkt in de privésfeer, is het bijvoorbeeld heel simpel, hele simpele dingen door met je telefoon een foto te maken van iets en daar iets over vragen. Of denk bijvoorbeeld aan een weekmenu maken met wat er nog in je koelkast ligt. Dat je dus een foto maakt van de ingrediënten in je koelkast. En dan kun je AI vragen van joh, wat kan ik hier nu mee samenstellen? Wat voor recept zou je kunnen maken? Of dat je zegt van, maak een boodschappenlijst voor 3 gezonde maaltijden. Of, je maakt een foto van een brief van een verzekeraar of van de gemeente die je krijgt, die je misschien moeilijk vindt om te begrijpen. Dat je AI vraagt van, maak hier een samenvatting van en leg mij in simpele taal uit wat dit betekent. Maar ook bijvoorbeeld in de tuin. Ik heb het zelf ook. Hè. Ik heb helemaal niet groene vingers. Maar als ik het helpt in de tuin, ben ik nooit zo zeker van wat nu wat is. En dan kan ik daar een foto van maken.
0: Ja.
1: En dan vraag van, hoe moet ik deze plant onderhouden? Of is het onkruid überhaupt of niet? Weet je, dat soort dingen. Mm-hmm. En ik heb laatst ook, had ik bij mijn cv-ketel, had ik een foto gemaakt van mijn cv-ketel. En toen was ik op zoek naar een thermostaat. Dus heb ik een foto van mijn cv-ketel opgemaakt en gevraagd van, goh, welke slimme thermostaten werken nu goed bij deze cv-ketel? En weet je, dan kan ik hem laten onderzoeken welke het beste past en ook waar ik deze kan kopen. Dus het zijn hele handige dingen, maar gewoon ook om het te gebruiken als een soort van hulpje bij alledaagse dingen.
0: Ja, bij alledaagse dingen. En ook inderdaad wat je dus zegt met een brief. Is het dan ook belangrijk voor ons dat je ook vooral niet met namen en zo moet invoeren? Of hoe zit dat eigenlijk?
1: Ja, je moet inderdaad wel rekening houden wat je natuurlijk invoert in AI. Mm-hmm. Zeker als je de gratis versie gebruikt. Je kunt wel bij instellingen, maar dat moet je natuurlijk net weten hoe je dat doet. Dat je uitzet dat het wat je invoert, dat het niet voor trainingsdoeleinden mag worden gebruikt.
0: Ja.
1: Maar ook dan raad ik altijd af om persoonsnamen of gevoelige informatie erin te zetten.
0: Precies,
1: maar
0: ja.
1: Het wordt toch, en dan wordt het eerst opgeslagen op servers. Mm. En zeker de systemen die wij meestal gebruiken, zoals een Gemini of een ChatGPT of een Claude of een Copilot van Microsoft, zijn allemaal Amerikaanse systemen. Dus betekent ook op Amerikaanse servers wordt geplaatst.
0: Mm-hmm.
1: En meestal wordt het gewoon 30 dagen bewaard voor bijvoorbeeld de CIA het altijd kan opvragen bij wijze van spreken.
0: Dus nee,
1: zo erg kan het zijn.
0: Dat heb je in huis hebt gehad. Ja, de CIA.
1: Zorg in ieder geval voor dat je geen persoonlijke informatie erin zet.
0: Nee.
1: Dat adviseer ik meestal.
0: En dan even ook voor werk, want jij bent dus inderdaad daar ook in werkzaam op de werkvloer. Wat zie je nu concreet op de werkvloer gebeuren met AI?
1: Nou, AI helpt vooral bij werken waar veel denkwerk, schrijfwerk of herhaling in zit. Denk aan bijvoorbeeld e-mails opstellen, vergaderingen samenvatten, rapporten maken, klantvragen ordenen, vacatures schrijven, offertes maken, ideeën uitwerken. Je kan het bij zoveel dingen gebruiken. Mm-hmm. Dus voor veel mensen zit de winst niet in harde werken, maar juist in minder tijd verliezen aan kleine taken. Zoals bijvoorbeeld een rommelige tekst en daar een nette e-mail van maken. Of van een lange vergadering en actielijst.
0: Yeah.
1: En bij organisaties die ik begeleid, besparen mensen 5 tot 10 uur per week op dit soort taken. Ik heb laatst bij een verzekeraar dat ik op de HR-afdeling. Dat waren, die krijgen dan de intake, doen ze dan met de afdelingsmanager. Die dan zegt, dit is facturen, dit zijn de functie-eisen, voorwaarden, dat soort dingen. En HR moet daar dan een tekst van maken, een vacaturetekst. Nou, dat vond ze lastig. Dus ik heb voor hun een vacaturetekstassistent gebouwd.
0: Mm.
1: Die dan gewoon, en dan kun je gewoon die intake, dat formulier, gewoon daarin zetten. Op basis van de tone of voice en de brand guide en allerlei zaken. Er komt een keurige tekst uit die precies voldoet aan hoe zij het willen hebben.
0: De tone of voice.
1: Zo kun je heel snel tijd besparen.
0: Hmm. Nou, en ook dus werkgeluk, hè? Want dat, AI kan ook zorgen voor meer werkgeluk. Of hoe zie jij dat?
1: Ja, absoluut. Doordat je dus veel werk en althans tijd bespaart. En het gaat met name om die repetitieve taken. Ik bedoel, mails beantwoorden, administratie, zoeken naar informatie, verslagen maken. Weet je, daar gaat heel veel tijd in zitten. Is niet waar je voor gestudeerd hebt vaak. Weet je, het zijn vaak van die herhalende taken die het gewoon niet echt leuk maken. En dat zijn juist de dingen die AI heel goed kan overnemen.
0: Maar nou klinkt dat natuurlijk wel heel netjes, hè? Dat we dat kunnen doen. Maar ik bedoel, wat is de praktijk nu? Ik bedoel, het kan ook creativiteit wegnemen. Of dat mensen denken, waar is de grens? Want ik ook natuurlijk voor dit werk bijvoorbeeld. Ik kan ook voor elk gesprek kan ik AI de opdracht geven. Hey, geef even een paar leuke vragen voor dat en dat. Waar ligt de grens, hè?
1: Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen, vind ik zelf. Ja. Waar ligt de grens? Ik bedoel, kijk, je moet wel zorgen dat als AI jou helpt met taken die veel herhalend zijn, repeterend zijn, die gewoon saai zijn, of wat een energielek bij jou geeft, als AI dat kan weghalen, waardoor je dus veel meer tijd overhoudt voor creativiteit, voor verbinding met mensen, met strategie bepalen.
0: Mm.
1: Weet je gewoon wat je echt leuk vindt? Dan zal het veel meer zorgen voor meer werkgeluk.
0: Ja,
1: weet je,
0: ja.
1: als je zoals ook bij vergaderingen, AI kan het opnemen, kan het transcriberen, zoals we dat noemen. Dus uitwerken in tekst, volgens actiepunten maken. En dat wordt gewoon keurig. Komt er een lijst met actiepunten. Dus hoef je dat niet meer te notuleren en daarna nog een keer uit te werken.
0: Ja.
1: Weet je, daar kan AI zoveel tijd mee besparen.
0: En zoals met, dit is een kunst- en cultuurprogramma, vooral met uittips en alles. Maar voor de actieve cultuurparticipant, zeg maar, even moeilijk doen. Nee, maar maak je kunst ook rijker met AI of verdwijnt juist die menselijkheid, zeg maar?
1: Kijk, tuurlijk wordt er met AI nu al veel gedaan op het gebied van cultuur en met muziek maken.
0: Mm-hmm.
1: Of, je ziet ook in Spotify waar ook wel muziek staat wat door AI gegenereerd is. Ja, ik ben daar wat minder fan van, moet ik zeggen. Want ik vind het veel leuk om naar echte artiesten te kijken en te zien hoe zij dat doen. Want dat vind ik veel interessanter.
0: Voor zover je dat nu nog kan onderscheiden.
1: Precies, maar met name gewoon de echte muziekinstrumenten te horen, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar waar het ook heel goed bij kan helpen. Bijvoorbeeld van als je in een museum staat voor een schilderij en je maakt er een foto van. En dan kun je gewoon jij vragen. Joh, kun je wat meer uitleggen over de schilder of over de tijd waarin je
0: werkt.
1: Of wat dit schilderij betekent, weet je, dan helpt het jou om gewoon veel meer beleving te krijgen op dat stukje van cultuur. Dus op die manier kun je het ook heel goed gebruiken.
0: Ik ben nu al heel benieuwd wat dit deze informatie met mijn technicus doet, want die heeft niet zoveel weg op nog met AI. Maar goed, wie weet wat deze informatie allemaal gaat brengen voor alle luisteraars ook. Maar heb je ook een paar concrete, vast wel, een paar concrete tips of updates die mensen echt moeten weten?
1: Ja, het begint eigenlijk al door, als je sowieso al een beetje sceptisch bent van, nou probeer het gewoon. En, mm-hmm. en zorg dat je gewoon geen persoonlijke informatie erin zet. Maar het belangrijkste is om de prompt, hè, dus de instructie die je ingeeft in zo'n AI-bot, hè, dan heb ik het over een ChatGPT bijvoorbeeld, of een Gemini van Google, of Copilot, of ja. een Claude. Om gewoon het heel goed na te denken als ik er iets... het is meer een briefing die je zet. Van, oké, wat moet erin staan? Dan heb je het over een rol, een taak, context en resultaat. Dus om het mm-hmm. concreet te maken, bijvoorbeeld dat je zegt van, jij bent mijn schrijfcoach. Dus dat is de rol die je hem meegeeft. Hè. Dus je moet hem zo bedenken van, oké, vanuit welke vaardigheden wil ik nu advies krijgen? Mm. Dus jij bent mijn schrijfcoach. Mm. Dan geef ik de taak mee, help mij een vriendelijke e-mail te schrijven aan mijn buurman. Context, zijn boom hangt over mijn tuin.
0: Ja.
1: En dan resultaat, maak het kort, netjes en zonder ruzie. Weet je? Dus dan krijg je gewoon een keurige mail.
0: Ja.
1: En dan heeft hij voldoende informatie om jou een goed antwoord te geven.
0: En mocht dus je dan toch ruzie krijgen, dan kan die je daar ook in coachen. Of nee.
1: Ja, bij wijze
0: van.
1: Absoluut. Maar ten tweede, ja, gewoon, weet je, gebruik het voor alledaagse dingen.
0: Ja, ja.
1: Je kunt inmiddels gewoon praten met AI en de camera laten meekijken. Je hebt je telefoon bij een apparaat dat mm-hmm. kapot is. En vraag wat je moet doen.
0: Nou, dit riekt wel echt naar een vervolg, Philippe. Ik zou jou graag nog wel eens wat vaker in de uitzending willen hebben. Zou je dat willen?
1: Ja, zeker. Hartstikke leuk om dat te doen. Ja, hoor.
0: Ja, want misschien dat er ook wel straks luisteraars zijn die wel wat vragen hebben specifiek voor jou of wat dan ook.
1: Ja.
0: Dus nou, super.
1: Zeker.
0: We kunnen wel door blijven gaan natuurlijk. Maar, ja.
1: ja, ik kan er heel veel over vertellen. Ja. Weet je, ik geef ook presentaties over en trainingen, in-company trainingen. En het is zo leuk om te doen.
0: Ja, ja.
1: Om mensen daarin mee te nemen en te leren hoe ze met AI...
0: Ja, want dan kunnen we er niet meer omheen. Ja, we kunnen er ook niet meer omheen. Dus
1: Nee, klopt. Het wordt een onderdeel van ons leven waar het al niet ver is. En,
0: mm-hmm.
1: en ja, weet je, gebruik het niet dan moet je achterlopen. En weet je, zeker de jongeren, die gebruiken veel meer AI-tools voor als machine, zeg maar, dan de Google met de blauwe lintjes. Dus
0: en
1: er is heel veel te halen.
0: En wat je ook zegt inderdaad, van om niet achter te blijven voor de eventuele oudere luisteraars onder ons, van blijf ook een beetje bij. Ja. Nou, ik dank jou hartelijk.
1: En, zeker. Hartstikke graag.
0: Yes.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.

dit was Words van F.R. David uit 1982, long time ago. En ja, uittips, die heb ik niet echt. Maar goed, ik denk dan op 17 mei hebben we wel een hele leuke. En dat is Buurtbankjesdag. Zet een bankje in uw voortuin, voor uw flatgebouw of vooraan uw oprit. En maak contact met buren of passanten. Superleuk, toch? Ga het gewoon even googlen en nou, maak er wat leuks van. Leuk om dit programma te maken, maar ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Dit was alweer de 14e uitzending van Studio Cultuur. Dus laat van u horen, stuur een DM via Instagram en zoek op Studio Cultuur. Of mailen kan ook naar ricarda.zeldenrust@eemland1.nl. En zeldenrust met een Z. Dus voor ideeën, vragen, een keer in de uitzending of een verzoeknummer, alles mag. Dat laatste wel even binnen de 4 minuten houden. Nou, de technicus was Leo Stijnman en leuk dat u erbij was. Ga erop uit als u kunt. Dag!

0: autoservice Baren.
1: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: The Mystery Tour.
4: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

Muziek van Emily Sandé en The Next To Me. Daar had er een behoorlijke hit mee in de tijd. Aanstaande woensdag dan is het weer de gemeenteraadsvergadering van Baren. De nieuwe college, oftewel de nieuwe gemeenteraad zit in de zaal. Maar we hebben nog steeds te maken met het oude college. En meestal als het college demissionair is, zoals ze dat zo mooi noemen, dan wordt er op de winkel gepast en gebeuren er eigenlijk weinig nieuwe dingen. Toch wilde het college van burgemeester en wethouders na vele maanden voorbereiding een klap geven op het beleidsstuk afwegingskader in de openbare ruimte. Nou, de VVD wil echter dat het in ieder geval voorlopig in een diepe la ergens in het gemeentehuis verdwijnt. De fractie kreeg volop steun van Voor Baren, maar ook andere partijen hadden op zijn minst vraagtekens. Op 13 mei staat het opnieuw op de agenda van de Raad, maar het zal vrijwel zeker niet echt in behandeling worden genomen. Het afwegingskader probeert afspraken te maken over de schaarse ruimte in Baren. En de centrale vraag is hoeveel ruimte gaat er naar parkeren versus groen? En welk onderhoudsniveau hoort bij centrum of woonwijken? Het is de bedoeling dat alle nieuwe projecten en vergunningen het afwegingskader gaan volgen. Alwin Kroon, een van de drie nieuwe raadsleden van de VVD, was echter duidelijk: volstrekt het verkeerde moment om keuzes die direct invloed hebben op de bereikbaarheid, leefbaarheid en het dagelijks leven van onze inwoners nu vast te leggen. Het wordt volgens de VVD gepresenteerd als een afwegingskader, maar het is een politiek gekleurd stuk. Het risico is groot dat dit in de praktijk een eigen leven gaat leiden en een vrijbrief wordt om bepaalde keuzes te rechtvaardigen. In dit voorstel wordt gestuurd op minder ruimte voor auto's en het terugdringen van het parkeren. Terwijl uit bijgevoegd rapport blijkt dat de inwoners van Baren juist behoefte hebben aan voldoende parkeergelegenheid dicht bij huis. De balans ontbreekt in dit voorstel en komt vooral op het verkeerde moment. Nou, wethouder Mark Eibaert, die heeft in de afgelopen vergadering daar wel even iets over gezegd, maar had eigenlijk niet zo heel veel toe te voegen aan. Had ook niet veel behoefte aan een uitgebreide verdediging. Maar had wel een duidelijke boodschap aan de nieuwe raad en zijn opvolger. De problemen lossen zich niet vanzelf op. De schaarste in de openbare ruimte is een feit. De financiën zijn beperkt. Dus er zal linksom of rechtsom wel degelijk wat moeten gebeuren in de komende 4 jaar. Aldus wethouder Mark Eibaert. Aanstaande woensdagavond dan kun je dat rechtstreeks volgen op Eemland 1 televisie. Vanaf 8 uur onder leiding van burgemeester Mark Hoewel, de voorzitter van de vergadering. De eerste vergadering, de echte eerste raadsvergadering van de nieuwe raad.

Willie Nelson, hij zong samen met Carlos Santana en dat kon je ook duidelijk horen. De gitaar van Carlos Santana, die was goed te horen in deze van beide heren. They All Went to Mexico. Een gevoel van veiligheid, dat krijg je bijvoorbeeld als je kijkt naar de misdaadcijfers. En voor de 13e achtereenvolgende jaar is het aantal woninginbraken in Nederland afgenomen. In de gemeente Baren daalde het aantal inbraken met 36%. Zo meldt vergelijkingsplatform Slimster. Wie slachtoffer wordt, hoeft er geen rekening mee te houden dat de dader gepakt wordt. Dat gebeurde in Baren in het afgelopen jaar geen enkele keer. Het verschilt sterk per regio hoe groot de kans is om slachtoffer te worden van een woninginbraak. In de gemeente Baren overkwam het vorig jaar 2,9 op de 1000 huishoudens. Een jaar eerder was dat 4,6 per 1000 woningen. Uit eerder onderzoek van Slimster bleek al dat 4 op de 10 Nederlanders geen enkele vorm van anti-inbraakmaatregelen hebben genomen. Een klein deel blijkt de dieven zelfs erg makkelijk te maken. Zo geeft 1 op de 18 Nederlanders aan de voordeur meestal niet of zelfs nooit op slot te doen als ze weggaan, terwijl zelfs 1 op de 11 dit 's nachts ook niet doet. Nou, misschien toch de eerste tip om ervoor te zorgen dat het dievengilde wat minder makkelijk bij je naar binnen kan komen. Eens even kijken, hebben we nog muziek voor je? Jazeker, dat hebben we. De nummer 3 in de top 40, Somber, het nummer Homewrecker.

Nummer 3 in de Nederlandse top 40, het nummer van Somber en het heet Home Wrecker. Peter Benschop, hij werkt bij de gemeente en doet dat al 25 jaar in de buitendienst van de gemeente Baren. En sinds een week rijdt hij in een elektrische wagen, spliksplinternieuw en voorzien van een fris logo. Oftewel, de oude dieselauto's die zijn eruit en men is overgegaan op 100% elektrisch. Nog belangrijker vindt Peter het dat het is praktisch ingericht. Een goede binnenruimte met een werkbank en voldoende opslagruimte. En samen met zijn collega Sascha gaat hij op pad om iets te repareren in een gemeentelijk gymlokaal en daarna enkele bankjes te vernieuwen. En zo gebeurt dat dus inmiddels in de gemeente Baren met een elektrisch voertuig. En hij wordt uitgezwaaid als hij op pad gaat door wethouder Mark Eibaard, die taartjes kan brengen om even bij het moment stil te staan. En natuurlijk om te laten zien dat de gemeente Baren niet alleen van inwoners vraagt duurzaam te zijn, maar zelf ook het goede voorbeeld wil geven. Zelf doet Eibaard het al jaren door binnen het dorp vooral de fiets te nemen. De duurzaamheidsambtenaar heeft de cijfers op een rij. Nagenoeg, het gehele wagenpark is inmiddels elektrisch. Volgens de gemeente is dat een flinke verbetering ten opzichte van de oude dieselbusjes die relatief weinig kilometers maakten met vervuilende motoren. Met de voertuigen die nu in gebruik worden genomen, wordt een CO2-reductie van 64% bereikt. Nou, je kunt ze dus door Baren zien rijden. Lekker fris met een zijn witte bussen met een prachtige logo's erop. Baren weer een stapje verder. De Beatles.

Heerlijke muziek had een grijs hit verleden. Dat waren ze, de Beatles, met het nummer A Hard Day's Night. En je luistert naar Engeland 1 met het programma De Barendse Naald. Het is alweer een behoorlijke lange tijd geleden dat ik aandacht besteedde aan het naar Soest toehalen van bus 46, oftewel de oude rode bus van Tenson, die men opgesnorreld had in Nederland. En nou, voor die stichting Tenson Bus 46 was het onlangs een bijzonder moment, want na maanden van restauratiewerk sloeg de motor van de iconische rode Tenson bus uit 1961 weer aan. Volgens de vrijwilligers markeert dit een belangrijke stap in het herstel van de historische bus die jarenlang heeft stilgestaan. De mechanische restauratie van het voertuig nadert inmiddels de afronding. Vrijwilligers van de stichting werken al geruime tijd aan het opknappen van de voormalige streekbus, die voor veel inwoners van Soest, maar ook uit Baren, want ze stonden immers ook bij het station in Baren en omgeving, dus herinneringen oproept van vroeger aan het openbaar vervoer in de regio. En de recente vriendenavond van de stichting trok opvallend veel bezoekers. En de avond stond in het teken van ontmoeting. Mensen deelden herinneringen aan de rode Tensenbussen, vertelden over vroeger en raakten meegesleept door de passie van de vrijwilligers. Er werden opnieuw meerdere stoelen geadopteerd door betrokken donateurs. Een mooi teken dat de gemeenschap achter dit project staat. De sfeer was warm en de verhalen talrijk en de betrokkenheid groter dan ooit. En over niet al te lange tijd, dan zal het zover zijn. Dan gaat hij weer rijden. En dat is toch altijd weer leuk om zo'n stukje oude geschiedenis uit Soest, maar ook uit Baren, weer tot leven te wekken.

Engelbert Humperdinck. En met hem gingen we ook weer ver terug in de tijd. Het grijze hit verleden in met Spanish Eyes. Afgelopen week, toen was het zover, op 4 mei, 's avonds om 10 uur... Ging verschillende kinderen, een hele grote groep, vanuit Baren, oftewel de basisschoolleerlingen van de bovenbouw, groep 8... Naar Wageningen toe om het vuur op te halen voor 5 mei. Een unieke gebeurtenis, want Baren is de enige plaats in Nederland waar kinderen het vuur 's nachts ophalen. En zij staan daar dus te midden van heel veel verschillende groepen uit heel Nederland die daar komen om het vuur op te halen. Nou, dat is ook niet onopgemerkt voorbij gegaan. Landelijk werd er aandacht aan besteed hoe het in Baren geregeld was. Oftewel, de landelijke perstelevisie die heeft daar ook aandacht aan besteed. Het is fantastisch om daar te staan op 5 mei om 12 uur 's nachts. Oftewel om 0 uur, om het maar even te zeggen, als 5 mei net begint. Als daar de vlam wordt aangestoken. Ik ben er één keer zelf bij geweest. Ik ben een keer met de bus mee geweest. Hele nacht op, hele nacht voor zorgen dat de kinderen naar buiten gaan. Gaan lopen onder begeleiding van één op de fiets en eentje die met ze meeloopt. Het is werkelijk fantastisch. En dan 's morgens 5 mei om 9 uur het aansteken van het vuur. En dit keer gebeurde dat in de Packingtuin. Werkelijk een fantastisch mooi evenement wat elk jaar weer georganiseerd wordt. Eens even kijken, we hebben muziek voor je. En dit is de muziek van Grace Jones. Een aparte dame die beslist haar... Nou, haar zeg je dit.

0: En zo stopte die langzaam deze van Grace Jones. Een nummer van de CD Portfolio. En het meest bekende nummer van de natuurlijk. En dat was deze, het nummer La Vie en Rose.
1: Het weerbericht van...
0: En we kijken even

Af en toe de zon erbij, wel regen en de temperatuur zo'n 13 graden. Daar moeten we het mee doen deze week. En wil je het heel precies weten, dan moet je elke ochtend luisteren naar Eemland 1 Actueel. Want in het programma van Eemland 1 Actueel om 9:30 hebben we onze eigen weerman Klaas Bijker.

album. Het album dat heet This Is The Life. En je hoorde uiteraard het titelnummer van dat album. Eens even kijken. Dat, maar ook fantastische muziek trouwens. Ze heeft ook nog een andere hit gehad. En dat was Mr. Rock and Roll. Zo, eens even kijken. We hebben ook nog een fantastisch mooi nummer. Dat is alweer wat langer geleden. Maar Earth, Wind and Fire. Ze hadden ongelooflijke grote hits. En dit was de een van misschien wel de meest bekende. September.

heerlijke muziek van jaren geleden. Tina Turner en misschien wel het allermooiste nummer. Maar ja, dat is natuurlijk een persoonlijke keuze. Van Tina Turner, het nummer The Best. En ja hoor, het is weer zover. Het is de hoogste tijd om afscheid van je te gaan nemen. Het programma De Buis Naald zit weer helemaal vol. Aanstaande woensdagavond rechtstreeks vanuit het gemeentehuis van Baren. Vanaf 8 uur op Eemland Televisie de raadsvergadering van Baren. En dat is de eerste echte raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad van Baren. Best wel de nodige zaken die op de rol staan. Je kunt het dus allemaal volgen vanaf 8 uur bij Eemland 1 onder leiding van burgemeester Mark Roel. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van de Baarnse Naald. We gaan dan weer te raden bij de formateur van de gemeenteraad. En dat is André van der Pad. Oftewel te kijken of hoe de stand van zaken op dat moment is. En het interview wat ik met hem had, dat kun je terugkijken. Of terugluisteren moet ik zeggen. Op de website eemland1.nl/radio. Graag tot volgende week.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
1: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
0: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de vijfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
2: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio echt niet eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
0: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: autoservice Baren.
1: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
2: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
4: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
2: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ter straprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
2: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
1: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
3: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel. Dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zulk slecht weer is.
1: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jules van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

0: vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend, nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

the courage.

0: Van de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis. En in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht.